droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 21 Pilots.

Night With Me en daarvoor Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Een hele goede nacht, Joeri Seijderveld hier op 3FM. Of ja, 3FM. Deze week is het eigenlijk Magic FM. Heb je deze week naar de ochtendshow geluisterd, naar Wijnand en Jamie in de ochtend? Daar was Rasti Rostelli te gast deze week. Ja, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar hij was in de studio om heel Nederland te hypnotiseren. Zodat we allemaal in één klap van onze telefoonverslaving af zouden zijn. In principe een goed idee, want Wijnand en Jamie zijn enorm verslaafd. En ze proberen er al weken van af te komen met z'n tweeën. Nou, en nu kon heel Nederland dankzij hypnose in één keer daarvan afkomen. Met hem was afgesproken dat het een kwartiertje zou duren. Is al best wel lang natuurlijk, hè? Een kwartier lang een hypnose op 3FM, op de radio. Nou, dat is best wel lang. Die kerel heeft uiteindelijk 3 kwartier lopen oreren. Achter elkaar. Het is ongelooflijk. De reclame moest worden geschrapt. Het nieuws moest worden geschrapt. Want niemand kon Rasti Rostelli stoppen. Iedereen in de studio was in hypnose. Dus hij heeft gewoon 3 kwartier lang lopen oreren. Het is ongelooflijk. Luister het vooral terug als je van je telefoonverslaving af wil. Het was wel hartstikke magisch. Wijnand die dacht dat hij echt maar 10 minuutjes weg was geweest. Maar dat was dus uiteindelijk 3 kwartier. En of het heeft geholpen, dat weet je pas over een langere periode natuurlijk. Maar zometeen opnieuw een magische legende hier op 3FM. Niet Rasti Rostelli, niet Derek Ogilvy, niet Uri Geller, maar Joeri Geller. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Ik hoef echt alleen maar je geboortejaar te weten. En dan kan ik jouw muzieksmaak raden en dan draai ik jouw favoriete muziek hier op 3FM. Dat gaat over 6 minuten gebeuren. Ik ga beloven, ik ga niet 3 kwartier oreren, maar hooguit 3 minuutjes even met je kletsen en that's it. Dan draai ik je favoriete liedje. Dus kom maar door met je geboortejaar via de NPO Luister-app. Of als je in de auto zit, mag je ook nu bellen. 0909-1336 en dan spreek ik je zo meteen na.

0: Summer en 12 to 12 op 3FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar. En dat is een mentale gave. Maar het is ook vooral muziekkennis, mensen...

0: Summer en 12 to 12 op 3FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar. En dat is een mentale gave. Maar het is ook vooral muziekkennis, mensenkennis. Eigenlijk een mix van alles. En deze nacht doen we dat ja met een man die eigenlijk al weken...

0: Summer en 12 to 12 op 3FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar. En dat is een mentale gave. Maar het is ook vooral muziekkennis, mensenkennis. Eigenlijk een mix van alles. En deze nacht doen we dat ja met een man die eigenlijk al weken, nou misschien wel maanden smeekt om een keer mee te doen. En hij is er eindelijk een keer doorheen gekomen. Cordé, goeienacht.
2: Jori, oude puntenbok, zo is het jongen.
0: Het gaat goed met mij.
2: Goed zo.
0: Ja, het gaat ook goed met jou zo te horen.
2: Als ik jullie spreek, altijd fantastisch. Jullie trekken me altijd overal doorheen.
0: Geweldig.
2: Jullie trekken me doorheen.
0: Ah, dat is goed om te horen, Corné. Wat heb je gedaan vanavond? Je bent lekker uit eten geweest, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Had ik lekker aan Sterrenzaak geweest. Bij een kennis van mij, bij Savarin. In de Rijswijk. Echt supergoed.
0: Naar een Sterrenzaak ben je geweest?
2: Ja.
0: Oké. En wat heb je dan gegeten? Wat maakt het zo lekker?
2: Nou, de dessert was gewoon... vroeger was het nooit van de desserts, maar dat is helemaal veranderd.
0: Okay.
2: Het dessert daar was wit chocolademousse, met gewoon maas chocolademousse, met een crème van popcorn erheen. Maar de combinatie, helemaal en alles wat eromheen en samenhing... Oh, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Dat echt serieus, dat emotioneert me gewoon echt. En,
0: heerlijk.
2: Je moet weten,
0: ik ben echt een man van de desserts. Dus als je dit zo allemaal roept, dan denk ik, oh, dat is heerlijk. Ik hou niet van kaasplankjes, maar het moet gewoon lekker zoet zijn.
2: Nou, kaasplanken, maar het is mooie zure. Dan zou je eigenlijk bij mijn neef moeten gaan eten als een patissier.
0: Och. Nou, stuur zijn nummer door en regel een beetje korting en dan ga ik die kant op.
2: Ja, dat is geen probleem. Gaan we doen.
0: Nou, heerlijk. Corné, dat is allemaal voor later. En het klinkt alsof je al een ontzettende hoogtepunt hebt gehad deze avond. Maar er gaat nu pas echt een hoogtepunt aankomen. Namelijk, ik ga je muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Maar Corné, wat is jouw geboortejaar?
2: 1986.
0: Oké.

0: wat is mijn muzieksmaak?
1: Nou, Corné, dit is jouw muzieksmaak.
0: Ja,
1: zeg je?
0: Ja, je hebt gel- ja, ja. Ja, dat is ja, van Jean de Paul. Dat,
1: ja, ja.
0: Ja, fuck. Ah, Leia, je hebt hem nog goed ook.
1: Jammer.

FM, speciaal voor Corné. Ja, 1986, dan is je muzieksmaak Jean-Paul en Get Busy. Wil je nou ook een keer meedoen aan Yuri Geller? Zo simpel kan het zijn. Je kan nu ook eventjes je geboortejaar doorsturen. Kan via de NPO Luister-app en dan plannen we een keer een datumje met je in. Draai ik jouw favoriete muziek? Ja,

0: sterker nog, de astronomische of economische of nou ja, zoiets is begonnen afgelopen 1 juni. De economische zomer is begonnen. Maar ik wil alvast richting de winterse sferen met je van 3FM The Serious Request. Want ik zat op de kalender te kijken. Als je 1 juni hebt, nou, trek daar een half jaar bij op of bij af. En dan kom je dus rond Serious Request uit. En hoe lekker is het dan soms om eventjes terug te blikken naar oude edities en die legendarische momenten. Zo'n legendarisch moment was voor mij 2023 in Nijmegen. Het was een magische editie. Het Glazen Huis was, nou, groter dan ooit. En een specifiek optreden van Tom O'Dell bewees dat. Want het was een afgeladen volle markt. En iedereen die stond daar kei en keihard mee te zingen. En ik heb even een fragmentje voor je, want het is wel geinig. Je hoort sommige mensen die moeten huilen tijdens het meezingen ook.
1: Alle

was prachtig om te horen. Dat iedereen een beetje snikkend en meezingend daar op dat plein stond. Het is echt een liedje die voor altijd verbonden is aan 3FM Serious Request. Over een half jaartje, ja, dan gaat het weer gebeuren. Nog even wachten. Tot die tijd, Tom O'Dell nu op 3FM. Dit is Another Love.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Mr. Belt en Weasel, die hebben een gigantische hit gescoord. Maar wist je dat de zang een sampletje is van Whitney Houston?

Knol 3FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Teddy Swims en natuurlijk de

0: complicated.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik hou van muziek. Die klinkt als een machine die achter je aankomt. En dat is zo moeilijk te omschrijven. Ja, je kan het beste gewoon horen. Ik ga het zo meteen aan je laten horen, want het is nieuwe muziek wat ik voor je heb. Maar ik noem het een beetje apocalyptische muziek. En dat kan je ook vergelijken met series, hè, waarin de hele samenleving is uitgestorven. En er zijn alleen nog maar lege gebouwen over, betonnen blokken en overal groene begroeiing. Je probeert te overleven tussen een zombie-apocalypse, dat soort shit. Dat is hoe de muziek klinkt. En in dit geval ook van een complete band, de Nederlandse band De Staat. Die maakt eigenlijk alleen maar muziek die op deze manier klinkt. De nieuwe single al helemaal, ze zijn helemaal terug. Er komt een nieuw album aan, dat gaat De Staat heten. Dit is de tweede single die los is gekomen. Ik vind het echt een te gek liedje. Het is een soort, ja, wat ik zeg, een soort machine die achter je aan blijft komen. En hij stampt maar door. En het is een soort onheilspellend gevoel. De nieuwste van De Staat hoor je nu op 3FM. Hij heet The Fire.

op het einde pas nu dat row, row, row your boat, gently down the street. Dat zit er ook nog in. De staat en de nieuwste The Fire op 3FM. Oh, oh, oh, oh. Mark die zegt erover, zo heerlijk nummer en dat van eigen bodem. Yeah, yeah, yeah. En Josien via de NPO Luister-app zegt, nou dit geeft me een boost om een nachtshift door te komen. Heerlijk.

0: Jennifer Okkeloen zit klaar voor het NOS Journaal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Dit was het NOS Journaal. Editors Zara Larsson en Direct. Deze week Vinje Kaarten. 3FM.
2: Hallo NCRV.
0: Juri Zuiderveld. Zometeen hoor je Miles Smith, Niall Horan, Licky Lee en de vrouw die over 10 dagen in de Ziggo Dome staat. Wie dat is, hoor je zometeen hier op 3FM.

Follow Rivers. Joeri Seideveld hier, goeienacht. Olivia Dean en ik, wij lijken best wel op elkaar. Misschien was het jou opgevallen. Kijk, zij kan wel beter zingen natuurlijk. Ze heeft ook net wat meer volgers op de socials. Ze verdient net wat meer geld. En ze is bovendien gewoon heel knap. Maar we lijken echt ontzettend veel op elkaar. Want we houden allebei van lullen. Of tenminste. Ja, godsamme. Ja, we houden allebei van praten. En nou god, ja, laat het maar zitten. We houden allebei van kletsen. Ze is ooit ontslagen uit een kledingwinkel omdat ze te veel aan het praten was. Nou, laat het maar zitten. Ja. We houden allebei van lullen. Jezus Christus. Dit is Olivia Dean, Baby Steps. Nu op 3FM.

0: Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza. Ladies and gentlemen, hou je telefoon in de gaten.
1: De onverwachte quiz.
2: Dag, gesprek met
3: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: Als je vaker luistert, dan weet je dat het tijd is voor de onverwachte quiz. Maar je weet niet dat jij misschien wel de kandidaat bent van vannacht. Deze nacht is het Robin.
4: Robin.
0: Hi Robin, met Joeri, 3FM.
4: Hi Joeri.
0: Je zit in de onverwachte quiz.
4: Hey.
0: Ja.
4: Shit.
0: Vraag 1. Hoeveel landen doen er mee aan het WK voetbal?
4: 36.
0: 48. Het is verhoogd zelfs, deze editie. Ja joh, zoveel landen. Vraag 2. Welke Japanse groene theesoort is razend populair, vooral in Amsterdam en omstreken?
4: Matcha.
0: Bam, dat is inderdaad goed. En dan alweer de derde vraag. Misschien wel de laatste vraag, Robin, maar het is de onverwachte quiz. Hè? Je snapt het, het kan alle kanten opgaan. Welke rockartiest, bekend van onder andere Fly Away, woont op de Bahama's?
4: Fly Away, dat nummer dat ken ik niet eens.
0: Fly Away, in Limburg kennen ze het. Het is Lenny Kravitz.
4: Oh, die ken ik ook niet.
0: Ach, verdorie. Ik ga hem wel nu draaien. Where are we running?
4: Is goed.
0: Oké.
4: Okay.
0: Dag.

we zin in een lekker hitje. Gewoon een gezellig hitje voor de zomer. En dat is deze geworden. De enige van Antoon op 3FM. Ik ben groot fan van Daft Punk. Het is echt een schande. Het is verschrikkelijk dat ze niet meer bestaan en dat ze zijn gestopt. Ik heb ze nooit live kunnen zien. En ik weet eigenlijk alle ins en outs, alle muziek ken ik. Maar er is één ding wat ik nog helemaal niet wist over Daft Punk. Dat las ik vandaag. Die helmen van ze, die kosten in die tijd $65.000. Hebben ze laten maken door een Franse kunstenaar. $65.000, dat is ongelooflijk.

0: hier over half vier. Het is... ja, ik heb zo moeten lachen om het nieuwsbericht over een tiener uit België. Hij heeft bussen gestolen. En nou ja, niet om te verkopen op de zwarte markt. Nee, hij wilde gewoon spelen met die bussen 's nachts. Hij was 16 jaar, of hij is 16 jaar. En op een of andere manier is hij erachter gekomen hoe hij zo'n bus open krijgt. En hoe hij daarmee weg kan rijden. Ja, ik weet dat er zo'n knopje aan de voorkant van een bus zit dat de deuren open gaan. Misschien dat het gewoon blijkt te werken midden in de nacht. En hij is daar gewoon mee gaan rondrijden. En dat is niet één keer gebeurd. Nee, er zijn meerdere keren daar in België bussen verdwenen. En ja, hij liet het gewoon die bus achter op een plek waarvan hij dacht... nou, nu ben ik er klaar mee. En was die bus verdwenen. Zo zijn ze erachter gekomen. Een 16-jarige jongen. Ja, ik zie het gewoon al helemaal voor me. Midden in de nacht gaat hij op pad. Hij springt zijn raam uit zodat zijn ouders het niet doorhebben, weet je wel. En het enige wat hij meeneemt is een iPod shuffeltje. Zodat hij zich niet alleen voelt, maar dat hij de muziek bij zich heeft. En dat hij dan gewoon heerlijk kan genieten van de nacht in zo'n enorme bus. En niemand die het doorheeft, ja, totdat de volgende ochtend in één keer weer een bus weg is. En dat iPod shuffeltje op zak, ik zie het zo helemaal voor me. Busjatten en de oordopjes in. Heerlijk avontuur, maar met welke muziek is hij op pad gegaan? Oordopjes in, iPod shuffeltje op en ja, wat heeft hij allemaal meegenomen? Dingen die passen bij het jatten van een bus midden in de nacht. Zometeen draai ik de leukste inzending, dus denk vooral mee via de NPO Luister-app. De leukste platen om midden in de nacht te draaien als 16-jarig jochie op je iPod shuffeltje als je de bus aan het jatten bent. Nou, sowieso deze bijvoorbeeld.
1: Een busje komt zo, jawel. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo.
0: Moest ik ook aan denken. Hideaway, verstoppen. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon een dikke...

Wat kan ik draaien? Wat heeft dit jochie op zijn iPod-shuffeltje opgezet midden in de nacht, terwijl hij een bus aan het jatten was? Kom maar door hoor, met liedjes die hierbij passen. Grappige inhakers, gewoon goede platen die hierbij passen. Laat het weten via de NPO Luister-app. Je mag ook bellen 0909-1336. Spreek ik je zo naar Rudimental.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor op 3FM. Maakt het kwart voor vier. En waar we het hebben over die tiener van 16 jaar uit België die 's nachts wat bussen heeft gejat. En dat heeft hij niet één keer gedaan. Nee, dat is gewoon een langere periode dat hij heeft uitgevonden hoe hij dan een bus moet meenemen. Van het terrein waar dan 's nachts al die bussen opgesteld staan. En dan vindt hij het leuk om een rondje te rijden. Ja, niet per se een rondje, want hij liet ze ook op een totaal andere plek achter. En dan dachten ze bij de busmaatschappij, goh, waar blijven die bussen nou in één keer? Blijkt er een 16-jarig jochie achter te zitten en ik zie het al helemaal voor me. Hij gaat midden in de nacht op pad, hij springt het raam uit, zodat zijn ouders het niet doorhebben. En het enige wat hij op zak heeft is zijn iPod Shuffeltje. Maar de grote vraag is, wat heeft hij op die iPod Shuffle staan? Nou ja, er komen leuke inzendingen binnen hoor. Busted, the year 3000 natuurlijk. Adrie die zegt, Drive van R.E.M., dat moet hem sowieso worden. Thijs die zegt de Benga Boys met We Like to Party, want de Benga Bus is coming natuurlijk. En Renzo, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Of is het alweer goeiemorgen voor jou?
1: Ja, voor mij is dat een beetje Twilight Zone. Ja,
0: ik snap het.
1: Goeienacht, goeiemorgen.
0: Ja, je bent een uurtje geleden begonnen met werken. Je moet nog tot 3 uur door, want je zit op de vrachtwagen. En wat zit er in de vrachtwagen?
1: Die zit helemaal vol met sterke drank.
0: Sterke
1: dus,
0: drank?
1: Wel een vitaal beroep.
0: Nou, inderdaad. Je bent belangrijk voor de samenleving.
1: En, ja, zeker.
0: Ik vraag het voor een vriend. Waar rij je ergens momenteel?
1: Ik rij nu op de A50 richting Os.
0: Kijk, oké. Lekker,
1: dus
0: man.
1: Dus ik kom niet langs Hilversum.
0: Nee, helaas. Wat ligt er achterin voor sterke drank dan? Is het een specifiek merk of is het gewoon van alles en nog wat?
1: Van alles en nog wat. Van de duurste whiskies tot de duurste vodka's en... noem het maar op.
0: En wat zou er... Kijk, je bent een eerlijke jongen, dat hoor ik nu al. Maar wat zou er gebeuren als je een flesje achterover drukt? Merken ze dat dan? Is alles gemerkt?
1: Ja, zeker. Alles wordt gescand. En, maar ja, ik zou ook niet voor een flesje van 50 euro mijn baan op het spel zetten.
0: Dat is ook zo. Nee, ik denk in één keer, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Dat je denkt, ik neem er eentje mee voor thuis. Maar dat kan dus niet.
1: Nou ja, dat zou kunnen, maar dat doen we niet.
0: Nee, dat doe je niet. Je bent gewoon eerlijk. Oké, Renzo, de vraag is, wat wordt er gedraaid als je als 16-jarig jochie een bus jat en je neemt een iPod Shuffeltje mee? Wat staat daar dan onder andere op?
1: Dat kan er maar eentje zijn en dat is Smooth Criminal van Michael Jackson.
0: Michael Jackson. Ik heb een lange versie gevonden. Die staat op een album, Moonwalker. Die duurt 7 minuten 15. Ga ik voor je draaien?
1: Ja, gek. Ik ken hem.
0: Ja, lekker man. Groot fan van Michael Jackson, dus dat kan niet lang genoeg duren. Renzo, fijne nacht.
1: Oké, jullie ook. Hoi.

band, maar dat komt omdat het een verlengde versie is van het album Moonwalker. Ergens in de jaren 2000 is het volgens mij uitgekomen, dat album. En ik zag hem staan ergens hier in het systeem. 7 minuut 15 aan Michael Jackson, dat is nooit verkeerd natuurlijk. Smooth Criminal hoorde je op 3FM. Maar je zometeen ook de mega-hit gaat horen van Bente. Dat is echt een geweldig vrolijk liedje die ze heeft afgeleverd. 3, 2, 1, zo heet hij. Was mooi bij 3FM natuurlijk. Ik snap het, ik snap het. Nu, Raven Lanet, dit is Love Me Not.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. In het westen regen, in de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden.
1: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
2: We moeten even plannen en campagne maken. We moeten even gaan bespreken hoe we het gaan doen de komende 1,5 maand. Op welk gebied? Vertel ik je zo meteen naar Zauber Larsen in de Midnight Sun.

3FM en Basket Case. Bon Jovi, Bon Jovi, a tutti. Goedemorgen. Het is Sebastiaan hier. Wat fijn dat je er weer bij bent. Het is koud en heel guur. Het was even wennen. Ik heb vorige week, misschien wel 2 weken geleden al, de verwarming thuis uitgezet. Want ik heb zo'n slecht geïsoleerd huis dat het met die warmte heel erg lekker was binnen. Maar nu was het weer een beetje koud. Dus het was even schrikken. Maar wat een heerlijk avondje heb ik gisteren gehad. Wat een heerlijke voetbalavond was het in de Kuip, in Rotterdam. Nederland tegen Algerije. Het was alsof het een uitwedstrijd was. Zoveel Algerijnen zaten er in het stadion. Wat een sfeer, laserpennen, vuurwerk, rookbommen, alles tegelijk. En het zette mij een beetje aan het denken. En ik denk dat we elkaar heel goed kunnen gebruiken hierin. Het WK komt eraan. Volgende week, donderdag, vrijdag, gaat het beginnen in de USA, Mexico en Canada. Het WK voetbal. En omdat het in Amerika is, en Zuid-Amerika is, hebben we een probleem. Want door de tijdzone is de vroegste wedstrijd om 7:00 s'avonds. De middenwedstrijd is om 10:00 s'avonds. En de laatste wedstrijd is om 1:00 s'nachts. Dus zitten er van die parels tussen die pas om 1:00 s'nachts zijn. En jij en ik hebben allebei dit ritme. Wij moeten 's nachts werken, we moeten vroeg in de ochtend werken. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan wij in godsnaam al die wedstrijden kijken? Wat is jouw gameplan? Hoe ga jij één het Nederlands elftal kijken? En hoe ga jij verder het WK volgen? Want ik heb ook wel een beetje een onregelmatig schema. Dus ik kan wel wat inspiratie gebruiken van jou als ervaren nachtbraker. Dus kom vooral even langs in de NPO Luisterapp. Wat is jouw World Cup gameplan? Spreek je zo.

0: Axel, Just Day en John. Turn the lights off. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, je moet van heel ver wegkomen vandaag.
1: Ja, het ligt misschien aan mijn oortjes, maar ik ben wel goed wakker.
0: Oké. Hey, fijn dat je erbij bent, jongen. Heb je er zin in?
1: Ik heb er altijd zin in, hè, dat weet je. Hè.
0: Ja, maar heb je zin in het WK wat volgende week gaat beginnen?
1: Ja en nee, want we doen echt heel veel slechte landen mee. Hè. Dus het echte WK begint pas vanaf de achtste finale eigenlijk.
0: Oh, jij gaat gewoon de groepsfase, ga je overslaan?
1: Ja, ik ga echt niet Irak-Oezbekistan kijken of Canada tegen Mexico. Ja, dat moet me echt helemaal niks.
0: Voor mij is dat wel een beetje de bestaansreden van het WK. Dat soort onzinwedstrijden, ik vind dat heerlijk. Maar jij niet?
1: Nee, daar doe ik helemaal niks aan. En daar komt het allemaal door die FIFA-baas, die is zo corrupt als de meter. En die heeft beloofd al die landen mee mogen doen, maar voetbal wordt er niet beter van.
0: Nee, ja, daar heb je op zich wel een punt. Maar misschien heeft Gianni Infantino, die heeft gewoon een soort van greep over mij, weet je wel. Dat hij gewoon voelt van, dat gaat Sebastian waanzinnig vinden. Gewoon een kutland op het WK, heerlijk. Maar misschien dat ik wel even wat inspiratie van jou kan gebruiken om wel een beetje, zeg maar, zindelijk te blijven tijdens het WK. Want ja, ik moet ook gewoon 3 keer in de week hier van 4 tot 6 zitten. In het weekend 's avonds vanaf 10 uur, als er ook een hoop wedstrijden beginnen. Dus ik kan wel eventjes een soort strategie gebruiken om het WK wel te volgen. Maar ook gewoon mijn ritme een beetje vasthouden. En dat, ik denk dat we dat als nachtbrakers onder elkaar prima met elkaar kunnen delen. En elkaar een beetje kunnen inspireren. Dus wat is jouw echte definitieve gameplan voor het WK? Laten we eerst even beginnen bij de wedstrijden van het Nederlandse elftal. Zondag de 14e om 10. En dan wat is het, de 20e om 7. Die zijn nog allemaal wat te doen. Maar bijvoorbeeld de 26e van juni. Dat is op een uit mijn hoofd vrijdag. Dus donderdag op vrijdag om 1 uur 's nachts. Hoe ga je dat dan doen met je werk?
1: Dan ga ik vrijdagavond denk ik rond 7 uur naar bed. En dan, hoe laat was die wedstrijd? Ja, 1 uur?
0: Donderdag op vrijdagnacht. Dus eigenlijk donderdagavond om 1 uur.
1: Oh, donderdagavond om 1 uur. Ja, dan ga ik gewoon om 7 uur naar bed. En dan ga ik die wedstrijd kijken. En dan ga ik vanavond in de kamp doen. Dan ga ik gewoon helemaal naar bed. En veel koffie.
0: Oké, dus daar pakken we dan weer even een ander ritme. En daarna beginnen die achtste finales die voor jou dus belangrijk zijn. Dan ga je wel alles kijken dus?
1: Nee, ook niet. Nee, want er staan ook nog een paar apenlanden in. Dus, oeh, ik maak dat zeggen.
0: Ik zeg niks. Maar goed, jij kijkt gewoon naar de wedstrijd en je denkt, nou, dit vind ik niks, dit vind ik wel wat.
1: Ja, eigenlijk wel. Bijvoorbeeld, ik heb zelfs een pool ingevuld en er zitten wel een paar interessante bij als alles loopt zoals het moet lopen. Maar echt vanaf de kwartfinale wordt het wel interessant.
0: Okay, nou, ik ga kijken of ik dit over mijn hart kan verkrijgen om zoveel wedstrijden niet te kijken. Maar in ieder geval, dank voor de inspiratie en toch wat wijze lessen, Thijs.
1: En terugkijken, hè, kun je ook doen.
0: Ja, nee, daar heb ik geen geduld voor. Daar heb ik een veel te gebrainrot TikTok-brein voor. Dat gaat wel echt niet lukken.
1: Nou, succes ermee dan.
0: Ja, en nog één vraag, Thijs.
1: Ja.
0: Wie wordt de wereldkampioen?
1: Brazilië of Spanje? Denk Brazilië.
0: Dat is zo'n kut antwoord. Nederland natuurlijk, jongen.
1: Natuurlijk niet, man.

Ja, Erik heeft ook wel een goeie hoor. Ik ga het gewoon volgen via Baren de Benner in de camper. Natuurlijk, olé, olé, olé, Baren de Benner naar de USA. Vanaf het moment dat het WK begint zitten zij in de camper in Texas.

0: wanneer dit was. Welke FIFA dit was. FIFA 8. Dit is Young Folks. Alles die voor jou dus belangrijk zijn. Dan ga je wel alles kijken dus?
1: Nee, ook niet. Nee, want er staan ook nog een paar avondlanden in. Dus, oeh, ik maak dat heel erg niet.
0: Ik zeg niet. Maar goed, jij kijkt gewoon naar de wedstrijd en je denkt, nou, dit vind ik niks, dit vind ik wel wat.
1: Ja, eigenlijk wel. Bijvoorbeeld, ik heb zelfs een pool ingevuld en er zitten wel een paar interessante bij als alles loopt zoals het moet lopen. Maar de echt gedachte kwartfinale wordt pas interessant.
0: Okay, nou, ik ga kijken of ik dit over mijn hart kan verkrijgen om zoveel wedstrijden niet te kijken. Maar in ieder geval, dank voor de inspiratie en toch wat wijze lessen, Thijs.
1: En terugkijken, hè, kun je ook doen.
0: Ja, nee, daar heb ik geen geduld voor. Daar heb ik een veel te gebrainrot TikTok-brein voor. Dat gaat me echt niet lukken.
1: Nou, succes ermee dan.
0: Ja, hey, en nog één vraag, Thijs.
1: Ja.
0: Wie wordt de wereldkampioen?
1: Brazilië of Spanje? Denk Brazilië.
0: Dat is zo'n kut antwoord. Nederland natuurlijk, jongen.
1: Natuurlijk niet, man.

0: gebrainrot TikTok-brein voor. Dat gaat me echt niet lukken.
1: Nou, je krijgt hem mee dan.
0: Ja, hey, en nog één vraag, Thijs.
1: Ja.
0: Wie wordt de wereldkampioen?
1: Brazilië of Spanje? Denk Brazilië.
0: Dat is zo'n kut antwoord. Nederland natuurlijk, jongen!
1: Natuurlijk niet, man.

Erik heeft ook wel een goeie hoor. Ik ga het gewoon volgen via Barend de Benner in de camper. Natuurlijk, olé, olé, olé. Barend de Benner naar de USA. Vanaf het moment dat het WK begint zitten zij in de camper in Texas.

Prosma en Clooney, Free Your Mind. Je luistert naar 3FM en hele goede morgen. Het festivalseizoen is volop bezig. De grote festivals komen steeds dichterbij. Maar heb jij nou nog geen ticket voor Pinkpop? Geen zorgen. De hele week maak je hier bij 3FM kans op 2 weekendtickets. Inclusief camping voor Pinkpop 2026. Nou, wat moet je doen? Sowieso je radio op 3FM houden. En dan wanneer je tijdens de ochtend- of middagshow het 3FM ticketalarm hoort, zo snel mogelijk de NPO-luisterapp erbij pakken. En laten weten waarom jij samen met een plus 1 die tickets voor de Foo Fighters, Wet Leg, Sarah Larsson, Roxy Dekker, Editors, Jet van der Steen, Isabel van Gelder of zoveel andere.

3FM met Bruno Mars en I Just Might. De zomer is bijna in volle gang. Festivals begonnen, betekent dat het ook niet altijd lang gaat duren voordat de aftermovies van het WK, festivals, vakanties, je gewoon om de oren slingeren, niet normaal. En mocht je nou de verantwoordelijkheid op je hebben genomen om die aftermovie te maken van je vriendenvakantie, of wil je gewoon een beetje alvast het gevoel hebben van die heerlijke zomer, zometeen de ultieme tune daarvoor naar de Fugees met Ready or Not. En eerst Kesso Ray en D-Block Europe.

Ready or Not bij 3FM. Het is een hele vroege, gure, duistere donderdagochtend. Waar dat zomergevoel toch een beetje te ver weg aan het raken is. Gelukkig hebben de boys van Higo een nieuwe tune uit. Die ga je deze zomer horen in alle aftermovies van de NOS bij het WK waarschijnlijk. In de aftermovies van festivalletjes. Het is zo'n fijne zomertje. Vallen in geluk heet die. Nieuw

Alex Warren bij 3FM, Fever Dream. Mocht je dan denken, hey, ik heb wat honger. Ik kan wat lekker ontbijtje gebruiken. Misschien een koffietje erbij of een vers sapje. Dat kan. Tankstation zonder ontbijt naar keuze kan van jou zijn. Als je via de NPO luisterapp laat weten. Wat is het eerste dat jij drinkt als je wakker wordt? Kan ook na het douchen zijn. Kan ook als je in de auto zit zijn pas.

0: Hey, wat is het eerste dat jij vloeibaar nuttigt? Wat is het eerste dat je drinkt als je wakker wordt? Laat het even weten via de NPO-luister-app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden. 21 Pilots.

Lady Gaga, Abracadabra. Een hele goede morgen, Bon Jovi, Bon Jovi, ja, Tutti. Welkom bij 3FM. Sebastian hier, tot aan 6 uur. Zometeen een gloedje nieuwe ochtendshow. Bij dat Jamie zit weer voor je klaar. Het zal vandaag niet alleen in de ochtendshow, sowieso bij de koffieautomaat en in heel Nederland een zure aftertalk worden van Nederland-Algerije. Gisteravond verloor het Nederlands elftal met 0-1 in eigen Kuip van Algerije. Wat een avond was het, man. Overal vuurwerk, bommen, laserpennen. Echt de Algerijnse sfeer op de tribune. Sowieso zat de helft van de Kuip zat al vol met het Algerijnse legioen. Het was echt super vet om te zien. Echt een hele sfeervolle avond. Daar kan het Oranje legioen nog eigenlijk wel wat van leren. Maar goed, ik denk dat Ronald Koeman niet helemaal gelukkig is met het resultaat van gisteravond. Maar ja, wat doe je eraan, hè? Hartj Moussa. Het is een goede speler, zeg ik als Feyenoord natuurlijk ook even erbij. Die heeft zijn specialiteit even uit de trucendoos gehaald. Hop, langs Robin Roefs. Heerlijk. Hey, oefenwedstrijdje. Dan kunnen we het nog wel leien. Verder zometeen is een gloedje nieuwe ochtendshow. 6 uur sharp zitten ze weer voor je klaar bij, Dr. Jamie. Met niet zomaar een ochtendshow vandaag. Nee. Oscar en de Wolf en S10 in de Livebox. Met hun allernieuwste track Safe and Sound. Ik weet niet of je die al hebt kunnen checken. Maar het is echt een van de allermooiste liedjes die dit jaar is uitgekomen. Moet je even checken, joh. Straks live horen. Moet ik doorgaan tot het morgen wordt. S10, Oscar de Wolf, hier bij 3FM en Livebox. S10 in het Engels, Oscar de Wolf in het Nederlands. Het is zo'n bijzondere samenwerking geworden. Heel veel zin daarin. En natuurlijk ook deze ochtendshow en vanmiddag weer in de middagshow. Kaarten voor Pinkpop 2026. Voor jou en een plus 1. Hoe lekker is dat? Dan ga je gewoon alles weer live zien. Foo Fighters, 21 Pilots en The Cure. Om het alleen maar bij de headliners te houden. Hey, zometeen kan het tankstation een bijtje van jou zijn. Wat wil je hebben? Wat wil je eten deze ochtend? Dat mag je allemaal zelf bepalen. Als je er even snel je naam en leeftijd doorstuurt via de NPO Luisterapp, heb jij misschien zometeen een tankstation een bijtje in handen voor deze donderdag 4 juni 2026. Zometeen Sabrina Carpenter met Espresso naar de nieuws van Noah Kahn.

0: Goedemorgen, jongen.
1: Is het bij jou ook al licht?
0: Ja.
1: Waar zit je in Nederland?
0: Ik zit in Zonnebeek.
1: In, sorry?
0: Zonnebeek.
1: Oh, Schonebeek. Oké. Gezellig. Ja. Wat fijn dat je erbij bent. Wat houdt je wakker deze ochtend? Wat heb je wakker gemaakt?
0: Ik hoorde het toevallig op de radio. Eigenlijk kan ik nog een uur blijven liggen, maar...
1: Oh.
0: Ja.
1: Je had gewoon de radio alvast aangezet. Dat kan.
0: Ja, nee, ik was wakker.
1: Lekker.
0: Ik moet toch zo op pad, dus...
1: Ja. En jij hoorde dat je kans maakte op het tankstationbijtje.
0: Ja, ik dacht van, daar heb ik wel oren aan.
1: Ja, iedere woensdag tot en met vrijdagochtend hier tussen 5 en 6 op 3FM. Tankstationontbijtjes galore, want dat is natuurlijk het allerlekkerste wat je kan nemen. Zo vroeg in de ochtend, onderweg, ja. Even lekker makkelijk, lekker vies broodje en lekker koffietje erbij. Wat is je vaste bestelling bij het tankstation?
0: Ja, toch wel vaak een hartige hap ook.
1: Jawel hè, lekker man.
0: Ja.
1: Hey, je gaat meespelen met woord voor woord. Ik heb een woord in mijn hoofd, ik heb het hier voor mijn neus staan. Wat ik ga doen, is ik ga telkens een woord geven aan jou... wat te maken heeft met het woord. Wat heel dicht bij dat woord ligt, zonder dat woord te zeggen... of een deel van het woord te zeggen. En telkens doe jij een gok om erachter te komen welk woord ik bedoel. Als jij het fout hebt, hoor je dit. He, dat hoor je dan. En dan geef ik jou weer een hint. Dus jij krijgt wel eens een volgende hint als jij een gok weet te wagen. Je hebt hiervoor 45 seconden de tijd. Als de tijd op is, dan is de tijd op. Als de tijd niet op is en je hebt het geraden, dan heb je het geraden. Zo simpel is het ook. Ben je er klaar voor?
0: Ja hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik voel... Je snapt het helemaal?
0: Ja, je hebt
1: een
0: woord en dan moet ik toch raden wat woord als het is.
1: Oké, dan gaat de tijd weer. Broodbeleg.
0: Kaas.
1: Snijden.
0: Bos.
1: Plakken.
0: Kaas, ja. Snijden, plakken. Oh, moeilijk. Moeilijk.
1: Nee.
0: Kokosbrood. Ik weet het niet.
1: Nee, je had kaas, snijden... Plakken. En dan kun je het... Je moet trekken?
0: Ja. En volgens mij snap ik het niet of ik heb het niet door.
1: Het is nog steeds hetzelfde woord dat je moet raden, hè?
0: Ja, oké. Ja, ik kaas, maar ja... Dan
1: zit je heel dichtbij. Trekken, snijden, kaas.
0: Nee, sorry. Ik weet echt niet. Kaas gaaf. Oh...
1: Ik kijk even naar de jury. Meike van de jury. De 45 seconden zaten er al 5 seconden op. Misschien al wel 10.
2: Ja, maar je hebt het wel geraden.
1: Je hebt het wel geraden.
0: Ja.
1: Eddie?
0: Ja?
1: Omdat het WK bijna begint. Jij weet het tankstation erbij.

0: Ik voel... Je snapt het helemaal?
1: Ja, je hebt een woord en dan moet ik toch raden wat woord als het is.
0: Oké, dan gaat de tijd nu in. Broodbeleg.
1: Kaas.
0: Snijden.
1: Bos.
0: Plakken.
1: Kaas, ja. Snijden, plakken. Oh, moeilijk. Moeilijk.
0: Nee.
1: Kokosbrood. Ik weet het niet.
0: Nee, je had kaas, snijden, plakken. En dan kun je het. Je moet trekken.
1: Ja. En volgens mij snap ik het niet of ik heb het niet door.
0: Het is nog steeds hetzelfde woord dat je moet raden, hè?
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik kaas, maar ja, dat komt.
0: Ja, dan zit je heel dichtbij. Trekken, snijden, kaas.
1: Nee, sorry. Ik weet echt niet. Kaas gaaf. Oh.
0: Maar ik kijk even naar de jury.

0: Ja, ik denk kaas, maar ja, dat komt
1: ja, dan zit je heel dichtbij. Trekken, snijden, kaas.
0: Nee, sorry. Ik weet echt niet. Kaas gaaf. Oh.
2: Maar ik kijk even naar de jury. Meike van de jury. De 45 seconden zaten er al 5 seconden op. Misschien al wel 10.
3: Ja, maar je hebt het wel geraden.
2: Je hebt het wel geraden.
0: Ja.
2: Ready?
0: Ja.
2: Omdat het WK bijna begint. Jij weet het denk ik.

Het is album release periode, hè? Deze week het nieuwe album van Niall Horan dat uitkomt. En nog iets meer dan een weekje wachten, dan is het zover. Olivia Rodrigo's derde album alweer. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En deze staat erop, deze kennen we al. Olivia Rodrigo op 3 met Drop Dead.

103 FM, de nationale popzender Oud Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk de.

We get Teddy Swims in Tones in A. Je hoorde Gone, Gone, Gone bij 3FM. Het zonnetje is al lang en breed op. Nederland komt langzaam op gang. En jij bent waarschijnlijk al een tijdje bezig. De wekkertje ging net wat eerder dan bij de rest van Nederland. Iets om trots op te zijn, hè? Iets om mee te pochen vandaag bij de koffieautomaat. Ja, ik was al wakker. Ik had al een rondje hard gelopen, de hond al uitgelaten. Of gewoon überhaupt mijn voet uit bed gehaald. Dat kan. En Thijs heeft de kroon op het werk. Op het vroege ochtendwerk voor deze ochtend. Hier de NPR Luister, voegt hij aan. Gorillaz en On Melancholy Hill. Nu op

Post Malone en Chemical hoorde je bij 3FM. Roelof vraagt in NPO Luister een zeer terechte vraag. Oké, het werk zit er alweer bijna op. Ruiken we het weekend al? Jazeker. Maar dat is morgen pas. Eerst nog even die donderdag, hè, jongens. Kingsley en zometeen naar Sienna Spyro's nieuwste.

0: Gies er wel in.
1: You Somebody.
2: 3FM.
0: Het zo goed als 6 uur. Zometeen een nieuwe ochtendshow. Bijna dat Jamie zit er voor je klaar met... Sowieso tickets voor Pink op deze ochtend. Maar ook in de 3FM Livebox. Oscar de Wolf en S10. Dit is het laatste nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete

0: Nu bij Eyewear Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Editors Zara Larsson en Direct. Deze week win je kaarten.
8: Ja, en we worden wakker met een kater.
9: Heb je gezopen gisteren?
8: Nee. Had ik maar gezopen, dan had het nog een beetje meegevallen. Wat er aan de hand is, je hoort het zo meteen.

0: Things We Lost in the Fire. Goedemorgen. Het is donderdag 4 juni. De dag dat Wijnand een gigantische kater heeft en waarschijnlijk een groot deel van Nederland.
1: Nou, we moeten ook niet overdrijven. Maar het doet wel pijn.
0: Nou, jij zei net, ik heb een kater.
1: Ja, ja, ja. Naar aanleiding van gisteravond. Het leuke is, volhoedelid Kevin, die begint er al over. Ik kan overigens altijd een vraag stellen als je die hebt. Stuur hem vooral door via de NPO Luisterapp. Net zoals alle goeiemorgens die al binnenkomen van Chris, Ingrid, Eugène, Marco, Roelof en vele anderen. Kevin, die vraagt zich af. Hebben jullie nog vertrouwen in het Nederlands elftal na gisteren?
0: Goeie jij vraag. Niet meer dus.
1: Goeie vraag om aan Jamie te stellen.
0: Ja. Zo niet mee bezig.
1: Nee, gisteren de uitzwaaiwedstrijd gehad.
0: Wat dus, is een uitzwaaiwedstrijd?
1: Dat is de laatste oefenwedstrijd voor het WK. Okay. De 14e spelen we volgens mij de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika. Het zit er allemaal aan te komen. De middagshow is er ongelooflijk mee bezig, want die gaan er naartoe. Die gaan 2 weken lang met een camper door Amerika rijden. Echt fantastisch. Olé, olé, olé, Barend en Benne in de USA. En in aanloop daar naartoe, na dat grote WK, was dit de laatste wedstrijd voordat ze dan echt in het vliegtuig stappen naar New York.
0: Een soort warmlopertje of
1: ja,
0: zo.
1: En gisteren zijn we er in de Kuip met 1-0 afgegaan tegen Algerije. Geen hoogvlieger. Feyenoord-speler Hajj Moussa die in de 86e minuut erop scoort. We scoorden niet.
0: Ja, maar als in, was er geen klik met elkaar?

0: man die bepaalde instructies niet goed had gegeven. Wat is dan het probleem?
1: Nou, ik zag gewoon niet echt de vechtersmentaliteit. Ik dacht dat die jongens... Ik had gewoon niet het idee dat ze er zin in hadden. Dat ze echt dachten, ja, we gaan ervoor, we gaan dit helemaal winnen, we gaan dit helemaal doen.
0: Dus ze willen het gewoon niet
1: die
0: graag
1: power.
0: Genoeg.
1: Aan de andere kant hoop ik dus ook, eigenlijk is het goed. Denk ik dan maar. Dat zeg ik nu tegen mezelf.
0: Heel eerlijk, een slechte generale repetitie is altijd een heel goed... toneelstuk, whatever ding als het echt is. Zeg maar. Ja,
1: een generale repetitie die je helemaal verkloot... is goed voor de uiteindelijke première, wil je
0: precies,
1: eigenlijk zeggen.
0: Precies, dat was het, ja.
1: Ja. Er komen allemaal berichten al binnen. Henriette zegt, ik had al nul vertrouwen in Oranje, puntje. Arjen die zegt, Wijnand, ik heb vertrouwen in Oranje... maar bondscoach Ronald Koeman is gewoon een drama. Brobbie de laatste 10 minuten in laten vallen. Geert Truida, die niet meegaat, die laat je invallen. Oké, ik durf niet eens te kijken, zegt Chris. Roelof zegt, Feyenoord die scoort, prima dus. Ja, zou ik ook zeggen. Maar het wordt wel echt spannend. En er zijn geleerden die ooit formules erop losgelaten hebben... en het altijd goed voorspeld hebben, die zeggen... Nederland wordt wereldkampioen. Ik weet het niet.
0: Nee, heb je geen vertrouwen meer. Joh, wat pessimistisch. We zijn nog niet eens begonnen, joh.
1: Nee. En jij dan?
0: Kijk.
1: Wat is jouw theorie?
0: Het kan mij echt aan mijn kont roesten.
1: Ja, maar wat is jouw theorie?
0: Laten we dat wel even zeggen. Ik ben zeg maar echt de meest walgelijke oranje kijker die er is. Ik ben pas aan het kijken als het hyped is en iedereen er helemaal feestje van loopt te maken. En dan ineens kom ik met een oranje shirt aanzetten. Ziek hypocriet, maar het is gewoon de waarheid. Maar ik vind het ook wel een beetje, alleen al voor Barend en Benner, dat die naar Amerika gaan. Als we nu al pessimistisch erin gaan doen dat ze er binnenkort al uit liggen. Oh. Dat gaat me een beetje te
1: maar
0: ver.
1: Maar dat zou, zeg me nou wat, hé. Dat die daarheen gaan en dat die hele groepsfase tegen Zweden, Tunesië en Japan... dat het daar al in het water valt. Hè?
0: En dan betekent dat ze na een week dan alweer naar huis moeten of zo?
1: Nou, ze gaan sowieso na 2 weken gaan ze naar huis. Maar meer gewoon voor de sfeer intern daar.
0: Ja, het is niet gezellig.
1: Ooit een keer met Barend
0: dus
1: op vakantie geweest.
0: Leuk.
1: Tijdens een EK voetbal. En toen verloren we ook de eerste wedstrijd.
0: Die is niet te genieten.
1: Nelly, Jelmer, maak je borst maar nat.

0: je net wakker bent, dan heb je hem zeker gemist. Ik ook. Maar ik kwam het tegen op zijn social media. Onze lieve collega Juri Zijderveld, die vannacht radio aan het maken was, die draaide ook Olivia Dean. En die kwam erachter dat hij toch heel veel gemeen heeft met deze Olivia Dean.
1: Olivia Dean en ik, wij lijken best wel op elkaar. Misschien was het jou opgevallen. Kijk, zij kan wel beter zingen natuurlijk. Ze heeft ook net wat meer volgers op de socials. Ze verdient net wat meer geld. En ze is bovendien gewoon heel knap. Maar we lijken echt ontzettend veel op elkaar. Want we houden allebei van lullen. Of tenminste... Ja, godsamme.
0: Hij komt er niet meer uit, hè? Ah, maak het uit.
2: Allebei van lullen.
0: Het is prima, het is Pride Month. Ja, dat is het ook, weet je wel.
2: Dat is helemaal oké.
0: Ik weet niet of zijn zwangere vriendin hier al van op de hoogte was, maar...
2: Wel super, we houden allebei van lullen.
0: Allebei van lullen, dat is goed nieuws, Juri.
2: Ja, hey, het is hartstikke goed als je deze ochtend wakker bent tussen 6 en 7, want dan ben je officieel een voorhoede lid. Oftewel, de mensen die al hartstikke hard bezig zijn in deze maatschappij, terwijl het de rest nog eventjes gewoon lekker op hun oor ligt. Martine, die appt daar bijvoorbeeld over, die zegt: ik bel me bij deze, bij de voorhoede aan, en ik zou dit jaar heel graag naar Pinkpop willen. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat ze dat zegt, want de Pinkpop tickets gaan er ook weer uit deze ochtend.
0: Ja, en je kunt je officieel registreren, Martine. Heb je dat nog niet gedaan, stuur even voorhoede via de NPO Luisterapp. Als je dat nu doet, dan krijg je automatisch een berichtje terug met een linkje erin. Dan kun je even registreren, dan weten we wat meer van je. Bijvoorbeeld wat voor werk je doet, vanaf hoe laat je wakker bent. Kunnen we bijvoorbeeld een keertje bellen als we iets nodig hebben van je, omdat je een expertise hebt. Weten we ook wanneer je jarig bent. En dan sturen we een kaartje, zo ook naar vandaag Margot Ouwehand. Want Margot die werkt in de ouderenzorg. Haar hobby's zijn gamen. Ze staat om 6:10 op. En ze is vandaag 32 jaar oud. Van harte gefeliciteerd.
2: Is het ook nog even leuk om te zeggen wanneer ongeveer dat ticketalarm voorbij gaat komen? Want als je natuurlijk nu wakker bent en je hoort bij de voorhoede, dan vind ik ook dat we je even wat extra info moeten geven. Een klein voorsprongetje op de rest van Nederland die nu nog niet wakker is.
0: Ongeveer een tijdvak. Dat Pinkpop ticketalarm staat klaar, maar wanneer gaat het voorbij komen?
2: Het Pinkpop alarm, dus op het moment dat jij zo snel als mogelijk deze kant moet appen om dan die kaart te kunnen bemachtigen, gaat rond 7:00 af.
0: Ja, meer zeggen.
2: Dat is bijna, hè?
0: Dus gewoon blijven luisteren en appen waarom jij erbij wil zijn als je het daadwerkelijk hoort. Dit is

0: officieel een voorhoede-lid. Oftewel de mensen die al hartstikke hard bezig zijn in deze maatschappij, terwijl het de rest nog eventjes gewoon lekker op hun oor ligt. Martine, die heeft daar bijvoorbeeld over, die zegt: ik bel me bij deze, bij de voorhoede aan. En ik zou dit jaar heel graag naar Pinkpop willen. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat ze dat zegt. Want de Pinkpop-tickets gaan er ook weer uit deze ochtend.
1: Ja, en je kunt je officieel registreren, Martine. Heb je dat nog niet gedaan? Stuur even voorhoede via de NPO Luister-app. Als je dat nu doet, dan krijg je automatisch een berichtje terug met een linkje erin. Dan kun je even registreren. Dan weten we wat meer van je. Bijvoorbeeld wat voor werk je doet, vanaf hoe laat je wakker bent. Kunnen we bijvoorbeeld een keertje bellen als we iets nodig hebben van je, omdat je een expertise hebt. Weten we ook wanneer je jarig bent. En dan sturen we een kaartje, zo ook naar vandaag Margot Ouwehand. Want Margot die werkt in de ouderenzorg. Haar hobby's zijn gamen. Ze staat om 17:30 op. En ze is vandaag 32 jaar oud. Van harte gefeliciteerd.
0: Is het ook nog even leuk om te zeggen wanneer ongeveer dat ticketalarm voorbij gaat komen? Want als je natuurlijk nu wakker bent en je hoort bij de voorhoede, dan vind ik ook dat we je even wat extra info moeten geven. Een klein voorsprongetje op de rest van Nederland die nu nog niet wakker is.
1: Ongeveer een tijd.

0: half zes op. En ze is vandaag 32 jaar oud. Van harte gefeliciteerd.
1: Is het ook nog even leuk om te zeggen wanneer ongeveer dat ticketalarm voorbij gaat komen? Want als je natuurlijk nu wakker bent en je hoort bij de voorhoede, dan vind ik ook dat we je even wat extra info moeten geven. Een klein voorsprongetje op de rest van Nederland die nu nog niet wakker is.
0: Ongeveer een tijdvak. Dat Pinkpop ticketalarm staat klaar, maar wanneer gaat het voorbij komen?
1: Het Pinkpop alarm, dus op het moment dat jij zo snel als mogelijk deze kant moet appen om dan die kaart te kunnen bemachtigen, gaat rond 7 uur af.
0: Ja, meer zeggen.
1: Dat is bijna.
0: Dus gewoon blijven luisteren en appen waarom jij erbij wil zijn als je het daadwerkelijk hoort. Dit is Kygo, Save My.

0: En direct allemaal nieuwe leden erbij. Dat is leuk. Angela.
1: Ja, hoe gezellig is dat.
0: Sita, Geert. Martine die laat ook al weten dat ze zich aangemeld heeft. Als je vroeg wakker bent tussen 6 en 7, behoor je automatisch tot de voorhoede. Maar je kunt je ook registreren. 3fm.nl/voorhoede. Of even voorhoede sturen via de NPO Luisterapp. Je bent van harte welkom.
1: En daarnaast kun je dan ook gewoon meteen kans maken op een airfryer.
0: Nou.
1: He? Als je toch al aan het appen bent, als je toch op je telefoon zit om alles te registreren, kan jou het schelen, stuur dan ook gewoon even je naam door via de NPO Luisterapp. Spreken we je zo meteen wellicht en is die airfryer misschien morgen gewoon hartstikke van jou.
0: Het is precies 6:30 op de donderdag.
2: NOS op 3.
0: 4 juni, het laatste nieuws. Jasper Leegwater, goedemorgen.
3: Goedemorgen, 2 MMC, 2 FDCK en Vlakka. Nou, zijn
0: klinkt als weekend.
3: Het zijn zomaar wat designer drugs die tussen 2019 en 2025 door Nederlandse bedrijven werden geïmporteerd uit India. In totaal ging het om drugs met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Maar mijn collega Sarah is in de wereld van designer drugs gedoken en weet waarom juist uit India zoveel designer drugs worden gehaald.
4: India is een heel groot land op het gebied van medicijnenproductie. Dus die hebben daar de kennis om dit soort middelen te maken. Om eigenlijk stoffen een heel klein beetje aan te passen, zodat handelaren ze hier kunnen verkopen.
3: Ja, de NOS heeft het allemaal uitgezocht samen met Follow the Money. Het blijkt ook heel erg makkelijk om vanuit Nederland designer drugs uit India te halen.
1: Vlakka. Wat doe je makkelijk? Als in dat je gewoon naar zo'n website kan gaan en een dag gewoon kan bestellen uit
3: gewoon
1: India
3: een appje sturen. Gewoon een appje sturen. En het komt binnen.
1: Maar naar wie? Hoe kom ik aan een nummer?
0: Ja, hou eens op, joh.
1: Nee, maar meer als in hij zegt, het is heel makkelijk. Dus dan ben ik benieuwd, hoe komt dan iemand aan zo'n nummer? Ik ken iemand uit India die dat verkoopt.
0: Nee, maar dat zal weer zo'n signalgroepje zijn of zo. Zoiets, weet je wel.
3: Dat weet ik het fijn niet van. Maar het zal ongetwijfeld makkelijk via internet vindbaar zijn. Om een handelaar te vinden in India.
0: Maar Vlakka ook. Dat is Vlakka is toch die drugs waar je helemaal als een soort van zombie van wordt?
3: Ja, klopt. Staat sinds 2017 uit mijn hoofd wel op de opiumlijst. Dus is inmiddels verboden. Dat is natuurlijk een ding met designer drugs. Die zijn lange tijd, kan je die legaal importeren, omdat het nog geen verboden stoffen zijn in Nederland.
1: Maar daarom dus het ook de hele tijd aanpassen. Want bijvoorbeeld, eerst had je 3 MMC.
3: Ja.
1: Nou, dat kwam toen ook op de opiumlijst. Nu zie ik weer 2 MMC.
0: 4 MMC.
1: 1 MMC, weet ik het wat. Dus net even iets aanpassen dat het wel weer kan.
3: Ja, zo is het. Het AD schrijft dat inbrekers weer vaker toeslaan. Uit cijfers van de politie blijkt dat in de eerste 4 maanden van dit jaar 7200 meldingen werden gedaan van inbraken of pogingen daartoe. Dat zijn er 500 meer dan dezelfde periode vorig jaar. Nog meer slecht nieuws, 4 op de 5 keer nemen dieven ook echt iets mee. Volgens een beveiligingsexpert komt de toename doordat we veel minder thuis zijn dan in de coronajaren. En ook is er minder aandacht voor beveiligingsmaatregelen. Zoals een goed slot of een lampje aanlaten als je weggaat.
2: Het WK voetbal.
3: Ja, een flinke domper voor Oranje en alle fans in aanloop naar het WK. Gisteravond verloor het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. Lange tijd stond het 0-0 tegen Algerije. Maar in de 86e minuut ging het toch nog mis.
5: Balbezit is voor Algerije. En een schot en een goal en een goal en een goal. En zo gaat Nederland deze wedstrijd verliezen. Door een man die het in de Kuip al zo vaak op deze manier deed. Harts Moussa.
3: Ja, na afloop zei aanvoerder Virgil van Dijk dat het vooral in de eerste helft misging, omdat Nederland grote kansen niet wist om te zetten in goals. Op zondag 14 juni speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Ik heb het weer nog. Vanuit het westen steeds vaker een bui vanmorgen met kans op onweer en hagel. Tussendoor komt de zon er af en toe bij en het wordt 16 tot 19 graden.
0: Jasper, dankjewel.
3: Yo.
0: Kiesinfo, 40 kilometer, nieuws van de weg. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrit Kerk. 3-10 minuutjes, net zoals op de A7 richting Zaanstad. Voor Purmerend staat die file. En ook op de A27 10 minuten Breda richting Gorkum. Die file staat voor industriegebied Avelingen.

0: feest 3FM. Wekken langzaam toe naar die heerlijke vrijdag.
1: Air Friday!
0: Want morgen gaat hij eruit.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
3: Ook weer een bittergarnituurtje nemen.
0: Wat zeg je?
3: Ga je morgenochtend dan ook weer een bittergarnituurtje nemen?
0: Nou, weinig weerstand van jou, want je bent er morgen niet. Dan moet ik zeggen, Barend is ook niet echt een bittergarnituur eten. Dus dat is ook positief, want dat is meer voor mij.
3: Wel. Ja. Ja. Nou, de rest van het team is hier toch wel een... Hé, hey, hier, ik zie Daan al naast me kijken. Die is wat glimlachen. Die heeft wel zin in een klein snackie. Wat is je favoriete snack? Want dat weten mensen niet.
0: Gewoon een frikandelletje mayo. Ja, lekker. Hè? Ja, maar echt, kijk... Voor de bittergarnituur is het een frikandelletje, zo'n mini-frikandelletje. Want ze zijn ooit wel gemaakt, maar de Mexicano's in mini-vorm, die kom ik nooit tegen.
3: Oké.
0: Okay. In ieder geval niet bij een café.
3: Maar dat
0: zou
3: je normaal bij een snackbar bestellen.
0: Oh, heerlijk. Ja? Een Mexicanootje pinda. Als ze dat gewoon eens een keer in bittergarnituur uitgaven zouden doen, daar zou ik echt gelukkig van worden. Ja, het water loopt ook nu al in mijn mond. Ik vind het lekker.
3: Misschien is hij er ook wel beschikbaar in voor de airfryer. Je weet het niet.
0: Vast en zeker, want alles kan in een airfryer. We geven er eentje weg, dan moet je alleen een spelletje winnen. Dat is de laatste letter. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie van James om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van dat gegeven antwoord meteen je beginletter... voor het antwoord wat volgt bij een nieuwe categorie. Zo mag je zoveel mogelijk categorieën wegspelen in 30 seconden. En wie aan het eind van de week de meeste punten heeft behaald... die wint hem, de airfryer.
3: We hebben best wel een hoge score op dit moment. De hoogste score is namelijk 7 van Laurence. Maar Aukje, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En jij gaat toch even proberen om over die 7 heen te komen.
4: Precies, daar ga ik natuurlijk wel mijn best voor doen.
3: Heb jij een startletter? Welke is dat?
4: De letter D.
3: Van Deer.

0: Ja.
1: Oké, daar komt hij. Een Nederlandse stad.
0: Den Haag.
1: Fruit.
0: Granaatappel.
1: Dier.
0: Leeuw.
1: Kledingmerk.
0: Oui.
1: Voetbalclub.
0: Is Eemnes een voetbalclub?
1: Dat weet ik niet. Is
2: Eemnes
1: een voetbalclub?
2: Nou, Eemnes is een dorp, maar je had bijvoorbeeld Excelsior kunnen zeggen.
0: Oh ja, shit.
1: Nou oudje, ik had het ook niet geweten hoor. Dus ik snap heel goed dat je hierop vastliep. Ik vond dat je het heel snel deed.
2: Ja, je ging echt als een speer. Ja. Uiteindelijk vier categorieën.
1: Granaatappel vind ik ook een goeie dat je daar dan op weet te komen.
2: Ja. Maar het is spijtig, want die airfryer met vier categorieën weggespeeld is niet genoeg. Ja. Die gaat niet naar bolzwart. Het spijt me heel erg.
0: Nee, jammer, helaas.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam.

0: maar er komt toch een wereldtip binnen via de NPO Luisteren van Nick?
1: Mijnand, oude snacker. De Mora Funmix. Viandel, kipkorren, kleine Mexicanusjes en Carrero's. Aanradertje gewoon in het vriesvak bij je lokale super. Goedjes.
0: Ik bedenk me in één keer, weet je wie we dit moeten vragen om dit te regelen?
2: Nou?
0: Onze eigen Nel.
2: Wat dan?
0: Ja, wij kennen haar als Nelly Bennen, maar haar echte naam is niet Nelly Bennen. Haar echte naam is Flora.
3: En Flora, wat vind je?
4: Lekker, want wat de nieuwe rundvleeskroket voor fijnproevers zo bijzonder maakt, is dat er zoveel mals draadjesvlees in zit.
3: Ongelooflijk, dat ik al die tijd op zoek naar mijn opvoerster zit ze gewoon aan mijn eigen keukentafel.
4: Ze zijn gewoon, van Mora.
2: Flora en Cora van Mora.
0: Ja, Flora.
2: Ja.
0: Nelly is het nichtje van
2: Cora van
0: Mora. Ja, ja, dus die gaan we even bellen hiervoor.
2: Ik denk oprecht dat zij nog steeds gratis snacks krijgt.
0: Nou, dat is het. Dat denk
2: dat
0: ik
2: denk
0: dus
2: ik
0: ook.
2: Echt.
0: Ja, we gaan dit even regelen. Even zo'n punt ding. Voor alle luisteraars van de volgorde. Dat zou toch leuk zijn?
2: Leuk.

0: Corona Papa Love It.
1: Met 3FM ontdek je nog.
2: Zullen Barend en Banner, als zij de olé olé olé Barend en Banner gaan naar de USA Tour gaan doen tijdens het WK, ook naar LA gaan?
3: Nee, dat is veel te ver. Ze zitten in Kansas. Ze zitten in Kansas en dat is...
2: Wat is dat, Texas?
3: Volgens mij is dat Minnesota of zo, zoiets.
2: Kansas,
3: Minnesota, Missouri.
2: Missouri.
3: Ja, Kansas City is volgens mij gaat door twee staten. Dat moet je even kijken.
2: Missouri
3: en
2: Kansas.
3: En Kansas. Nou ja, hier. En als je dan naar LA moet gaan,
2: dat
3: dan ben je
2: echt nog een heel eind.
3: Je moet je Amerika voorstellen en je zet een kruis door Amerika heen. En dan precies in het midden, daar ligt Kansas ongeveer.
2: Ja, oké. Okay, nou, dus dan gaan ze niet bij LA terechtkomen. Want ik dacht, dit is wel een leuk nummer om aan te hebben als je een roadtrip door Amerika aan het doen bent. Of als je misschien sowieso het gevoel hebt dat je een roadtrip wil doen.
3: Maar lieve schat, Amerika is super groot. Dus al zijn zij daar echt aan het toeren met die... Met die als ze naar de supermarkt moeten, zijn ze al na anderhalf uur onderweg.
2: Maar het voelt heel erg als LA, dit nummer. Het voelt als strand. Het voelt alsof je daar zo heerlijk ergens over zo'n boulevard aan het lopen bent. Dat je misschien ergens een gezond sapje hebt gehaald. Dat je even ergens gaat sporten. En dat je dan in je cabrio stapt en dan met de haren in de wind zo lekker gaat rondracen. Het gaat om Malcolm Todd. Ook een Amerikaanse artiest. Volgens mij komt hij ook uit LA, dus vandaar dat soundje. En het heet Earrings.

0: staat en Earrings.
1: Leuk is, Viviani zegt, want dit nummer is echt zo'n typische roadtrip-track. En zij zegt, ja, ik wil wel een roadtrip naar Landgraaf doen. Van Zeeland naar Limburg, Vamos.
0: Ja, dat kan, dat is mogelijk, want wij hebben in de ochtend en in de middag kaarten voor Pinkpop. Goed luisteren, hoor je het ticketalarm, het Pinkpop-ticketalarm voorbij komen. App zo snel mogelijk waarom jij daarbij wil zijn. Ik ruik hem.
2: BFM.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
2: Medicijn? Het is maar een neusspray.
3: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
1: Nu bij Dirk, allemaal hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: 3FM. Excuus, we zijn een beetje laat. 7:02, Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Het laatste nieuws, NOS op 3, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren afgesproken.
1: NOS op 3.
3: Dat gebeurde na stevige gesprekken in de Verenigde Staten, maar veel hangt af van Hezbollah. Israël eist dat zij stoppen met schieten en zich volledig terugtrekken uit Zuid-Libanon. Of Hezbollah dat gaat doen, is nog maar de vraag. Ze zaten niet aan tafel bij de gesprekken. Officieel was er al een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar ondertussen gingen de bombardementen en beschietingen gewoon door. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Ook worden er meer baby's te vroeg geboren en zijn baby's vaak kleiner bij de geboorte dan in de rest van het land. Dat ziet het Erasmus MC in een nieuwe studie. Heeft bijvoorbeeld te maken met criminaliteit, zegt deze onderzoeker.
4: Er is ook eerder onderzoek naar gedaan. Daarin hebben we gezien dat als wijken meer criminaliteit hebben, dat er ook meer vroeg geboorte is, meer kinderen te klein worden geboren. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
3: Ook hittestress, schimmel en geluidsoverlast hebben invloed op de gezondheid van baby's. Amsterdam Zuidoost en Utrecht Overvecht zijn voorbeelden van wijken met slechte omstandigheden voor baby's. En het Nederlandse elftal vertrekt vandaag met een lichte kater naar de Verenigde Staten voor het WK. Gisteravond verloren ze de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Het bleef lang 0-0 tot de ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa in de 86e minuut de 0-1 binnenschoot voor de Algerijnen. De bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld.
5: Dit moet je winnen. En dat is een stuk verantwoordelijkheid om als je 4-5 grote kansen krijgt om in ieder geval 1 of 2 goals te maken, waardoor een wedstrijd veel makkelijker wordt. En vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. Ja, en dan is het in mijn optiek net ietsje te lief.
3: Nou, ze hebben dik een week om zich helemaal te herpakken. Zondag 14 juni speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd en dat is tegen Japan. Ik heb het weer nog voor je. Vanuit het westen steeds vaker een bui met kans op onweer en hagel. Vanmiddag gaat het juist vaker tekeer in het oosten van het land. Tussendoor af en toe wat zon en het wordt 16 tot 19 graden.
2: Jasper, dankjewel. Verkeersinformatie, 75 kilometer moet ik zeggen. De A7 Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend, 10 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort voor de havens, 55 tot 57, 100 nu een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen, 10 minuutjes. Net als op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de Den Haag Wateringsveld, nu 10 minuten vertraging.
6: 3FM. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Ster. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM.
16: Hallo
15: NCRV. Wijnand en Jamie.
2: Bommetje volle show. Vandaag ook internationaal bezoek hier in de 3FM-studio.
17: Ja, en die kaarten dus, hè, voor Pinkpop. Voor jou. Je moet zeker blijven luisteren als je die wil hebben.
2: Je hoort het zo.

0: End of beginning.
1: Laat mij ook eens een keer praten, joh.
2: In de ochtend.
0: Zo, de toon is gezet.
1: Wat een grapje, wat een grapje.
0: Het is donderdag, bijna een weekend voor mevrouw.
1: Nee, het was een grapje, omdat we zo door elkaar heen aan het tetteren waren. Goedemorgen, hartstikke fijn dat je erbij bent op deze donderdagochtend met toch wel een speciale show. Want, zoals je al regelmatig te horen hebt gekregen, in de ochtend en de middag deze hele week nog kans op kaarten voor Pikpop. Een weekender, kan je het hele weekend daar zijn, op de camping slapen met jou en dan een vriend, vriendin, whatever, wie je mee wil nemen. Ticketalarm gaat ergens deze ochtendshow nog af, dus blijf vooral daarvoor luisteren. Maar daarnaast ben ik ook een beetje zenuwachtig, moet ik eerlijk zeggen.
0: Waarom?
1: Nou, omdat Estien en Oscar de Wolf komen hier zo meteen optreden. Over ongeveer een uurtje. Maar dat is zo'n emotioneel mooi, nou, toch wel lichtelijk zwaar nummer. Ja, ik ben gewoon bang.
0: Ja, maar jij moet al janken als je eraan denkt.
1: Ja, ik kan daar gewoon niks aan doen. Dus ik weet nu al, ik ga hier straks gewoon totaal gewoon een soort van snikkend in een hoekje zitten, omdat ik mezelf even niet meer bij elkaar kan rapen.
0: Fantastisch
1: gewoon.
0: Mooi nummer 7 Sound.

0: mooi. Laat staan als dit live gaat zijn. Maar goed, het is sowieso dus een aanrader om te blijven luisteren. Want dit is denk ik iets waarvan je denkt, zo, dit was een optreden, dat vergeet je niet meer.
1: Hij is prachtig. Ik heb hem thuis op repeat staan. En ik zet mijn muziek thuis best wel hard. En mijn dochters die luisteren dus ook altijd mee.
0: Dus die waren mee aan het zingen.
1: Vooral mijn oudste Vest, die is gewoon best wel serieus als het om muziek gaat. Die houdt van dit soort muziek. Maar die trekt dan ook zo'n, je kan je voorstellen, zo'n klein meisje van 7 met zo'n hele serieuze blik. Zijn me loslaat. Zelf, want die leeft zich helemaal in die muziek. Ja. Ze voelt die muziek. Prachtig. Dan ander nieuws van vandaag. Ja, dit vind ik wel bijzonder. Los van al het voetbalgeweld wat je nog om je oren gaat krijgen. Een klein nieuwtje over een maagverkleining. En er zijn natuurlijk veel mensen die op een gegeven moment op een leeftijd komen. Zeggen, ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Of ik kan echt niet anders. Ik heb alles geprobeerd. Mm-hmm. Ik ga een maagverkleining doen. Of zo'n bandje, weet je wel. Nou goed, dat is niet meer gek in deze maatschappij. Wat ik wel bijzonder vind, is dat er nu nieuws is over een maagverkleining voor tieners met overgewicht. Wordt vergoed vanuit het baaspakket. Eerder was er nog onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig is. Maar dat blijkt dus toch te kunnen helpen. Je kan hem krijgen als je een BMI hebt van meer dan 40. Dat is, jij zit helemaal in gewichten en dat soort dingen.
0: Ja, ik ben niet zo heel goed in BMI's. Ik weet niet zo goed hoe dat zit. Maar goed, ik denk dat BMI...
1: Volgens mij is het ongeveer, was het, je bent 118 kilo en 1,70 meter lang.
0: Zo dan. Dan heb je ook wel echt zwaar overgewicht
1: natuurlijk. Maar tieners, ik vraag me dan ook af, als je 12 bent en je weegt, laten we zeggen, 100, 110, 120. Wat heb je dan gegeten? Niet om met een vingertje te wijzen, weet je, dat er gebeurt al genoeg. Maar wat is dat dan?
0: Ik denk dat het er toch insluipt. Ik denk als er thuis en je hebt er aanleg voor. En misschien toch sneller wat verslaafd aan suikers en zo en dat soort dingen. En je hebt misschien een gezin, of als je het niet zo breed hebt, weet je wel. Dus dat je dan toch niet zo vaak de hele gezonde dingen in huis kan halen. Dat het op een gegeven moment gewoon insluipt. We hadden thuis ook een hele la vol. Omdat mijn ouders er gewoon minder bewust van waren. Helemaal vol met snoep. En ik mocht dat gewoon continu pakken. Ja, ik heb het geluk dat ik gewoon niet zo'n heel erg aanleg heb en niet zo erg snel verslaafd ben aan suikers. Maar
1: als op een gegeven moment je kind, dat denk ik dan, als op een gegeven moment je kind, die raakt in één keer de 80 kilo aan. Weet je wel, dan denk je toch wel van, hé, Henkie is 11.
0: Ja, maar
1: en
0: dan is het best wel moeilijk als hij al 80 kilo weegt, om dan dat natuurlijk er vanaf te krijgen. Dus dat sluipt natuurlijk de hete een beetje door. Ik snap dat wel.
1: Het is overigens lastig niet
0: als
1: zo
0: je jong bent.
1: Dat mensen gelijk al aan de maagverkleining kunnen, dat kinderen kunnen zeggen, nou, ik wil er nu maar eentje. Eerst moet wel echt alles geprobeerd zijn om er vanaf te komen. Maar als dat echt een ding is, dan gaat het dus in het basispakket. En wordt het dus ook gewoon vergoed door de verzekeraar.
0: Nou, vind ik hartstikke goed. Want ik snap op die leeftijd dat je dat helemaal niet wil.

0: ding zeggen. Misschien ben ik dan heel boomer. Maar als deze escape er is, wordt het dan ook niet heel makkelijk gemaakt?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Maar dan zeg je van, nou, weet je wat, Henkie kan altijd nog een maagverkleining doen.
1: Hoezo gaat iemand makkelijk onder het mes? Ik heb nog nooit iemand gehoord die makkelijk even onder het mes gaat.

0: Bij de Jimmy in de ochtend, Jordan, Miles Smith en Drive Safe. Hoor je een ticketalarm voorbij komen in de ochtend of de middagshow van 3FM. Zo snel mogelijk laten weten waarom jij erbij wil zijn. Dan maak jij kans op die weekendkaarten.
1: Heerlijk om daar ook op de camping te slapen. Moet je dus wel erop reageren. Iemand die dat heeft gedaan, dat is Gino. Goedemorgen, Gino.
2: Goedemorgen.
1: Jij wil een hele goede vriend meenemen naar Pinkpop, klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: Hartstikke goed nieuws, jullie gaan!
2: Yes! Woe!
1: Gefeliciteerd,
2: super,
1: Gino.
2: Vet. Yo, dankjewel.
1: Ga er lekker van genieten. Samen met jouw vriend, ga hem blij maken. En heel veel plezier daar 19, 20 en 21 juni.

0: Ja, dat is Jimmy in de ochtend. Je hoorde Miles Smith en Drive Safe. Hoor je een ticketalarm voorbij komen in de ochtend of de middagshow van 3FM. Zo snel mogelijk laten weten waarom jij erbij wil zijn. Dan maak jij kans op die weekendkaarten.
1: Heerlijk om daar ook op de camping te slapen. Moet je dus wel erop reageren. Iemand die dat heeft gedaan, dat is Gino. Goedemorgen, Gino.
2: Goedemorgen.
1: Jij wil een hele goede vriend meenemen naar Pinkpop, klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: Hartstikke goed nieuws, jullie gaan!
2: Yes! Woe!
1: Gefeliciteerd, Gino.
2: Super vet. Yo, dankjewel.
1: Ga er lekker van genieten. Samen met jouw vriend, ga hem blij maken. En heel veel plezier daar 19, 20 en 21 juni.

0: Bijna te Jimmy in de ochtend. Je hoorde Miles Smith en Drive Safe. Hoor je een ticketalarm voorbij komen in de ochtend of de middagshow van 3FM. Zo snel mogelijk laten weten waarom jij erbij wil zijn. Dan maak jij kans op die weekendkaarten.
1: Heerlijk om daar ook op de camping te slapen. Moet je dus wel erop reageren. Iemand die dat heeft gedaan, dat is Gino. Goedemorgen, Gino.
2: Goedemorgen.
1: Jij wil een hele goede vriend meenemen naar Pinkpop, klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: Hartstikke goed nieuws, jullie gaan!
2: Yes! Woe!
1: Gefeliciteerd,
2: super,
1: Gino.
2: Vet. Yo, dankjewel.
1: Ga er lekker van genieten. Samen met jouw vriend ga hem blij maken. En heel veel plezier daar 19, 20 en 21 juni.

0: Relatie en Dan Tominski. In de relatie heb je soms verschillende strubbelingen, toch? Van die momentjes. Och, je hebt de vaatwasser verkeerd ingeruimd. Dat is er altijd eentje als je samen woont.
1: De vuilnis niet buiten gezet.
0: Ik heb de was zo vaak verkeerd gedaan. Ik heb echt zo vaak dat ik... Dan zit er een wollen truitje. Ik denk, het is donker. Weer laatst weer eentje.
1: Oh.
0: Ik heb dit elke maand. Kleren van mijn vriendin.
1: Daar zou ik dan ook echt boos om worden.
0: Het voordeel is wel, kijk, die kleine wollen truitjes... Die zijn dan heel duur, weet je wel. Maar dan kan ik ze wel aan mijn dochter geven. Want ze zijn zo gekrompen dat dan mijn dochter ermee kan lopen.
1: Dat is waar.
0: Maar goed, dat is ook altijd crisis. Maar er is nu iets nieuws bijgekomen.
1: In jouw relatie?
0: Nou, nee. In de breedste zin van het woord.
1: Nou,
0: in relaties, denk ik.
1: Jij bedoelt, je maakt het mee, dat bedoel jij.
0: Ja, ik maak het ook mee.
1: Zie je.
0: Ja, maar ik denk dat
1: in jouw relatie.
0: Nee, dit is heel herkenbaar. Ja. En dat heeft alles te maken met streamingsdiensten... die in één keer natuurlijk opgepopt zijn de afgelopen 10 jaar.
1: Ja.
0: Iedereen heeft ze. Hmm. Maar dat zorgt ook weer voor een nieuwe crisis. Heb jij enig idee, Jasper?
2: Ja, ik weet wel welke kant je opgaat, ja.
0: Vertel.
2: In je eentje dan toch stiekem afleveringetje doorkijken. Ja, guilty hoor ook aan deze kant.
0: Gaan we het er zo over hebben.
3: NOS op 3.
0: Binnen nu en 10 minuten. Het laatste nieuws, Jasper Leegwater. Je hoort het maar. Goedemorgen.
2: India is de grootste designer drugsleverancier van ons land, blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Nederlandse bedrijven importeerden tussen 2019 en 2025 voor bijna 2 miljard euro aan designer drugs uit India. En dat land is goed in het maken van medicijnen en dus ook in het produceren van, nou ja, bijvoorbeeld 2-MMC.
4: Daarnaast is het makkelijk om daar dingen te bestellen, horen wij van handelaren. Dus we hebben met verschillende designer drugs importeurs gesproken. En die schetsen toch wel een beeld van een laagdrempelige markt daar. Dat je eigenlijk met een appje al zo'n bestelling kan doen.
2: Je hoorde mijn collega Sarah die onderzoek deed naar de designerdrugshandel. Het gebruiken van designerdrugs is trouwens niet zonder risico. Je hebt eigenlijk geen idee wat je nou precies gebruikt. Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Leiden en Amersfoort gaan dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. Doen ze omdat jongeren die geen verslaving of psychische problemen hebben vaak ook niet worden opgevangen.
5: En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
2: Hoeveel dakloze jongeren er precies rondlopen in ons land weten we niet, maar geschat wordt dat het er ongeveer 20.000 zijn.
0: Zo.
2: En het Nederlands elftal stapt vandaag in het vliegtuig naar New York voor het WK. Doen ze nadat ze gisteren verloren van Algerije in de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip. Deze supporters maakt dat helemaal niks uit. Ze waren er gisteravond bij en gaan ook gewoon nog naar de wedstrijden in de VS.
6: Woensdag vertrekken we, dus we zijn in volle ornaat.
7: Wat denken jullie ervan?
8: Ik denk dat je zo min mogelijk moet denken en zoveel mogelijk moet hopen. We hebben kaart voor alle wedstrijden. Dus we hopen dat ze zover mogelijk komen.
9: Dat is het geheim van een goede supporter. Hopen, niet denken.
6: Ja, hopen en gewoon genieten.
9: En meegaan.
6: En vol ervoor gaan.
0: Ja, je hebt helemaal geen weet, maar ik ben meegeweest met het EK voetbal natuurlijk, samen met Baren, met een camper achter Oranje aan. En dan meng je je ook met dit soort Oranje supporters. Dit zijn mensen die hebben hier hun leven van gemaakt. Dit zijn hun vakanties, die volgen Oranje.
1: Nou, want dat wil ik net vragen.
0: Overal.
1: Hoeveel dit kost?
0: Ja, dit kost heel veel.
2: Nu echt heel veel.
0: Maar zij zitten ook wel met een soort van puntensysteem. Dus hoe meer wedstrijden van Oranje je bezoekt, hoe meer punten je verdient. En dan krijg je dus ook weer volgens mij ook lagere kosten, maar ook grotere kans om kaarten te krijgen.
1: Ja. Want dit stel zegt, we gaan naar elke wedstrijd. En in Amerika. En dan
0: reizen kost sowieso geld. Maar ik denk dat ze met het EK weer wat geld bespaard hebben. Want dat was in Duitsland natuurlijk. Dus dat scheelt weer een beetje in de kosten. Ja. En dan sparen ze voor een vliegticket naar Amerika. En dan gaan ze daar Oranje achter.
1: Leuk hoor.
0: Echt diehard zijn het.
2: Geweldig toch?
0: Ja. Ja,
2: hartstikke leuk. 14 juni is het zover hè?
0: Oh ja, en 8 juni speelt Oranje een oefenwedstrijd nog tegen Oezbekistan.
2: Ja.
0: En 14e beginnen we.
2: Dat stond in mijn tekst inderdaad. Ik heb het weer nog.
1: Hij dan neemt even het nieuws over.
2: Ja, prima hoor. Vanuit het westen. Wil je het weer ook doen? Of zal ik niet wel doen?
0: Oké. Okay. Vanuit... Ik kan zeggen, kans op onweer en hagel. Vanmiddag gaat het wat vaker tekeer in het oosten van het land. Tussendoor komt de zon er nog wel even bij. 16 tot 19 graden. Jasper,
1: dankjewel. Toch dat Jasper het beter deed.
0: Zeker. Nee, maar dat is ook zijn werk. Tot zometeen.
2: Ja, ik mag niet de files doen dan. Nee.
0: Verkeersinformatie, 210 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Voorthuizen, 10 minuten. A2 Maastricht richting Eindhoven voor knooppunt Leendeheide. Een kwartier. De A27 Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend, een kwartier. En de A15 Rotterdam richting Europoort voor de havens 55 tot 5700.

0: Jamie met No Doubt en Just a Girl. Kom maar op met die ellende uit je relatie.
1: Nou,
0: ik ben er benieuwd naar.
1: Ik denk dat iedereen dit wel kent.
0: Ja, maar jij hebt het meegemaakt.
1: Ja, ik heb het meegemaakt.
0: Anders begeer er natuurlijk niet over.
1: Ik ben in sommige dingen gewoon een laadbloeier. Als het gaat om series bijvoorbeeld, weet je wel. Er zijn mensen die Harry Potter al 800 keer achter elkaar gekeken hebben. Ik heb nog nooit een film van Harry Potter gezien. Moet er nog een keertje aan beginnen. Net als Knokken of. Knokken of, fantastische serie met Pommelien Thijs. Wij zijn thuis helemaal fan van de muziek van Pommelien. Concerten gaan we naartoe, maar die serie nog nooit gezien. Dus ik en mijn vrouw zijn eraan begonnen. En dan moet je weten, mijn leven is natuurlijk anders dan dat van Vera. Want Vera die kan langer opblijven, die staat wat later op. Die is sowieso meer een avondmens. Maar wij moeten er in de ochtendshow heel vroeg uit. Dus op tijd naar bed.
0: Ja.
1: En ja, wat we dan nog wel eens doen, is samen gewoon even een serietje op bed kijken. En Knokken of, dat zijn korte afleveringen. Half uurtje, weet je wel.
0: Oh ja.
1: Speelt zich allemaal af in Knokken. Rijke luiskinderen, allemaal drama met uitgaan, ondernemingen. Nou, het is echt, het is super goed gemaakt. Het is super spannend, zo goed dat aan het eind van het half uur, ja, je kan eigenlijk niet stoppen. Je wil de volgende zien, snap ik ook. Maar goed, ik kijk samen met Veer die serie.
0: Ja.
1: En als wij samen kijken, dan wachten we op elkaar. Tenminste, dat denk
0: dat dacht
1: ik.
0: Jij.
1: Waar kwam ik dus op een gegeven moment achter? Wij zitten op een gegeven moment in de auto.
0: Mm-hmm.
1: En zij zegt dan zo, en dat vrouwen doen dat zo slim en gewikst en heel lief, van, schat, zal ik jou nog even bijpraten? Ik denk, bijpraten? Ja, over Knokken of. En, want het is nog best wel spannend geworden. En ja, dit gaat er gebeuren. En op een gegeven moment komt ze daar. En dan dat gebeurt er. En die. En ik zit op een gegeven moment te denken. Ik zeg maar waar zijn wij in dit verhaal? Ja, ik heb een paar afleveringen verder gekeken. Ik denk, nou prima, weet je wel. 1 of 2 afleveringen. Ja, ik snap dat. Want ik ga vroeg naar bed en zij zit nog in die spanning van de volgende aflevering. Ze loopt nog even naar beneden. Ze gaat nog even kijken.
0: Ja.
1: En wij waren ongeveer bij de eerste 2 van het nieuwe seizoen. Dus prima, dan val ik bij 3 of 4 val ik er wel weer in,
0: en
1: weet je wel.
0: En hoeveel heeft ze gekeken?
1: Ze heeft verdoren dat hele seizoen afgekeken.
0: Nee.
1: Ja. Zij zit gewoon te vertellen hoe het hele seizoen eindigt. En ik zit dus op te kijken. Zegt ze, deze heb ik al gezien. Deze heb ik ook al gezien. Deze heb ik ook al gezien. Ik zeg, lieve schat, we zitten inmiddels in seizoen 3.
0: Ja.
1: Wij zijn begonnen samen aan seizoen 2. Je hebt dat hele seizoen doorgekeken.
0: Maar daar word je ook echt boos van, merk ik.
1: Nou, het doet me wel wat, ja. Nee, het doet me wel wat. Maar heb jij toch ook wel, of niet?
0: Ja. Maar ik ben dan denk ik degene die dan... Weet je wat ik doe bij Flip?
1: Nou?
0: Ik negeer het gewoon. Dus ik ga er gewoon kijken. En dan begin ik gewoon nooit meer over die serie. En dan hoop ik dat hij het vergeet. En soms lukt me dat.
1: Jij bent zo'n secreet. Dit is Bruno Mars, risk it all. For just a

0: Antoon, de enige morgen in de studio hier bij 3FM in de ochtendshow. En zometeen al binnen nu en 20 minuten deze ongelooflijk mooie klapper. Soundcheck is onderweg. Max Colombi, Oscar and the Wolf en S10 ga je zometeen horen.
1: En we hadden het natuurlijk ook even over de perikelen die kunnen ontstaan in een relatie. Vooral als het gaat over samen series kijken en wat voor afspraken daarin worden gemaakt. Wijnand heeft net even zijn hart bij ons gelucht. Namelijk dat hij een serie Knokken Of van Pommelien Thijs aan het kijken was met zijn vrouw Vera. Maar dat Vera zei, of nee, eigenlijk gewoon daten met jij vroeg je nest in moet natuurlijk. Hè, want wij moeten om 4 uur opstaan.
0: Heb je toch gewoon helemaal afgekeken?
1: Die ging gewoon eventjes wat verder kijken. Maar heel dat seizoen. Was niet een paar afleveringen. Dat was een heel seizoen. En daardoor ontstaat natuurlijk toch wat frictie in een relatie. En ik merk dat vooral de mannen hier heel erg op aangaan op dit.
0: Arjan die zegt, Wijnand, ik snap jou helemaal, jongen. We hebben gewoon geen zin meer om te kijken. Nee, dat klopt. Dan ga je gewoon niet meer samen beginnen aan een lange serie. Dokutjes, prima. Maar
1: kun je
0: serie
1: dat dan helemaal niet meer, een serie kijken? Nee?
0: Oh, het is wel, ik denk, waar doe ik het voor?
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Is dat zo pijnlijk dan?
0: Ja.
1: Je kan
0: niet
1: dan
0: samen.
1: Niet denken, maar jij kan dan niet denken, weet je, zij heeft nu dat.

0: een seizoen gekeken. Ik ben altijd eerder thuis. Dan doe ik dat dan even dan kijken.
1: Er is nu een nieuwe docuserie van Rafael Nadal. Rafa heet die. Daar ben ik gewoon zelf aan begonnen. Want ik weet, als ik dat tegen haar ga zeggen, dan vindt zij het ook interessant. En dan heeft zij hem zo meteen helemaal afgekeken. En dan ben ik nog bij aflevering 2.
0: Oh ja, dus jullie kunnen eigenlijk gewoon helemaal niks afkijken. Niks samen kijken.
1: Is klaar.
0: Grappig. Ik heb wel altijd bonje met Flip over wat we gaan kijken. Dat heb ik wel. Maar ik snap Vera wel dat zij hier dan in verder kijkt. Ik vind dat soms ook irritant. Dan ben je gewoon, je zit in dat verhaal. Moet ik weer een andere serie kijken? Moet ik wachten op die gozer totdat hij thuis is?
1: Jeroen denkt er het zijn over.
2: Wijnand, even als man onder elkaar. Je bent genaaid. Ik zweer het. Eén afleveringetje, dat kan ik nog begrijpen. Maar godsamme, een heel seizoen. Ja, nee, we gaan lekker samen serie kijken. Ja, kijk hem lekker zelf. Nou hoeft het al niet meer.
1: That's me. En dit is Robin.

0: Robin op je radio, jij bent het ook al even stiekem gehoord, hè?
1: Mooi, hè?
0: Oh, er is een soundcheck gaande. Ja, we hebben hier zo'n knopje, dan kunnen we het luisteren.
1: Nee, dat mag
0: gaat
1: niet doen.
0: Nee, ga ik nu niet doen. Ga ik ook niet doen. Dat hebben we afgesproken, dat doen we niet. Maar die soundcheck van S10 en Oscar en de Wolf is echt fantastisch. Ga je binnen nu en een kwartiertje ga je ze samen horen met 7 Sound. En we hebben zometeen ook gewoon nog een airfryer weg te geven. Dus wil je er eentje winnen? Heb je er nog geen één thuis? Of heb je aankomend weekend een verjaardag en denk je, ik ga mijn beste vriend of vriendin er gelukkig mee maken? Laat gewoon van je horen.
1: Nou, me versturen naar de NPO Luisterapp. En wie weet is je morgen op Air Friday dan gewoon van jou.
0: Of bel 0909-1336.
2: 3FM.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geeft...

0: Vega broodbeleg, nieuw van Kips. Vega broodbeleg, in de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: Hey jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
1: Boek nu je reis bij prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuwende leeuwhanddoek.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja!
9: Echt serieus? Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
12: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
14: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
15: Een heel boek? En de kinderen dan?
14: Die zijn veel te druk met spelen.
15: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
14: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
15: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
14: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
18: Goedemorgen, het is 8 uur, bijna tot Jamie in de ochtend.
19: Over 10 minuten Oscar en de Wolf van de S10 Live is het laatste nieuws. En dan was je op 3. Jasper, goedemorgen.
20: Hey, goedemorgen. De politie heeft vorige week invallen gedaan in een onderzoek naar drogeerverkrachtingen.
21: NOS op 3.
20: De huizen van 8 mannen zijn doorzocht. De politie kwam die 8 op het spoor na tips van de Duitse en Britse politie.
22: Daaruit bleek eigenlijk dat er in besloten groepen informatie werd uitgewisseld. We zouden het tips en tricks willen noemen. Ja, over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren. En daarna seksuele handelingen kan verrichten. Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
20: De politie heeft nu dus 8 verdachten op het spoor, maar dat kunnen er nog meer worden. Bij de invallen zijn computers, SD-kaarten en telefoons in beslag genomen. De vermoedelijke slachtoffers, zoals de partners van deze mannen, wordt hulp aangeboden van Slachtofferhulp Nederland en het Centrum Seksueel Geweld. Oud-premier Orbán van Hongarije was altijd fel tegen het EU-lidmaatschap van Oekraïne, maar de nieuwe Hongaarse regering van Magyar heeft die blokkade nu opgeheven. En omdat de rest van de EU het wel ziet zitten met Oekraïne als nieuw lid, kunnen de gesprekken daarover nu beginnen. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Bij een vechtpartij in New Orleans in februari duwde hij een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Ook zou hij homofobe dingen gezegd hebben. En de 20e editie van de Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot, al ging dat, ja, niet helemaal smooth.
0: 6, 5, 4, 3.
2: Ho, ho, ho, ho.
0: 3, 2, 1. Daar gaat het! Succes!
20: Ja, klein vals startje dus, maar ze zijn los. De 5000 deelnemers hebben tot vanavond 8 uur de tijd om maximaal 6 keer de berg op te gaan. Daarna wordt bekendgemaakt hoeveel de sponsoractie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat meer dan 19 miljoen euro. Ik heb het weer nog voor je vanuit het westen steeds vaker. Een bui vanmorgen met ook kans op onweer en hagel. Vanmiddag gaat het juist wat vaker tekeer met slecht weer in het oosten van het land. En het wordt 16 tot 19 graden.
19: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, tellen staat op 290 kilometer. Met de meest opvallende files komen van de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Leendeheide kom je in 25 minuten vertraging terecht. A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batendorp ook een kwartiertje. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Zaanstad Zuid een 30 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batendorp. Door 25 minuten en op dit moment op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Ook file voor de afrit Wouwse Plantage. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar die file staat nog op 14 minuten vertraging.
8: 3FM.
23: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
24: Helemaal los bij Ethos.
25: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
28: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
29: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
30: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
31: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
32: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
31: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
33: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
34: Wat een voordeel bij Angie.
1: Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot

0: van S10 en Oscar and the Wolf. Max Colombi, S10, jullie zijn hier in de studio vanmorgen. Wat fijn dat jullie er zijn. Welkom.
1: Dankjewel.
2: Volgende keer avondspits.
1: Ik vind het ook zo goed, want jij zit hier ook zo met je zonnebril op. Zo van, ik ben hier nog even, gewoon ook niet, deze ochtend.
2: Not there yet. Ja.
0: Guys, jullie hebben echt een leuke ronde volgens mij samen met heel veel interviews op verschillende plekken, zag ik voorbij komen. Gisteren ook in België op de radio geweest. En toen hoorde ik een klein stukje, dat ging over het eerste moment dat Max dacht van, ik moet met S10 gaan samenwerken. Je had het over een nummer, een cover die S10 doet, die bij ons dus wel bekend is, van Lana Del Rey.
3: Als je weet, dan weet. Als je weet, dan weet je. Het is tijd, tijd om.
0: En er gebeurde toen iets bij jou. Wat gebeurde er? Wat zit er in dit liedje, Max, wat jou zo raakt? En dan vooral in de stem van S10, wat
2: ja,
0: is dat?
2: Ja, er zit een soort air, lucht in. Ik ben heel fan van airy vocals. Mm-hmm. Maar dit was by far one of the better ones. Dus ik lag de hele tijd te spammen. Een beetje als een lullaby voor mezelf in mijn bed. Met die gsm aan mijn oor. En ik vond dat zodanig goed, dat ik dacht, oké, I'm gonna text her.
0: Aha, maar dat is natuurlijk één, je kan iets heel goed vinden. Maar vervolgens krijg jij zo'n berichtje van Max10. Maar dan moet je ook maar denken van, oké, hier heb ik zin in. Bedoel, hij zal niet de eerste zijn. Het is natuurlijk niet zomaar iemand, maar dat terzijde, maar toch, weet je wel.
1: Nou, daar had ik heel veel zin in. Ik dacht meteen, wauw. Want ja, ik had nooit gedacht dat hij met een Nederlandstalige artiest sowieso zou willen samenwerken. En ik ben ook heel erg fan van zijn werk. Ja. Dus ik vond het een heel groot compliment. Het leek mij heel leuk. En nu hebben we ons eigen geheime samenliedje. En daar kunnen we nu zelf ook van genieten.
0: Ja, geheim is het al niet meer, want het is oud en die open. Ik zag die post op social media, die knalde die eerste aankondiging al met die snippet.
1: Dat ja, niet normaal hoe dat ging, joh. Maar ik vind het ook zo mooi, want als ik ook zie hoe jullie over elkaar praten, ik dacht bijna, dit is een soort van vriendschap. Ik hoop dat je dit continu in je leven mag meemaken. Want ik zag bijvoorbeeld zien dat jij online gooide van, dat je even bij Max kon schuilen en dat je samen toen dit nummer hebt gemaakt. Nou, jij hebt echt een soort van heel liefdesverklaring bij over S10 online gegooid. Over dat
4: zo lief, ja.
1: Ja, super lief. Over het universum, grootste dingen voor haar te doen. Hoe zou je jullie band nu, die dan waarschijnlijk in korte tijd best wel is ontstaan, nu beschrijven dat hij dan zo speciaal is?
5: Ja, Max, die kon dat heel mooi beschrijven. Ik denk dat we nu voor altijd in elkaars leven een energie zullen zijn. En ook op afstand of dichtbij. Ik denk dat we elkaar altijd zullen vinden voor dingen. Voor leuke dingen. En
2: ik zeg altijd soort zoek soort.
5: Ja, precies.
0: Ja, en ik vind het heel bijzonder, want je hoort gewoon, jullie hebben allebei veel meegemaakt. Dat voel je helemaal in die plaat. Max heeft hier ook een keer uitgebreid met ons daarover gesproken. S10, wat vind jij bij hem? Wat voel jij bij hem? Waar raakt het? Wat raakt jullie dan in elkaar?
5: Wat ik bij hem vind, is een warme, vrolijke, gekke, flamboyante vriend. Waar ik gewoon even op kan meeliften. Uh-huh. En dat vond ik heel erg leuk. De gedachte ervan. Dat ik dacht, ik ga door een zware tijd. En ik dacht, ja, ik heb hiervoor natuurlijk heel veel met Vrouwtje opgetrokken. Uh-huh. En dan kon ik me aan haar optrekken. En ik ben ook nog helemaal niet klaar om in mijn eentje maar aan mezelf op te moeten trekken. Dus om me aan hem op te trekken, dat is voor mij gewoon heel fijn en chill en veilig. En gewoon heel erg gezellig.
0: Het is toch het mooiste compliment wat je kan krijgen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Het is een blushing, ja, het is echt heel lief. S10 is ook, die inderdaad, die heeft zodanig veel meegemaakt. En wat ik zo ongelooflijk vind aan jou, is dat jij helemaal niet bitter bent geworden van het leven. En jij bent altijd wel iemand heel uplifting. En ik vind dat echt ongelooflijk. She's one of the strongest people I know, so.
1: Ik weet niet, maar ik ben echt een zieke emotioneel vrouw. Omdat ik het zo, want ik zei al, ik ben een beetje zenuwachtig dat zij eigenlijk komen optreden, omdat ik jullie nummer zo mooi vond. Ik zei, ik ga zwaar janken, maar ik vind dit gewoon, ja, maar ik hoop dat je dit ook echt meevoelt als je nu aan het luisteren bent ergens anders, want ik vind het gewoon heel bijzonder dat het is gewoon heel belangrijk, toch? Dat we dit soort liefde en dit soort warmte allemaal elkaar kunnen geven. Dan vind ik dit gewoon een heel mooi voorbeeld van.
2: Oh, schat.
1: Super.
5: Nou, maar wij zijn echt, dat deze dat dit nummer dit bij jou opwekt en dit, dat vind ik echt geweldig. We hebben zulke mooie reacties van mensen. Het is echt niet normaal. En ik heb het echt heel erg onderschat. Maar er zit ook heel veel liefde in dat nummer. Dus ik denk, ik hoop dat mensen dat voelen.
0: Ja, het knalt eruit. En dat gaan we zo meteen live horen. Jullie mogen vast naar de livebox gaan. Oscar and the Wolf van S10 zo meteen live. Safe en sound. Super fijn dat jullie er zijn. De ochtend

0: Ja, wat moet je hiervan zeggen?
1: Vreselijk.
0: Zo, de knetter, hè?
1: Oh, wat is dit mooi.
0: Och, jongens,
1: sorry,
0: jongens.
1: Het is bijna gênant.
0: Oh, dit is heel goed. Dit was echt heel erg goed.
1: Jongens. Oh, het is zo...
2: Dankjewel.
1: Ik moet even uitleggen, sorry. Ik moet ook even uitleggen, ook gewoon als je naar jullie kijkt ook zo. Het klinkt zo stom, maar je voelt zo erg die... van, hé, we hebben elkaar nodig en daardoor kan het leven weer mooier worden. En hoeveel je voor elkaar kan betekenen. Jezus, jongens, dat kunnen
0: veel emotie ook in de app. Maar in ieder geval moest de auto langs de kant zetten. Wat een onwaarschijnlijke schoonheid dit, zegt Mike. Er komen berichten uit Duitsland. Dit is zo'n prachtig nummer, zegt Christian.
3: Zit gewoon, zit gewoon.
0: Nou, ik zat dan hoppen we weermaal. Dat is Otken, de woord special guest. Iemand die hoopt dat jullie naar Duitsland komen. het is echt fantastisch, jongens.
1: Heel erg bedankt dat jullie hier waren en dat jullie dit wilden doen. Want dit was echt een cadeautje deze ochtend.
0: En ga samen een album maken. Echt, ga samen een album maken. Ik wil nog meer. Oh, hij is die een Oscar en de Wolf. Wat fantastisch.

0: Ja, wat moet je hiervan zeggen?
1: Vreselijk met ze.
0: Zo, de knetters, hè?
1: Oh, wat is dit mooi.
0: Ach, jongens,
1: sorry,
0: jongens.
1: Het is bijna
0: gênant. Oh, dit is heel goed. Dit was echt heel erg goed.
1: Oh, het is zo...
2: Dankjewel.
1: Ik moet even uitleggen, sorry. Ik moet hem ook even uitleggen, ook gewoon als je naar jullie kijkt ook zo. Het klinkt zo stom, maar je voelt zo erg die... van, hé, hey, we hebben elkaar nodig en daardoor kan het leven weer mooier worden. En hoeveel je voor elkaar kan betekenen. Jezus, jongens, dat kunnen
0: veel emotie ook in de app. Maar Lienke, die moest de auto langs de kant zetten. Wat een onwaarschijnlijke schoonheid dit, zegt Mike. Er komen berichten uit Duitsland. Dit is zo'n prachtig nummer, zegt Christian. Nog
3: zit gewoon, zit gewoon.
0: Nou, ik zat dan hoppen weer maar, dat is Asken, de woord special guest. Goed, iemand die hoopt dat jullie naar Duitsland komen. Het is echt fantastisch, jongens.
1: Heel erg bedankt dat jullie hier waren en dat jullie dit wilden doen. Want dit was echt een cadeautje deze ochtend.
0: En ga samen een album maken. Echt, ga samen een album maken. Ik wil nog meer. Oh, Estine en Oscar en de Wolf, wat fantastisch.

0: hoeveel je voor elkaar kan betekenen. Jezus jongens, dat kunnen
1: veel emotie ook in de app. Maar Lieke, die moest de auto langs de kant zetten. Wat een onwaarschijnlijke schoonheid dit, zegt Mike. Er komen berichten uit Duitsland. Dit is zo'n prachtig nummer, zegt Christian nog.
2: Zit gewoon, zit gewoon.
1: Nou, ik zat dan hoppen weer maar. Dat is Asken, de voor special guest. Iemand die hoopt dat jullie naar Duitsland komen. het is echt fantastisch, jongens.
0: Heel erg bedankt dat jullie hier waren en dat jullie dit wilden doen. Want dit was echt een cadeautje deze ochtend.
1: En ga samen een album maken. Echt, ga samen een album maken. Ik wil nog meer. Oh, heeft die een Oscar en de Wolf, wat fantastisch.

0: Wat dat goed. Helaas hebben jullie maar 4 punten behaald. Dus niet de hoogste score. Maar wie weet de volgende keer weer gezellig.
1: Misschien de volgende keer. Ja, lijkt ons heel leuk.
2: Doei meiden.
1: Dankjewel.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de

0: Fantastic Season. En nog steeds komen er allemaal berichten binnen over Oscar and the Wolf en S10. Zo ongelooflijk mooi. Dankjewel voor je berichten.
1: Reinald en Jamie in de ochtend.
2: Maar na wat heerlijke tranen te hebben laten vloeien, is het natuurlijk ook gewoon tijd om even te feesten. Want je kan zomaar een airfryer bemachtigen. Morgen gaat hij eruit, moet je even de hoogste score zien te behalen. Kan je gewoon meespelen met de laatste letter.
0: Heel simpel, je kiest een beginletter, krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. En in 30 seconden kun je zoveel mogelijk categorieën wegspelen. Heb je de hoogste score morgen, ga jij er vandoor met de airfryer.
2: Kimberly, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Laurence die heeft 7 punten behaald. Dus het is handig om in ieder geval 7, misschien zelfs wel 8 te scoren. Wil je die airfryer bemachtigen morgen?
3: Ja, ik heb er geen eten gaan ervoor.
2: Helemaal goed, dat is precies wat we willen horen. Wat is jouw startletter?
3: De L van Laurence.
2: Daar gaan we. Warme vakantieland.
3: Lapland.
2: Dat is koud.
3: Oh, dat is koud.
2: Een warme vakantieland.
3: Oh, Lanzarote.
2: Oké, huisdier.
3: Met de E. Een egel.
2: Een zoet product.
3: Een wat?
2: Een zoet product.
0: Met de L.
3: Een lolly. Een lolly.
2: Merk.
0: Een merk met een Y.
3: Ja.
2: Kimberly, kom op.
3: Ik ga er nou. Ik zal er nou.
0: Hey, ik weet niet wie er naast je zat, maar die kan de volgende keer beter meedoen.

0: zeker. Spelen we ook je laatste letter, dus je kan je nu vast aanmelden door je naam te sturen via de NPO Luisterapp. En het is, laten we ook niet vergeten, het is gewoon date donderdag vandaag, hè?
1: Ja, zometeen gewoon weer een gigantische date die mis is gegaan. En het schijnt weer iets te zijn, ja, gênant.
0: Blijf luisteren, binnen nu in 10 minuten geswiped en gesneuveld.
2: NOS op 3.
0: Dit is het laatste nieuws met Jasper. Goedemorgen, Jasper.
3: Goedemorgen. Israël en Libanon zijn het eens geworden over de eerste afspraken voor een nieuw staakt het vuren. De landen hebben daar 2 dagen over gepraat in Washington. Correspondent Lennart Zwolfs.
0: Sorry, Lennart, waar ben je?
3: Volgens mij is hij hier.
4: Het is nog maar zeer de vraag wat dit staakt het vuren gaat opleveren. Er was eerder al een bestand, maar dat bleek meer een papieren werkelijkheid. De beschietingen die gingen dagelijks over en weer gewoon door. En Israël zegt nu opnieuw dat Hezbollah zich volledig moet gaan ontwapenen. Maar het lastige is, Hezbollah zit niet aan tafel. En die hebben ook al vaker aangegeven dat ze zich niet zomaar zullen ontwapenen. Dus ja, is het zeer de vraag hoe dit nu verder moet.
3: De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Komt bijvoorbeeld door luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin. Ja, en die spin die heeft een cool detail. Als je die spin onder een UV-lamp zet, geeft die blauw licht.
0: Vet.
3: Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek in het oosten van Angola. Door de burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan.
2: Het WK voetbal.
3: Ja, en als je net wakker bent geworden, dan praat ik je even bij. Het Nederlands elftal heeft gisteravond voor het eerst in dik 1,5 jaar verloren. De uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije had een feestje moeten worden, maar eindigde in 0-1 voor de Algerijnen. Vandaag stappen de Oranje Leeuwen in het vliegtuig naar de VS voor het WK. En ook aanvaller Summerfield gaat mee. Hij debuteerde gisteravond.
5: Ik ben dankbaar en blij dat ik mijn debuut heb mogen maken. Alleen, ja, een uitzwaaiwedstrijd voor de fans natuurlijk, voor onszelf, voor het goed gevoel om naar het WK te gaan, wil je natuurlijk winnen, dus... Ik zou zeggen mixed feelings.
3: Ja, nog dik een week om die mixed feelings om te zetten in pure strijdkracht. 14 juni speelt Nederland de eerste WK-pot tegen Japan.
0: Goed, weer even de voetjes op de vloer. Weet je wel.
3: Ik heb het weer vanuit het westen, steeds vaker een bui vanmorgen. Kans op onweer en hagel ook. Later vandaag dan weer in het oosten kans op buien. Tussendoor af en toe een zonnetje en 16 tot 19 graden.
0: Jasper, dankjewel.
3: Yo.
0: Verkeersinfo nog 300 kilometer. Opvallende meldingen van de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Leendeheide 20 minuten. De A6 Joure richting Lelystad. Voor Emmeloord West nu 20 minuten. Lange file op de A28. Groningen richting Zwolle is dat. Voor de afrit om is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken dicht, 1 uur vertraging. Geadviseerd wordt om te rijden via Emmeloord over de A7, A6 en dan de N50. Pakken. Tot slot nog een melding van de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Voor Heerlen, ongeluk gebeurd, linkerrijstrook dicht, 1 kwartier vertraging.

0: Deze week wordt opstaan nog net een stukje leuker. Met morgen een goed gevulde 3FM Livebox.
1: Dat is even lekker vrolijk wakker worden.
0: Gloednieuwe muziek van jouw favoriete artiesten. Morgen sluiten we de week af met de nieuwe single van Antoon in de 3FM Livebox. Deze week, iedere ochtend, extra veel live muziek bij Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM.
2: Met 3FM ontdek je nog
0: 3FM.

0: gewoon eventjes te genieten van iemand zijn date die compleet viraal mis is gegaan.
1: Ja, je kan hem doorsturen via 3fm.nl/swipe. Ja. Als je je verhaal deelt met ons en je komt op de radio, krijg je ook nog eens een dinertje voor twee. Bericht gekregen van niemand minder dan Rox. Rox, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jouw dateverhaal. Kom maar op. Hoe begon het?
2: Ik ging op date met een jongen die ik al een paar jaar... hadden wij elkaar al gezien langs de atletiekbaan, maar nooit gesproken. En we raakten aan het praten en het was tijd voor een date. En we gingen naar een restaurant. En eigenlijk merkte ik al gewoon na een half uur dat ik dacht... want ik was nog niet zo lang uit elkaar met mijn vriendje van toen. Een paar maanden waar ik 2 jaar verkering mee had gehad. En ik dacht van, dit is te snel. Ik heb jou helemaal opgehyped in mijn hoofd dat ik dacht, dit is het. Super knappe jongen. Maar ik dacht van, ja, ik zit er eigenlijk niet lekker in. Dit is het niet.
1: Maar wilde je pleiten? Wilde je weg? Werd het te heet onder de voeten en dacht je, dit?
2: Ik dacht, ik ga deze date uitzitten. En dan zeg ik, nou, ik vond het hartstikke leuk, maar niet helemaal een klik. Maar
0: zo goed, gek hoe dat is, toch? Als je dan een relatie hebt gehad en dat je dan denkt... oké, nee, ik ben er ready voor. Weet je, ik moet die gozer even vergeten waar ik 2 jaar een relatie mee heb gehad. En dat je dan met iemand komt en dat eigenlijk gewoon je maag omdraait.
2: Nee, het was helemaal... de timing was compleet off. Ik dacht, nou, dit moeten we niet meer doen. Maar hij was verder hartstikke lief, hartstikke leuk. Maar het was gewoon niet het moment. En hij ging even naar de wc. En een vriendin van mij van de opleiding die sms'te, want dat was toen nog. Van, hoe is het? Heb je kriebels? Bla, bla, bla. Dus zei Tessa. Dus ik zei, hey Tess, nou, niet echt, maar had ik ook niet verwacht. Het is een beetje snel misschien, maar het is op zich prima. Whatever. Dus ik stuur haar dat sms'je. Maar ik stuur dat sms'je niet naar Tessa. Ik stuur dat naar Tom, mijn date, waar ik mee op date ben.
0: Nee!
2: Ja, en hij zit op de wc.
1: Oh, nee!
2: Ja. Voel je deze golf van schaamte en warmte?
1: Oh, en je kan het niet meer terughalen.
2: Nee, schat, sms'en. Gone is gone, hè? Ja. Weg is weg.
1: Ja.
2: Oh, dus ik kreeg... pure paniek. Ik dacht, ik ga. Ik dacht, het is lullig, maar ik ga. Ik dacht, nee, dat kan niet. Hij is naar mijn stad gekomen. Het enige ding wat ik wist, die wc in het restaurant, waar waren die is in de kelder. En daar had je geen bereik. Dus ik wist ook van, nou ja, volgens mij heeft hij dan het sms'je nog niet gekregen. Ik kijk wel even hoe die naar boven komt. En dan op basis daarvan ga ik maar, ja, handelen. Dus hij kwam gewoon pompidompidom naar boven. Dus ik dacht, oh, hij heeft nog niks gekregen. Dus ik dacht ergens nog, misschien heb ik het niet, weet ik veel, is het in de lucht opgelost of zo? Ik weet het niet. Ik hoorde niets meer van wat hij zei. Ik dacht alleen maar, ik wil weg. En dit, oh, hoe kom ik hier uit?
0: Oh, dat sms'je. Wanneer komt dat sms'je?
2: Ja. Dus we kijken elkaar aan en we kletsen. En ik hoor zo... Oh, shit. Dit is nog in de tijd, weet je nog, flipphones?
0: Ja.
2: Dus je kon aan de buitenkant, stond mijn naam, zeg maar. Dus hij keek zo naar het sms'je en hij keek naar mij. En toen dacht ik ook, fuck, ik heb nog helemaal geen smoes bedacht. Dus ik moest onderspoort. Ik zei, dit is een foutje. Ik wilde dit eigenlijk nog niet sturen. Maar ja, lees maar niet. Lees maar gewoon in de trein naar huis. Dus ik dacht ook al van, deze gozer gaat jullie een keer bellen met zijn kant van het verhaal. En, dus ik dacht ook echt van, fuck, ik wil gewoon weg. Dus ik zei, nou, we gaan maar. En toen liepen we dus terug naar het station. En toen hebben we een afscheidsknuffel gedaan. Ik denk 3 kwartier later heeft Tom, de desbetreffende jongen dus, mij ge-sms'd. En toen dacht ik eigenlijk nog, oh, ik kom hier goed weg. Want hij zei van, oh, dat geeft toch helemaal niks. Want hij kwam ook net uit een relatie. Ik sta er denk ik een beetje hetzelfde in, bla bla bla. Toen hebben we nog gedaan alsof we nog een date gingen plannen. Die is er nooit van gekomen. En toen zag ik hem, denk ik, 2 maanden na deze rampzalige date, zag ik hem. We hebben elkaar zeg maar 100% gespot. Zo op, weet ik veel, 150 meter. Maar elkaar keihard ontweken de hele dag.
0: Oh, wat erg.
2: Dus wel eentje om nooit te vergeten.
0: Maar wat is het toch ook altijd met die sms'jes? Ik had het ook altijd dat je dan per ongeluk iets naar verkeerde stuurde. En dat was dan altijd degene waar je mee aan date was of aandacht van wilde of waar je niet enthousiast over was. Dan ben ik dan wel blij dat dat WhatsApp dan nu een stukje beter werkt.
1: Kun je gewoon verwijderen. Ideaal.
2: Kun je fouten nog terugdraaien. Helaas was het niet het geval voor
1: mij. Wat een goed verhaal, Rox. Dankjewel voor het delen. We gaan je op een nieuwe date sturen. In ieder geval een etentje voor 2 is geregeld door het delen van dit verhaal. Dankjewel.
2: Dankjewel. Doei doei.

0: NWP, DO to the Jizzle, Dr. Dre.
1: Smoke weed every day.
0: The next episode op 3FM hoorde je. En Geert aan de lijn. Geert, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
3: Jij had een appje naar ons gestuurd, Geert, over dat Estine en Oscar de Wolf hier hadden opgetreden net eerder dit uur. Wat stuurde jij?
2: Super, dat het super mooi nummer was en dat mijn vriendin nog zo voor mij is. Dus als jullie het nummer nog een keer zouden willen draaien.
3: Dus jij zegt eigenlijk van het nummer geeft aan hun van hey, we hebben iemand af en toe even nodig in ons leven om daaraan te kunnen hangen als het even niet goed met je gaat. En dat bij jou heel erg binnenkwam.
2: Ja, zeker.
0: Hey, mooi Geert. Er zijn heel veel mensen die gereageerd hebben die het echt fantastisch vonden. En wij dachten eigenlijk precies hetzelfde als jij. Dus ik zou zeggen, hang die telefoon op, zet de radio nog even aan en geniet mee.
2: Zeker. Hey, dankjewel. Fijne show nog.
0: Hoi. Dag Geert.
2: Hoi.

0: Sound.
1: Estine Oscar and the Wolf, Safe and Sound. Dit was
0: gewoon
1: een,
0: weer kippenvel,
1: ja,
0: hè?
1: Dit was 3 kwartier geleden. Ik heb precies hetzelfde. Ja, het is zo mooi.
0: Ongelooflijk. Ook de reacties die weer binnenkomen. Emma ook, die zegt, ja, ik kon net, toen het de eerste keer echt live was, kon het maar voor de helft horen, omdat de kinderen op het schoolplein moesten afgezet worden. Maar wat een parel is het nummer Tranen en Kippenvel. Dit komt zo diep. Weet je wat, denk ik, het gewoon het ding is in dit nummer, waarom het iedereen zo raakt? Ben benieuwd hoe jij hierover denkt.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk omdat het, je voelt de zwaarte erin van, hé, hey, er zijn gewoon kut dingen in het leven die er zijn gebeurd. En, maar je voelt ook een soort van euforie en een soort van liefde van, hey, het kan misschien ook wel gewoon nog goed komen als ik jou gewoon heb of zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik voel het gewoon. Kijk, weet je, je hoeft niet te praten over wat Max en wat Stien hebben meegemaakt samen. Heel veel mensen weten dat en anders zoek je het op, weet je wel. Maar het maakt ook niet uit als in je gelooft het. Je voelt het door wat ze zingen en door hoe ze het zingen.
0: Ja.
1: En dat kan natuurlijk ook alleen doordat ze het hebben meegemaakt.
0: Daar maar als
1: is je
0: geen dat uitleg
1: ook
0: voor nodig.
1: Nee, er is ook geen uitleg en dat kan ook niet. Maar als je het dan hoort, het dringt er gewoon. Je hoort de pijn, het verdriet, maar ook de liefde of zo hoort het door.
0: Ja.
1: Dat is wel echt. We hebben het vaak over AI, weet je wel. Gaat dat nou wat overnemen? Dat is onmogelijk. Als je dit hoort.
0: Dit kan niet met AI.
1: Dat bestaat gewoon. Ja. Nou, hoop voor de wereld. Zometeen Ivo van Breukelen met tijdloze tracks.
2: 3FM.
1: Onder andere Prince.
0: Lekker.
3: Ster. Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
4: De vriendelijke specialist. DA.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar €6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6.

0: het nieuws van bijna 9 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een nieuw staakt het vuren.
2: NOS op 3.
1: Maar er hangt heel veel af van Hezbollah. Israël eist dat Hezbollah stopt met schieten en zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon. Maar Hezbollah zat niet aan tafel bij de gesprekken, zegt correspondent David Poort.
3: Libanon wil die Hezbollah gewoon ontwapenen. En normaal gesproken praten ze wel mee natuurlijk met heel veel ministers in die regering, maar ze hebben er nu maar 2. En ze proberen dus eigenlijk gewoon over de hoofden van Hezbollah heen die groep te ontwapenen. En militair gezien zijn ze gewoon nog steeds te machtig. Je kan daar niet omheen. En dat proberen ze dus nu gewoon toch met deze verklaring.
1: Of Hezbollah zich gaat houden aan het nieuwe staakt het vuren is dus nog maar de vraag. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Blijkt allemaal uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Dealers schakelen eenvoudige labs uit India in om moleculen van verboden middelen na te bootsen. En die worden in Nederland dan weer met dikke winst doorverkocht. Die stoffen zijn op dat moment legaal, maar niet zonder gevaar.
4: Designerdrugs hebben vaak een heel beperkte hoeveelheid kennis over de effecten, over de risico's. Met name op de lange termijn, omdat ze pas heel kort op de markt zijn verschenen. Nou ja, en daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn.
1: Inmiddels zijn de meeste stoffen verboden in Nederland. En Hart van Nederland is bij de 2 vrachtwagenchauffeurs langsgegaan die gisteren een heldendaad verrichtten. Die chauffeurs reden op de A58 en zagen daar dat een automobiliste onwel was geworden en begon te slingeren over de weg. Ze besloten met hun vrachtwagens voor en achter de vrouw te gaan rijden, waardoor ze bij Moergestel tot stilstand kwam.
5: Ja, ze ging van links en dan naar rechts en brieven dat in de wangrail.
6: En toen heb ik haar zo rustig mogelijk proberen op te vangen.
7: Andere mensen zeggen, u heeft een heldendaad verricht.
6: Ja, dat mogen andere mensen beslissen. Ik voel het zelf niet zo. Voor mij is het belangrijkste dat het goed gaat met haar en dat verder niks overkomen is.
5: Heftig, ja, ik vind het geen heldendaad. Ik zou het zo weer doen.
1: Ja, ook verleenden ze eerste hulp aan de vrouw en belden ze de ambulance. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en het gaat naar omstandigheden goed met haar. Ik heb het weer nog voor je. In de loop van de ochtend steeds meer buien. Vanmiddag ook kans op onweer met plaatselijk hagel en zware windstoten.

0: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
4: De hete zomer, crayonrolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Kijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
12: Medicijn? Het is maar een neusspray.
13: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.

Prince en When Doves Cry, hoor je bij 3FM. Hele goedemorgen, 13 minuten over 9. Tijdloze tracks luister je bij 3FM. Mijn naam is Ivo, ja. Nieuwe plaats had ook gewoon de titel van dit programma kunnen zijn. Dit wilden wij doen. The best songs ever draaien. The best song ever, hoor je nu van Wonder.

0: Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Goedemorgen, met zometeen met zojuist natuurlijk Somber en Homewrecker ook. One Direction, die zat daarvoor.
0: Tijdloze tracks.
1: Yes, no. Daar gaat hij weer, hè. 10 minuten voor 9:30 op de donderdag van 3FM. Een hele goede morgen, ochtend. Bijzonder begonnen, hè, met het optreden van Oscar de Wolf en Steenhead. Ik heb het nog nooit zo stil gehoord hier op de Burelen, hier bij 3FM. En links en rechts werd ook zelfs een traantje wel weggepikt. Dat was echt mooi. De beelden die komen, geloof ik... weet jij dat eigenlijk? Komen daar beelden van online?
2: Absoluut.
1: Ja, kijk eens even. Dat is een zekerheid.
2: Socials, YouTube, de hele rimram.
1: Wij doen de 360 aanpak, zeg jij.
2: Ja, daar zijn we van.
1: Waar we ook van zijn is tijdloze tracks. Tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. En nou, en deze, die blijft echt plakken, hoor. Het is een tijdloze track van The Party Animals. Die hebben overigens een bijzondere corpennaam staan. Ze zijn namelijk de eerste Nederlandse act waarvan hun drie eerste singles allemaal de nummer 1 hebben bereikt in de hitlijsten. Hoe lekker is dat?
3: Hey Ivo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Gast erop.
1: En nu in tijdloze tracks. Have you ever been mellow bij 3FM?

One Republic en Runaway hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Een hele goede morgen tot 12 uur. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Zometeen een waanzinnige samenwerking. 15 years in the making. Eindelijk kunnen we ervan genieten. Martin Garrix en het.

Martin Garrix en Ed Sheeran. BFM. Repeaters bij 3FM en Tinus, Martijn Garretsen, die zit lekker in de samenwerking hoor, de laatste tijd. Wordt al een poosje door hem geïnt eigenlijk op een nieuwe plaat die binnenkort gaat uitkomen, samen met Benson Boone. En dat zijn toch wat zijn weer hoor, hé. Hey. Er is op dit moment nog niks officieel bevestigd, mocht dat wel zo zijn, dan hoor je dat natuurlijk hier bij 3FM. Dus dat. Hé, hey, zometeen hier een plaat die is geïnspireerd door de presidentiële campagne van Barack Obama, 2008. John Legend die voelde destijds zoveel optimisme dat hij daar muzikaal iets mee wilde doen. Dat werd uiteindelijk een volledig album. Maar goed.

0: Legend en The Roots. You're the wake-up everybody met 3FM.
1: Ga met 3FM naar Pinkpop.
0: Jazeker, even een kleine huishoudelijke mededeling. Huishoudelijke mededeling. Het is deze week dat je kans maakt op tickets voor Pinkpop in de ochtendshow bij Wijnald en Jamie. En in de middagshow bij Barend en Benner. Maak je al lekker, zeg. Komt hier even een vers bakje koffie aan, dank u. Heel erg lekker, wordt gewaardeerd. Maar goed, kans dus op tickets voor Pinkpop deze week in de ochtend- en middagshow bij 3FM. Het is eigenlijk vrij simpel. Hoor je het ticketalarm voorbij komen? App dan zo snel mogelijk naar de studio waarom jij die kaarten voor Pinkpop verdient. Of zou moeten krijgen. Ja, en dan is het op dat moment uit je handen. Maar dat is tegelijkertijd ook het enige wat je ervoor hoeft te doen. Dus dat is lekker, hou het ticketalarm in de gaten deze week bij de ochtendshow en de middagshow. En hoor je dat ding voorbij komen? En geloof me, hij is niet te missen. Dan app je zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp waarom jij die tik

0: Zo is het. Anne-Marie en ciao, adios. Zometeen nog veel meer tijdloze tracks.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo. Met

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ster. 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose.

0: Goedemorgen. De politie heeft vorige week invallen gedaan in een onderzoek naar drogeerverkrachtingen. NOS op 3. De huizen van 8 mannen zijn doorzocht. De politie kwam die 8 verdachten op het spoor na tips van de Duitse en Britse politie.
1: Daaruit bleek eigenlijk dat er in besloten groepen informatie werd uitgewisseld. We zouden het tips en tricks willen noemen. Ja, over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren. En daarna seksuele handelingen kan verrichten. Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel een next level.
0: De politie heeft nu dus 8 verdachten op de radar, maar dat kunnen er nog meer worden. Bij de invallen zijn computers, SD-kaarten en telefoons in beslag genomen. De vermoedelijke slachtoffers, zoals de partners van deze mannen, wordt hulp aangeboden van Slachtofferhulp Nederland en het Centrum Seksueel Geweld. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. De jongeren moeten eerst een intensief traject hebben doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. Als dat niet werkt, wordt de maagverkleining ingezet als laatste redmiddel. Klanten van SNS en ASN Bank die schrokken zich deze ochtend een hoedje toen ze op hun rekening keken. Bij sommigen waren volgens het AD opeens enorme bedragen verdwenen en bij andere klanten was er juist veel meer geld bijgekomen. Nou, volgens ASN komt het door een storing en zijn ze bezig met een oplossing. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze was 35 en leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Ze was daar heel open over, ook vorig jaar nog op tv.
2: Wat als het voor mij heel veel zin heeft om tot het einde toe de zwaarste behandelingen te ondergaan? Wat als dat is hoe ik, linksom of rechtsom, wil sterven? Omdat mijn kwaliteit van leven niet wordt bepaald door de afwezigheid van lijden, maar door de aanwezigheid van hoop.
0: Marsman won met haar eerste dichtbundel 3 prijzen. En van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ik heb het weer nog voor je. In de loop van de ochtend steeds meer buien. Vanmiddag kans op onweer, plaatselijk ook hagel en windstoten. De zon laat zich heel af en toe ook nog even zien tussendoor. En het wordt een graad of 17 vandaag.
3: Thanks Jasper.
0: Yo.
3: 3 FM verkeer door de ANWB. De 2 langste vertragingen van Nederland. De A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven 27 minuten.

0: met oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de jaar van Jumbo.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: In het voetbal zijn er momenten...
4: Bergkamp 2-1!
3: Die impact maken.
5: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
4: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
3: Waar je ook was,
5: zorg dat je er weer bij bent.
4: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt...

techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Oranje

0: Zo, Justin, Jack Stijl en John, niet te vergeten, Turn the Lights Off hoorde je hier in Tijdloze Tracks bij 3FM. Zometeen gaan we het weer doen, dan maak je weer kans op het levenselixer.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, zeker. Je maakt kans op een bakkie breuk als je meespeelt met Breukies Blend en weet raden welke twee tracks er in een mashup zitten. Dat zometeen. Toch even belangrijk om te checken, hoe staat het met de voorraad, Jan Willem van de productie?
2: De koffievoorraad?
0: Ja.
2: Up and about, die is gewoon, dat is een ongoing process. En als er wat uitgaat, het is gewoon first in, first out.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat wordt gewoon continu eigenlijk aangevuld.
0: Nou, dat is goed om te weten. Dus
2: we hebben een magische voorraad koffie die iedere keer wat nieuws bijkomt.
0: Dat is fantastisch.
2: Ongelooflijk.
0: Nee, niet gaat eerlijk. In de thee zitten we ook goed in de thee nog.
2: Jazeker. Nee, dat is ook altijd een hele prettige assortiment thee hebben. We krijgen ook goede reacties op altijd van mensen die dan voor de thee opteren.
0: Kortom, je hoort het al. Je speelt zeker niet voor niets mee. Als je zo meespeelt met Breukies Band, maak je kans

luister deze week naar 3FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk...

0: Ja, op zich wel.
1: Waarom dan?
0: Ik ben lekker thuis aan het werk en de kinderen zijn morgen jarig, dus we gaan vanmiddag verjaardagspulletjes kopen.
1: Oh, wat leuk. Wat leuk. Nou, alvast heel veel plezier. Hoe oud worden ze?
0: Ze worden 8.
1: Ah, het is een tweeling?
0: Ja.
1: Lekker zeg, hé. Nou, alvast hartelijk gefeliciteerd. Wellicht val je nu ook met je neus in de prijzen. Als je weet te vertellen welke twee tracks in deze mashup zaten.
0: Zeker.
1: Ga je gang. Zeggen? Ja, okay. Ga je gang hoor.
0: Het was The Bengals met Eternal Flame. En Editors met Racing Red.
1: Hartstikke idee! Hartstikke in de pocket. Zoals gezegd, je valt met je neus in de koffie.
2: Koffie, koffie.
1: Of thee, hè? Wat wil je? Koffiebonen, gemalen koffie of wil je thee?
0: Doe maar de koffiebonen, alsjeblieft.
1: Nou, sturen we die jouw kant op. Ik dank je wel voor meespelen en ik wens je nog een hele mooie dag en een fijne verjaardag morgen.
0: Dankjewel.

0: Want in dat geval hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM.
1: Zeg, hebben jullie nog speciale plannen voor de muziek?
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer tijdloze tracks met Ivo.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een literfles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
8: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
9: Medicijn? Het is maar een neusspray.
10: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: 3FM. Goedemorgen, zo meteen in tijdloze tracks. Rudimental en ook Snap met The Power komt eraan. Het nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg geen goede zorg.
17: NOS op 3.
16: Dat schrijven de inspecties die daar onderzoek naar hebben gedaan. Hamza L., zoals hij heet, zou te weinig zorg en begeleiding gehad hebben van zorginstanties. Die organisaties zouden informatie over het hoofd hebben gezien en verkeerd hebben ingeschat waar hij allemaal toe in staat was. Ook was er niet altijd een hulpverlener beschikbaar. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was rond 29 mei voor het laatst gezien toen hij de berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De klimmer die hij begeleidde wel. Ze hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. De gids werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het eind van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Leiden en Amersfoort gaan dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. Doen ze omdat jongeren die geen verslaving of psychische problemen hebben vaak niet worden opgevangen.
18: En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
16: Hoeveel dakloze jongeren er precies rondlopen in ons land weten we niet, maar geschat wordt dat het er ongeveer 20.000 zijn. En de 20e editie van de Alpe d'Huez is in volle gang. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot, al ging dat niet helemaal lekker.
19: 6, 5, 4, 3.
20: Ho, 3, 2, 1.
19: Daar gaat
20: het! Succes!
16: Ja, een kleine valse start dus, maar ze zijn lekker bezig daar. De 5000 deelnemers hebben tot vanavond 8 uur de tijd om maximaal 6 keer de berg op te gaan. Daarna wordt bekendgemaakt hoeveel de sponsoractie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat meer dan 19 miljoen euro. Ik heb het weer voor je. Ja, vooral buien wat de klok slaat vandaag. Ook kans op onweer, plaatselijk hagel, zware windstoten. Het is niet veel. Heel af en toe wat zon en maximaal 17 graden vandaag.
15: Thanks Jasper. Yep. En weg was die. Ja, die is natuurlijk zijn laatste.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was,
9: zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
9: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
11: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM. Ivo van Breukelen.
12: Hele goedemorgen. Een uurtje nog, hè? Tot de lunch met de koningin van de lunch, Sophie Hielkema, straks vanaf 12 uur. Zometeen in tijdloze track.

0: Snap and the Power. Hoor je bij DFM. Goedemorgen. 11:15. Wij gaan even gas geven.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten het tent weer op zijn kop. Ah, hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het tegenaan.
0: Met zometeen nog een vergeten klassieker van Too Unlimited. Teddy Swims komt eraan met Mr. Know It All.

0: meteen zo ook even gelijk een kleine mededeling naar de croupier. Die moet even naar de andere studio lopen om het roulettewiel op te halen. Tenminste, ik ga er even vanuit dat je hem nog niet hebt gepakt.
1: Dat heb jij correct. Ja.
0: Zo meteen hier een nieuwe request roulette waarin we ballen.

uit te brengen. Stapte voor deze af van hun, ja, op dat moment populaire uptempo geluid. Om eens een keer een ballad uit te brengen. Eens een keer wat anders te proberen. Werd in Nederland heel goed ontvangen. En waar dan normaal gesproken het ook in Engeland werd uitgebracht, durfde dat deze keer niet aan. Omdat, ja, de verwachting was een beetje dat de

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu

0: is het zover. We gaan een balletje opgooien. Op onze roulettewiel, dat hebben we elke dag in de studio staan. Er blijven mensen zijn. Er zijn allemaal technische jongens hier bezig met wat schermen vervangen hier op de vloer. En die zeiden net nog, joh, ik dacht dat het al digitaal was.
1: Ja, maar dat is dus echt niet zo. We hebben hier echt een fysiek roulettewiel staan.
0: Zo is het. Wij hebben echt requisieten, hebben wij. Kijk, dat bedoel ik.
1: Hoor je hem?
0: Ja. Zullen we dat nog eens met een beetje galm? Ja, kijk, hè. Now we're talking. Dat roulettewiel hebben we elke dag in de studio. We gooien een balletje op en die komt stil te liggen op een vakje. Daar hangt een muzikale categorie aan. En dan is het een beetje de bedoeling eigenlijk dat je in die categorie je ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dus dit is dat moment. Mooi, hè?
1: Prachtig.
0: Over momenten gesproken, morgen is het moment dat hij weer te horen is.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Wij hebben hem al fysiek gezien, hè,
0: Wij
1: gisteren.
0: Hebben hem fysiek gezien bij het Jokoverleg, inderdaad. Daar gaf hij gewoon achterrepresentant Rob Jansma, morgenmiddag 4 uur voor een nieuwe Vrijdag Vuurwerkshow. Rob, dankjewel voor het lenen van je pauken. Croupier, take it away.
1: Dankjewel.
0: Ja, schiet op, man. Theater allemaal. Leuk.
1: Goed, van u.
0: Ja. Oh, kortsviertje. Was dit een quickie?
1: Ik moest opschieten van jou.
0: Ja, dat is ook weer zo.
1: Goed, er is witte rook. Ja, en dit is een mooie categorie, hoor. Het is gewoon een nummer 22.
0: Oh, dat is leuk. Dat is de categorie girlbands.
1: Hey.
0: Hartelijk. Jij hebt altijd wel eens in een girlband willen spelen, toch?
1: In een girlband?
0: Ja.
1: Ik kan wel gitaar spelen.
0: Daarom de bedoeling. Ja. Wat is je favoriete girlband? Of wat is eigenlijk de ultieme tijdloze girlband? Wil je inderdaad gaan voor de Spice Girls? Misschien ga je voor All Saints? Misschien ga je voor...
1: Destiny's Child.
0: Solid Harmony.
1: Little Mix.
0: Waren de Rekels eigenlijk ook vrouwen of niet? Want dan zou je Corrie en de Rekels kunnen doen.

0: Clean Bandit en Rather Be, hoorde je op 3FM. Goedemorgen. Vragenbladen. Ja, in de categorie Girl Band. Amanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heerlijk. Zijn er dagen dat jij niet denkt aan Girl Bands? Of,
1: Nou, dat valt reuze mee, hoor.
0: Oh, gelukkig. Hé, hey, maar ja, je kwam wel met een lekker klappertje kwam jij om de hoek zitten.
1: Aha.
0: Vertel eens, wat heb jij met Solid Harmony?
1: Ik ben op
0: mijn
1: werk en dan komt
0: er
1: iemand weg.
0: Oh jee. Nou, dat hoeft niet uit te maken afhankelijk van wat voor werk je doet.
1: Nee,

0: gewoon weg.
1: En nu dan?
0: We zijn gewoon gedist door Amanda.
1: Gaan we dan nu gewoon... Ja, ik vind het wel een lelijk verhaal zo.
0: Ja, nee, absoluut.

0: 69, Hatsuki Day. Je luistert 3FM, goedemorgen nog. 7 minuten voor 12. Zometeen hier.
1: Dat is je favoriete Grietje.
0: Ja, toch.
1: Sofietje.
0: Hoezo?
2: Ja, lekker. Ik ben benieuwd wat jouw favoriete lunch is, Ivan van Breukelen.
0: Oh, dat is dat is elke dag hetzelfde, hoor.
2: Wat is dat dan?
0: Dat is een broodje kroket. Een luxe afbakbroodje met kaas en tomaat.
2: Kijk, precies. Ja. Dus jij bent echt een luxe poesje eigenlijk wel bij de lunch.
0: Nou, dat valt reuze mee, vind ik. Er zit geen kaviaar bij. Het zijn geen 7 gangen. Nee,
2: geen
0: dat valt alles
2: met
0: mee.
2: Zalm. Nee, dat is ook zo.
0: Nee. Dat doe ik in het weekend.
2: Ik wil dus een sneetje brood, wil ik gewoon.
0: Oh ja?
2: Met pindakaas opgesmeerd.
0: Volkoren.
2: Volkoren of met een vlokje erop.
0: En doe je dat dan...
2: Vlokkenmixje vind ik ook lekker.
0: Vlokkenmix. Dat is lekker. Maar met die pindakaas, dat doe je niet voor het programma, neem ik aan, toch?
2: Nee, niet voor het programma.
0: Nee,
2: anders zou je dat direct horen natuurlijk. Is heel onpraktisch tijdens het 3:12 zometeen.
0: Exact. Nou, daar wilde ik een beetje naartoe. Die komt eraan. Zit er nog wat spannends in vandaag?
2: Er zit altijd iets spannends in natuurlijk, hè.
0: Ook weer zo.
2: Ja, ook weer zo. En meer laat ik niet over los.
0: Nou, hartstikke goed. Veel plezier. Zometeen de lunch met Sophie. En er is nog Taylor Swift.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met onder andere deze.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
9: Oh, ja.
11: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joejoe.
17: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
18: Zometeen de lunch en uiteraard de 3 over 12. De 3 belangrijkste tracks van de dag. Van 1 over 12, Stef Banstra. Een hele goede middag.
19: Goedemiddag, Sophie. Israël heeft vanochtend weer het zuiden van Libanon aangevallen met drones.
20: NOS op 3.
19: Die aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend werd dat er afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. En wat die afspraken nu nog waard zijn, is onzeker. Het hangt veel af van Hezbollah, zegt correspondent Lennart Vos.
20: Israël zegt nu opnieuw dat Hezbollah zich volledig moet gaan ontwapenen. Maar het lastige is, Hezbollah zit niet aan tafel. En die hebben ook al vaker aangegeven dat ze zich niet zomaar zullen ontwapenen. Dus ja, is het zeer de vraag hoe dit nu verder moet.
19: De Britse man die deze week is overleden bij een steek- en schietpartij in Herengewaard was waarschijnlijk een crimineel die op de vlucht was, dat zegt de politie. Ze waren al 8 jaar lang naar hem op zoek. Hij werd verdacht van het doodschieten van 2 mensen in Amsterdam in 2017. Weekamp komt weer in Nederlandse handen. De bekende webshop was de afgelopen jaren in bezit van een Engels bedrijf, maar nu neemt de Nederlandse kledingwinkel Omoda het over. We weten niet hoeveel geld Omoda voor Weekamp neerlegt. En Oranjefans zijn naar het gemeentehuis in Huizen gegaan omdat ze willen dat de plaatselijke kroeg tijdens het WK langer open blijft. Ja, de gemeente wil dat niet en geeft er geen vergunning voor af. En daar zijn deze fans niet blij mee.
21: De derde wedstrijd, hij begint om 1 uur 's nachts. En tot 2 uur is dan een vergunning. Dus in de rust moet je iedereen naar huis sturen. En dat is dan toch van de zotte.
22: We hebben al niet veel meer in huizen. Alles wordt maar verboden en alles wordt maar gedaan. En hier moet er gewoon voor opkomen, anders hebben we helemaal niks meer.
19: Ja, de kroegbaas in Huizen moet nu opnieuw een ontheffing gaan aanvragen. En de gemeente zegt er weer naar te gaan kijken. Het weer, buien met ook kans op onweer, met plaatselijk ook hagel en zware windstoten. De zon is er ook nog tussendoor en het wordt een graad of 17.
18: Dankjewel, Stef. Jeroen. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Arnhem-Noord 20 minuten. Dan de A37 Hogeveen richting Duitse grens. Bij Emmen-Oost een half uur. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij afrit Hoenderlo 32 minuten.
23: 3FM.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
27: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Het is de lekkere van Albert Heijn.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
31: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
32: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
33: Kijk op kwf.nl/voor wie.
34: KWF. Tegen kanker voor het leven.
35: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
36: Hakje dag!
37: Hey, jij daar!
38: Heb je ook zo zin in vakantie?
37: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
38: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
37: Prijsvrij vakanties.
39: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
37: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
40: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
41: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
41: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Youfone.

maakt één single en is meteen weer helemaal terug. Ariana Grande. Je hoorde de eerste single van het komende album Petals. Staan die blaadjes, weet je wel, van een bloem. Zij is degene die Michael Jackson eindelijk van de troon weet te stoten in de wereldwijde streamingcijfers. Op dit moment de nummer 1. En daarom hoorde je Ariana Grande vandaag op 2 met Hate That I Made You Love Me in de 3 over 12 van 3FM. Dat is de lijst met muziek, met nieuwswaarde. Hoor je iedere dag meteen na 12 uur. En het is zover. De 1 na laatste show is aanstaande. Ik kan bijna niet geloven dat we daar zijn beland. Het is onwerkelijk. Vandaag en morgen wordt de Johan Cruijff Arena in Amsterdam nog besprenkeld met glitters, boa's, confetti tijdens de laatste 2 shows van Harry Styles. Nou, ik ben benieuwd of jij er nog last minute naartoe gaat. Dit zijn de laatste kansen. Anders groot gevaar voor FOMO. Je hoort Harry met de ex-mega-hit Dance No More op

iedere ochtend met heel veel liefde voor je. En dit is een mooie in de categorie. Ik heb hem even op de schouder moeten tikken en hem even moeten smeken of ik deze alsjeblieft in mijn eigen show mocht gaan draaien. Tears for Fears, dit is Everybody.

maar 2 weken uit. I Love Life van Bakermat en Rani. Dat is dus die zangeres. Maar Rani heeft die volgende samenwerking alweer gestrikt. Die meid die gaat lekker, dus ook echt niet de minste. Ze gaat

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12.

beginnen. Niet omdat ik het niet meer leuk vind om radio te maken, hoor. Begrijp je niet verkeerd. Maar ik zat de Instagram-pagina van Somber even te checken. Je hoorde hem net trouwens met... was het Homewrecker? Ja, het was Homewrecker.

uit als de mijne. Maar wel als ik een uur door de regen heb gefietst. Of met mijn make-up onder de douche ben gaan staan. Compleet uitgelopen, zwarte ooglook. Nou, dat kan ik denk ik ook wel voor hem fixen. Jij misschien ook wel. Doen we gewoon voor een 50 per uur, denk ik, zoiets. 20 misschien ook nog wel. Dus mocht je luisteren, Sammer, bel me dan vooral. Homeworker dus bij 3FM. En dan de meest jaloersmakende post van de week. In LA, in Los Angeles, zat eerder deze week een vrouw te dineren. Aan haar birthday dinner, om precies te zijn. Toen daar een grote superster achter haar kwam staan en even meezong met Happy Birthday. En dat was niemand minder dan Justin Bieber. Nou, wat nou een volkszangertje op je verjaardag. Dit is even van een ander kaliber. Zometeen Tate McRae en Greedy. Maar eerst deze klapper Justin Biebs is dus hier. Dit is What Do You Mean? Bij

0: jaar stond zij op Pinkpop. Weer galoze show. Alsof je in de 90s bij Britney Spears stond te kijken. En de dansers en een dikke vette lichtshow. En ja, zo'n veel te knappe vrouw die je dan helemaal inpand. Misschien een soort van opwarmertje voor dit jaar als Zara Larsson gaat shinen in Landgraaf. En daar kan jij dus bij zijn. Jawel, nog tot morgenmiddag maak je kans op 2 weekendtickets voor het festival en ook de camping, dus je kan blijven slapen. Hoor je ticketalarm, stuur dan 3FM een appje, een NPO Luister-app met je naam en de reden waarom we jou naar Landgraaf moeten sturen. Dus bereid hem voor, hè, zet hem in die template en gooi hem onze kant op als je ticketalarm hoort. En maak kans op 2 tickets voor Pink.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent.

En Better Off Alone bij 3FM. Normaal gesproken hoor je natuurlijk Mart tussen 12 en 2. Maar Sophie hier de hele week. En ik denk dat er wel wat luisteraars zijn die zich afvragen of Mart een fijne vakantie heeft. Nou, tot nu toe zou ik zeggen, heeft hij dat zeker. Tot gisteravond. Ik zag een storytje. Of nee, een hele post heeft hij daar gewijd.

Hij zegt, swipe voor een verdrietig verhaal. Je ziet Mark Meijer met een heerlijk ijsje in zijn handen. Loopt hij door de straten van Nice in Frankrijk met zijn vriendin. En de volgende foto, de volgende slide. Daar liggen de twee bolletjes op de grond. En die arme man die zit daar geknield voor zich uit te staren te denken, is dit nou vakantie? Het zou kunnen dat hij iets eerder terugkomt. Ik weet het nog niet. Tot die tijd ben ik er voor je. En deze mannen zijn er ook voor je. Kensington, dit is Living for.

0: je Martin Garrix.
1: I love this feeling. So rewind, repeat it.
0: Heerlijk liedje, repeat it, hoor je.
2: Zometeen op 3FM.
3: Sophie. Met

0: deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
1: De vriendelijke specialist DA.
2: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
3: Medicijn? Het is maar een neusspray.
4: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja! Echt serieus?
12: Wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar €6,99.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: het nieuws van 1 over 1. Stef Banstra, goedemiddag.
1: Hey Sofie, goedemiddag. Ik begin met nieuws dat net binnenkomt. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren.
2: NOS op 3.
1: Ouwehand blijft wel in de Tweede Kamer, maar draagt haar taken nu over aan Kamerlid Christine Teunissen. Esther Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wiskie. Ze werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar crimineel Ridwan Taghi vanuit de gevangenis in Vught. Die berichten gingen over drugs en geld. Wiskie kreeg een gevangenisstraf van 42 dagen, maar hoefde niet naar de gevangenis toe, omdat ze al precies zo lang in voorarrest had gezeten. Het OM had 4,5 jaar cel geëist, maar gaat dus nu definitief niet in hoger beroep. En daarmee is de zaak nu afgerond. Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Het bekende internetwarenhuis was de afgelopen 11 jaar in bezit van een Britse investeerder, maar Omoda neemt Weekamp nu over. Het bedrijf wil zo de concurrentie aangaan met grote buitenlandse ketens, zegt mijn economiecollega Ruben Ich.
3: Denk bijvoorbeeld aan Amazon. Bij Weekamp zie je dat de winst jaar op jaar daalt, maar dat die kosten blijven voor personeel, maar ook om te innoveren. Ja, en Omoda die kocht al Assem. En met Weekamp erbij komt er ook een groot distributiecentrum in handen. Ja, en met dat alles denken deze winkels de concurrentie met die grote buitenlandse spelers aan te kunnen gaan.
1: En het is al niet bekend hoeveel Omoda voor Weekamp betaalt. Die overname moet ook nog worden goedgekeurd door verschillende toezichthouders. En boeren in Texas zitten met de handen in het haar vanwege vleesetende vliegen. In die Amerikaanse staat zijn voor het eerst in jaren larven gevonden van de schroefwormvlieg. Dat is een parasiet die levend vlees eet. Ja, hij legt zijn eitjes in bijvoorbeeld de neus van koeien. Die kunnen vervolgens binnen 2 weken doodgaan. Boeren in Texas moeten officieel een melding doen als ze de vlieg zien. Maar deze politicus denkt dat niemand dat gaat doen uit angst dat hun bedrijf op slot moet.
4: If I get a screwworm on my place, I'm going to treat my animal. I'm not telling anybody because I don't want to be quarantined. Nobody is going to report when they have a screwworm fly. They're just not. They'll just treat it themselves and hope nobody finds out.
1: In de vorige eeuw richtte die schroefwormvlieg veel schade aan bij Amerikaanse boeren. Amerika trekt nu tientallen miljoenen uit om hem uit te roeien. Met weer en nog buien en kans op onweer vanmiddag met plaatselijk ook hagel en zware windstoten. Tussendoor ook nog zon bij een graad of 17.
0: Thank you, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Hoenderlo 20 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Arnhem Noord 1,5 uur. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij afrit Hoenderlo 3 kwartier.
5: 3FM.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Nu bij Dirk, allemaal hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF, tegen kanker voor het leven.
15: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Zara Larsson en Direct. Deze week win je kaarten. 3FM. Sophie Hielkema.
0: Donderdag vandaag, we vliegen er doorheen door die werkweek. En zometeen al helemaal, want je maakt kans op een 3FM kantoorplant. Blijf luisteren, onder andere nu naar Bibi Rexha.

met Right. En dan voordat die nieuwste van Bibi Rexha samen met Faithless. Ik krijg een reactie binnen van Gwenny. Die zegt, ik vind deze Bibi Rexha zo fijn. Maar zijn er ook veel haters eigenlijk die het een slechte remake vinden. Ja, Gwenny, iedere keer als ik hem draai, dan komt er wel een mening binnen. Maar ik zei net hier in de studio, ik ben om. Ja, ik ben om. Ik vind hem eigenlijk

Dat moet jij echt gaan doen. Als ik Mart op de radio hoor, op 3FM, en dit spelletje komt voorbij, heb ik het meer dan de helft van de keren fout. Hartstikke fout. Ik bak er helemaal niks van. Jij moet dus in je brein de twee geluiden los kunnen trekken van elkaar. Ik denk dat dat bij mij dus misgaat regelmatig. Even meer uitleg. In BN'er met een baan hoor je een geluidsfragment. En er zitten twee elementen in verwerkt die je moet raden. De eerste is, van wie is die stem? En de tweede is, wat voor nieuwe baan heeft deze celebrity gekregen? Dan hoor je dan

0: En Mart geeft ze ook regelmatig water, hè, voordat hij zich gaat versturen naar je toe. Het is geen grap, de gieter die staat gewoon klaar op de redactie. We gaan naar de opgave van vandaag. Luister goed.
1: Ik ben wel een jongen die een beetje opgroeide in het Amsterdamse straat/boevenleven. Mijn moeder was altijd een barkeepster. In dan een beetje de foute cafés, de bruine kroegen waar de boeven zaten. En ja, die Amsterdamse ruige sfeer eigenlijk. Ik voelde me daar prettig.
0: Een ruige sfeer. Nou, dat is het zeker. Wat een chaos, heerlijk. Hey, denk jij te weten welke BN'er je hebt gehoord en wat voor nieuwe baan deze persoon heeft gescoord? Laat dat dan even weten in de NPO Luister-app. BN'er met een baan. Wie hoorde je en wat voor baan hoorde je daar op de achtergrond uitgevoerd worden? Laat het weten in de NPO Luister-app.
2: 3FM. Bente 321.

0: over.
1: Nee, dat heb ik gewoon toegegeven. Ik ben sudoku aan het spelen.
0: Ben je alleen op de werkvloer, of niet?
1: Nee, we zijn hier gezellig met z'n allen.
0: Maar gezellig met z'n allen, krijg je boze of gefrustreerde blikken? Als andere mensen dan in het computerscherm...
1: Mijn stagebegeleider zei nu net wel dat ze er gewoon bij zit. En dat ze het hoorde dat ik niet bezig was.
0: Oké, heeft dat ook effect op je eindcijfer uiteindelijk?
1: Nou, een van de eisen was eigenlijk iets winnen op 3FM. Dus ik neem aan dat ik nu juist een hele hoge score krijg.
0: Dit klinkt echt als de meest chille stage ever eigenlijk die je hebt.
1: Ja, ideaal.
0: Ideaal. Alisa, je maakt kans op de 3FM kantoorplant. Kan jij benoemen wat jij de meest gezellige en de meest ongezellige plek op je werk vindt?
1: In de kamer waar ik mij nu bevind, omdat ik naar een lege ruimte moest, vind ik heel erg ongezellig.
0: Oeh, er is helemaal niks versierd, staat dus ook geen ander plantje daar op de werkvloer.
1: Nou, het is wel heel leuk. Je ziet heel veel eten en dingetjes. Ik krijg er bijna trek van. Maar ik zie geen plantje.
0: Je ziet geen plantje. Kijk, en daar wil je dus kans op maken. Nou, dat kan. Jij hebt als een razende je antwoord ingestuurd. We gaan nog even naar de opgave luisteren. De vraag is dus, welke BN'er hoor je hier... en wat voor nieuwe baan hebben deze persoon gegeven?
2: Ik ben wel een jongen die een beetje opgroeide... in het Amsterdamse straat/boeven... leven. Mijn moeder was altijd een barkeepster.
0: Mijn moeder was altijd een barkeepster. Nou, Alisa, welke BN'er heb je hier gehoord?
1: Dat is Dave Roelvink als brandweerman.
0: Dave Roelvink als brandweerman. Brandweerman is helemaal goed. Even horen of het ook echt Dave Roelvink is.
2: Ik ben wel een jongen die een beetje opgroeide in het Amsterdamse straat/boeven leven.
0: Ja hoor, Dave Roelvink.
1: Ja, hartstikke
0: goed. Ja. Alisa, gefeliciteerd.
1: Yes, dankjewel.
0: En dubbel goed nieuws, want een van de stage-eisen was dat jij een prijs ging winnen op 3FM.
1: Correct.
0: Die kan je dus afvinken van het lijstje.
1: Nou, dat klopt.
0: Zijn er überhaupt nog andere eisen die je moet afvinken voordat je je stage gaat halen, behalve die puzzel afmaken?
1: Ik wilde net zeggen, mijn puzzel afmaken.
0: Ja, ik vind het een wonderlijk gesprek. Ik vond het in ieder geval heel vermakelijk om even met je te bellen. Dus dank daarvoor.
1: Ja, dat is leuk. Jullie ook bedankt.
0: Jouw kantoorplant die heet Dean. Veel plezier ermee.
1: Super, dankjewel.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Wanna fall in love again.
4: Met 3FM ontdek je nog.

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
2: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Met
2: 3FM
3: ontdek je nog.

voorbeeld van. I Don't Wanna Fall In Love Again van Isabel van Gelder. Ze doet deze tijdens haar, show, tijdens haar shows ook heel vaak met alleen piano. En dan wordt het ook meteen duidelijk of zo'n liedje zonder band dan ook nog mooi is. Nou, ik zou zeggen, oordeel zelf.

Kijk 03FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten.

slechte sfeer op de werkvloer. Ja,

gemoedstoestand volledig in de gloria. Die vrijdag vrij mensen die denken, ja, bijna weekend. En de vrijdag nog werken mensen denken, joh, nog maar één dagje en dan komt het ook wel goed. Dit is mijn donderdagtheorie. Ik snap het, hij is heel gecompliceerd. Laat hem even bezinken, zou ik zeggen. En dan als kers op de taart. Ja, die met Olivia Dean is natuurlijk fantastisch. Maar dat solo werk moeten we ook niet vergeten.

0: tomorrow.
1: Leuk Harry Styles in de arena.
0: Looking at the clear blue skies up above.
1: Maar daar heeft al zoveel over gehad en nog helemaal niet. Over onder andere Camille, de frontman van Somjeu, die even 3 keer door een roosje achter elkaar doet. De poptempel in Nijmegen. En zeg je Somjeu, dan zeg je Stefan. Stefan is vaste luisteraar van 3FM. Heeft volgens mij, voor zover ik weet, nog geen tattoo laten zetten op zijn bovenarm. Maar het scheelt weinig. En uiteraard heeft hij al even getest hoe de vibes waren op het podium. Niet 1 keer, niet 3 keer. Maar gisteren was hij voor de 10e keer erbij. Nou, dan kan het niet slecht zijn. Hij heeft niet eens aandelen in Somjeu, maar heeft laten weten in de NPO Luister-app. Ze zijn zo geweldig. Echt, alle shows zijn een feestje. Gaat dat zien op festivals? Nou, en dat kan ook. Hullabaloo, daar staan ze in Groningen.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
1: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
2: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 3FM. Oh, dat is heerlijk. De mega-hit Memory van vandaag die heeft een lekker rauw randje. Je hoort hem zo meteen. Nieuws van 2 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
6: Hey Sophie, goedemiddag. The end of an era in Politiek Den Haag.
5: NOS op 3.
6: Want Esther Ouwehand stopt als Partij van de Dierenvoorzitter en ook fractievoorzitter. Ze vindt het tijd om het vorkje over te geven, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
7: Haar letterlijke woorden zijn: de afgelopen jaren heb ik alles gegeven wat ik in me had om de Partij voor de Dieren naar deze fase, en dat bedoelt ze de fase van een stabiele partij, te brengen. Die fase is aangebroken. Het is goed om een stapje terug te doen. Dus na 20 jaar in de Kamer en 7 jaar fractievoorzitterschap zegt ze feitelijk: het is tijd om het iemand anders te laten doen, want het is genoeg geweest.
6: Ja, en die iemand anders is Christine Teunissen, die nu dus partijleider en fractievoorzitter wordt. Esther Ouwehand blijft wel in de Tweede Kamer namens de Partij voor de Dieren. Het RIVM zou moeten zeggen dat ze verkeerd zaten in het begin van de coronapandemie. Dat wil een groep deskundigen. Morgen wordt Jaap van Diesel verhoord door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was de baas van de afdeling van het RIVM die over het bestrijden van infectieziektes gaat. Het RIVM zei namelijk in januari 2020 dat er een kleine kans was dat corona zich in Nederland zou kunnen verspreiden, dat mensen ook maar 1 keer corona konden krijgen en dat je het virus alleen kon verspreiden als je hoest of niest. Nou, inmiddels weten we wel beter natuurlijk. Volgens de deskundigen heeft het RIVM nooit gezegd dat ze fout zaten en dat zouden ze wel moeten doen. Gaan we nog even naar Brussel, want daar is een protest tegen de bezuinigingen in het onderwijs volledig uit de hand gelopen.
8: Luide knallen, want batterijen van e-steps en e-fietsen worden in brand gestoken. De sfeer is erg grimmig geweest rond het station in de Koningsstraat. Een groep van zeker 1000 jongeren probeerde zo dicht mogelijk bij het parlement van de Franse gemeenschap te geraken.
6: Door een verslaggever van de VRT. Ook 1000 jongeren zijn dus de straat op gegaan om te laten zien dat ze boos zijn over de onderwijsplannen. De Belgische regering wil meer inschrijfgeld vragen voor studies. En het idee is dat leraren straks harder moeten werken voor hetzelfde geld. Op meerdere plekken in Brussel wordt traangas en ook een waterkanon ingezet tegen die onderwijsdemonstranten. En nog weer voor je, er trekken nog steeds zware buien over, met soms ook een klap onweer en hagel. Het is maximaal 18 graden. Morgen van alles wat, graad 19.

0: A15 Rotterdam richting Nimma. Bij Hardingsveld, Giezendam, een half uur vertraging.
1: 3FM.
0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker.

zo'n heerlijke week hier bij 3FM. En deze week in het bijzonder, want er is zoveel live muziek in de vroege ochtenduren in onze livebox. Bij Wijnand en Jamie is het een komen en gaan van artiesten. Ze hebben er echt bovenop gezeten om de vetste optredens voor jou te regelen. En we begonnen heerlijk met Bente gisteren, die live de mega-hit van deze week kan doen. 3, 2, 1, dat ging zo. Zo goed. En vanochtend ook zo mooi live. Jamie die moest geheel terecht een traantje laten. Want Steen en Asker de Wolf in de livebox.

Maar hier stopt het niet. Morgen, bijna weekend, vrijdag. En dan komt deze man live zingen. Antoon, die gaat zijn nieuwste voor je spelen. En die hoor je nu alvast als voorproefje op de radio. De enige.

0: Deze week wordt opstaan nog net een stukje leuker. Met morgen een goed gevulde 3FM Livebox.
1: Dat is even lekker vrolijk wakker worden.
0: Gloednieuwe muziek.

Olivia Dean, ook weer zo'n vrouw waar je spontaan een complex van kan krijgen. Knap, getalenteerd. En ik denk dus dat zij het ook heel goed zou doen als actrice. Ik weet niet, ik zie dat gewoon helemaal gebeuren. Ze heeft dat perfecte, mysterieuze uiterlijk daarvoor. En ze heeft dus ook heel subtiel laten vallen dat ze dat wel zou willen. Who knows? A girl can dream. En van de ene uitdaging gaan we naar het ander. Ik heb geen nieuwe baan voor je in de aanbieding. Je hoeft niet te solliciteren, geen zorgen. Ik heb slechts een uitdagend mini-spelletje voor je. Het is echt super simpel, weinig uitleg bij nodig. Ik heb een mini-stukje uit een ex-megahit voor je geknipt. En jij mag raden welke dat is en wie hem heeft gemaakt. Klinkt simpel, maar goed, je moet het maar eens even allemaal klaarspelen. Ben je er klaar voor? Het fragmentje van vandaag.

Ach, Olivia Dean, ook weer zo'n vrouw waar je spontaan een complex van kan krijgen. Knap, getalenteerd. En ik denk dus dat zij het ook heel goed zou doen als actrice. Ik weet niet, ik zie dat gewoon helemaal gebeuren. Ze heeft dat perfecte, mysterieuze uiterlijk daarvoor. En ze heeft dus ook heel subtiel laten vallen dat ze dat wel zou willen. Who knows? A girl can dream. En van de ene uitdaging gaan we naar het ander. Ik heb geen nieuwe baan voor je in de aanbieding. Je hoeft niet te solliciteren, geen zorgen. Ik heb slechts een uitdagend mini-spelletje voor je. Het is echt super simpel, weinig uitleg bij nodig. Ik heb een mini-stukje uit een ex-megahit voor je geknipt. En jij mag raden welke dat is en wie hem heeft gemaakt. Klinkt simpel, maar goed, je moet het maar eens even allemaal klaarspelen. Ben je er klaar voor? Het fragmentje van vandaag.

Olivia Dean, ook weer zo'n vrouw waar je spontaan een complex van kan krijgen. Knap, getalenteerd. En ik denk dus dat zij het ook heel goed zou doen als actrice. Ik weet niet, ik zie dat gewoon helemaal gebeuren. Ze heeft dat perfecte, mysterieuze uiterlijk daarvoor. En ze heeft dus ook heel subtiel laten vallen dat ze dat wel zou willen. Who knows? A girl can dream. En van de ene uitdaging gaan we naar het ander. Ik heb geen nieuwe baan voor je in aanbieding. Je hoeft niet te solliciteren, geen zorgen. Ik heb slechts een uitdagend mini-spelletje voor je. Het is echt super simpel, weinig uitleg bij nodig. Ik heb een mini-stukje uit een ex-megahit voor je geknipt. En jij mag raden welke dat is en wie hem heeft gemaakt. Klinkt simpel, maar goed, je moet het maar eens even allemaal klaarspelen. Ben je er klaar voor? Het fragmentje van vandaag. Als je het weet, de artiest en de titel. Ik doe nog één rondje. Laat het dan even weten in de NPO Luister-app. De ex-3FM-meegit van vandaag in Meegit Memories. Wie is het?

Ja, het is nu Mrs. Turner. Dua Lipa, onlangs in het huwelijksbootje gestapt. En ik vond het zo verfrissend hoe simpel ze dat heeft gehouden. Ook als je naar de outfit kijkt, zat zo'n hele grote witte hoed op. Een soort colbert, wat heel mooi strak om het lijf zat. En dan zo'n klassieke rok eronder. De vrouw met 8 megahits op haar naam. En deze zanger heeft er ook een handjevol gescoord. Heel netjes, 5 stuks om precies te zijn. Beck staat vandaag centraal in Megahit Memories. En die megahits waren Up All Night, Loser, Wow, Odyssey. En dus degene die ik vandaag voor je mee heb genomen. En wie er centraal staat in de NPO Luisterapp. En daar wil ik een groot applaus voor. De enige die het wist te raden, It's Lonely at the Top, is Jasmijn! Ja! Ik vind het heel knap, deze specifieke hit van vandaag. Die kan je niet alleen kennen van de radio, maar ook als je lekker op een zweterig zolderkamertje FIFA 16 hebt gespeeld. Daar was het een van de soundtracks van. Er zat ook Nothing But Thieves met Trip Switch in. Muziek van John Newman, Cynobose, Banners. Maar ik denk dat deze wel het lekkerste speelde. Ja, ik ben zelf heel slecht in FIFA. Maar misschien omdat dit liedje er niet onder zat, hè. Want dit kan helpen. Gaat allemaal om deze ex-megahit. Lekker bezig, Jasmijn. Inderdaad, Beck. Dit is Dreams in Megahit.

even wat recht zetten. Of in ieder geval de helft daarvan. Ik vertelde eergisteren in dit programma over deze drive safe van Niall Horan en Miles Smith. Dat van Niall bekend is dat hij daadwerkelijk een rijbewijs heeft gehaald. Maar op gebied van Miles Smith, nou, ieder spoor ontbreekt van een rijbewijs met zijn foto en zijn naam erop. Nou, nu weet ik dat nog steeds niet zeker, maar zijn auto is wel gespot. Jawel, jawel. Ik heb even de hele creepy detective uitgehangen. Als je dus een heel eind, maar dan ook echt een heel eind, terugscrollt op de Insta van Miles Smith, dan kan je een hele dikke BMW spotten.

Jim Gardner en Hardwired. Kijk, ik draai een extra shiftje deze week. Dus ik zit niet zo in de klassieke 9-to-5 als de meeste mensen. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart. Voor mij is dit vaak zo'n keerpunt in de dag. Dat ik merk, ja, daar moet even wat power in.

Geek, zo'n pick-me-upje. Nou, die heb ik voor je klaarstaan in de vorm van Counting Crows en Accidentally in Love. Nou, dat gaat het voor je doen, dat weet ik zeker tijdens deze werkdag. Je hoort hem zo meteen na Lil

0: In Love, Counting Crows. Ik ben 2 weken geleden getrouwd in Italië met de liefde van mijn leven. En dit was mijn opkomstnummer. Samen met mijn vader, net terug van onze huwelijksreis. En betekent stiekem veel dat dit dan het eerste nummer is wat ik op de radio hoor. Dat deze is. Nou, Eva, ten eerste wat een leuk berichtje. En ten tweede van harte gefeliciteerd.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met onder andere deze.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
3: Medicijn? Het is maar een neusspray.
4: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: Hocus heb ik geregeld in de vorm van een nieuwe Hocus Pocus mix. We gaan eerst naar het nieuws van 3 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Straks een bijzondere manier om WK-potjes te kunnen kijken.
0: NOS op 3.
1: Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Eerst dit. Justitieminister Van Wiel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om de overlast tegen te gaan in kustplaatsen zoals Zandvoort. Daar zorgden groepen jongeren, met vooral Pinksteren, voor veel agressie. Dat gebeurt vaker in badplaatsen als het lekker weer is. En nu loopt politie nog vaak achter de feiten aan, volgens de minister.
2: Je merkt dat via online chatgroepen grote groepen jongeren worden opgeroepen om naar dezelfde plek te gaan. Nou ja, jongeren vaak in kleine plukjes is niet zo'n probleem. Maar als ze samenkomen, dan wordt het al gauw een intimiderend geheel. Krijg je veel overlast, dat jaagt gewone gasten weg en dan wordt het onguur. Dus om de politie te kunnen laten meekijken in online groepen, om te kijken wat er gebeurt en te kunnen anticiperen, dat zijn inzichten waar we heel veel mee kunnen.
1: In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week lang gezocht naar een meisje van 11. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering. Op beelden is te zien dat het meisje bij hem in de auto stond. En de verdachte is de vader van een vriendin van haar. Hij heeft gezegd dat hij haar bij een zwembad had afgezet, omdat ze daarom vroeg, maar ze is dus nergens te bekennen. Bij de concertreeks van Suzanne Freek in het Gelderdom in Arnhem zijn veel boetes uitgedeeld. Het ging vooral om fout parkeren, het negeren van verkeersregelaars en ook over de weg lopen. In totaal zijn bijna 800 mensen daar op de bon geslingerd. En dan nog een bijzondere primeur tijdens het WK. 2 wedstrijden van het Nederlands elftal kun je kijken als animatiefilm. Ja, je ziet de wedstrijd dan live, maar de spelers zijn geanimeerde poppetjes. Als ze hard rennen, dan komen er extra strepen in beeld. De bal wordt gevolgd door een lint. En bij een doelpunt komt er confetti in beeld. Ja, een voetbalwedstrijd in de stijl van Fortnite, zou je dan kunnen zeggen. Zapsport gaat het uitzenden en ze zegt dat het WK toegankelijker en leuker moet worden voor kinderen. De wedstrijden zijn te zien op NPO Start. En het commentaar is van Evert ten Napel en onze 3FM-DJ Rob Jansen. Gaan naar het weer toe. Er trekken nog steeds zware buien over, met soms ook een klap onweer en hagel erbij. Het is maximaal 18 graden. Morgen weer wat buitjes. Ook meer zon bij maximaal 19 graden.
0: Stef, dankjewel. Yo. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Het is druk op de weg. Te beginnen op de A1 Hengelo richting Duitse

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
6: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar K-Smit.nl.

Clooney met Free Your Mind. Ga met 3FM naar Pinkpop. Er zijn honderden geluisteraars in de app. Luisteraars die als aasgieren erboven hangen. En ik geef je ook groot gelijk. Want misschien kijk je je agenda en denk je, nou, het is angstvallig leeg op 19, 20 en 21 juni. En wil je een beetje actie? Nika die vraagt het ook in de NPO Luister-app. Nika zegt, is het ticketalarm al geweest vandaag voor Pinkpop? Nou, ik kan je vertellen, dat is al een tijdje geleden. Dus je weet wat dat betekent, Nika. Des te langer die niet gaat, des te groter de kans dat je misschien wel die Pinkpop-kaarten pakt. De hele week zijn we aan het strooien ermee. Setjes van 2 weekendkaarten en een plekje op de camping. Want we gaan je natuurlijk niet op het fietsje of in de auto heen en weer laten rijden. Mechanisme is simpel. Ticketalarm horen is kaarten scoren. Als je dat alarm hoort, dan ga je als een jekko naar de NPO Luister-app. Laat je daar je motivatie achter en sta jij wel misschien headbangend met de handjes in de lucht, met een roze buckethead op je hoofd, te genieten van The Cure. Foo Fighters komen optreden, Zara Larsson. Editors komen ook langs, Teddy Swims op het grote podium, Youngblood, Royal Otis en Sophie Tucker. Dus ja, wees bereid om vooral snel te appen, zou ik zeggen. Ticketalarm is kaarten scoren. Je naam en je motivatie, zet hem alvast klaar in een templateje, in je notities. En zorg dat je ze pakt, de kaart ervoor, Pinkpop. Zometeen Luna, maar eerst nog deze van de MGMT. Dit is Kid.

Kerkwijk 03FM. De nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek. Met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk de...

NPO Luisterapp wat betreft Pinkpop. Ik draaide daarvoor Luna en Pauze. En we hebben dus bepaalde geluidjes die daar aan vastzitten, omdat we dan even willen kenmerken dat we een 3FM talent draaien. En dat heeft geloof ik iets weg van dat ticketalarm. Nou, dat was hem niet. Geloof mij nou maar, als het ticketalarm afgaat, dan weet je meteen dat het hem is. Ja, misschien is het heel erg om te zeggen. Het is 3:30 in de middag, maar ik kan er nu al naar uitkijken. Vanavond lekker onder een dekentje. Ja, de zomerfans die zijn het er niet mee eens, maar stiekem valt er ook wel iets van te maken, toch? Als het buiten stormt en onweert en hagelt. Denk ik, joh, dan maar gewoon volledig er dan overgeven. Voetjes omhoog, bakje popcorn erbij. Het is buiten toch geen klap aan.

weegt het zwaarst. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat je wel een extra setje kan gebruiken. En dat setje heb ik voor je. Doe ik met alle liefde. Het is in de vorm van een Hocus Focus mix. Dat is de perfecte mix die je gaat helpen om nog even die laatste klusjes van vandaag af te ronden. Waarschijnlijk loop je dan een tijdje tegenaan te hikken. Misschien moet je de inkt van de printer nog vervangen. Nou, inderdaad, dat moet ik echt al maanden doen. De cabine van je vrachtwagen nog even stofzuigen. De afwas wegwerken. Laat me vooral weten in de NPO Luister-app welk klusje jij gaat klaren tijdens die mix. Want ik heb namelijk een snoeppot klaarstaan voor één iemand die zich flink

Anke alvast van harte gefeliciteerd. Marjolein die is druk aan het bakken, die is de trouwtaart aan het afmaken. En Julia die gaat even niet zo lekker. Julia zegt, nou, ik moet eigenlijk nog heel veel doen voor school. Ik moet een schrift inbinden. Maar ik kom net terug van het lopen zonder paraplu en een regenbui. Dus ik hou nog even 5 minuten pauze. Julia, die 5 minuten krijg je van me, maar daarna reken ik op je. Ik heb 1 grote snoeppot klaarstaan voor 1 gelukkige. Dus meld je in de NPO Luister-app en ga lekker aan de bak. Tijdens de Hocus Pocus Mix. There we go.

0: doet lekker hoor, goed bezig.
1: Ja, lekker hè.
0: Heb je een geheim ingrediënt wat er altijd ingaat?
1: Ja, heel veel liefde.
0: Heel veel liefde. Nee, maar serieus, kijk, ik zit aan de vegakant. Dus een kippie gaat er bij mij niet in. Dus neem me even mee in deze wereld. Wat maakt jouw kippensoep de allerbeste kippensoep?
1: Verse producten. Maar dat is denk ik met vega ook. Als je gewoon lekkere verse groenten pakt en verse spullen pakt, dan is het lekkerst.
0: Dan gaat het zeker goed komen. Ja, en je hebt het soepje nodig, want je gaat keihard aan het werk de komende dagen. Dus in 2026 noemen we dat een meal prepping. Dus je bent nu lekker aan het preppen, meal preppen.
1: Ja.
0: En je hebt een bijzonder werk, Peggy. Vertel daar eens even wat over.
1: Ik werk bij een attractiepark, bij attractiepark Toverland. En de komende 3 dagen mag ik daar EHBO-diensten gaan draaien.
0: Kijk, en heb je dat eerder gedaan of is het een first voor jou?
1: Nee, dat doe ik al langere tijd.
0: Heb jij ooit een hele bizarre situatie meegemaakt? Dat iemand bij de EHBO kwam en dat je dacht, heel eerlijk, je hebt het waarschijnlijk niet uitgesproken, maar je dacht in je hoofd, hoe heb je dit voor elkaar gekregen?
1: Zo bijzonder nog niet, maar er zijn genoeg dingetjes dat ik denk, oké, dat kan ook.
0: Zoals? Wil je een tipje van de sluier oplichten?
1: Nou ja, luister, heel veel mensen vinden bij ons hun innerlijke kind weer terug.
0: Ja, wat gaat er nu komen?
1: En komen dan tot de conclusie dat een oud lijf soms kinderlijke dingen niet meer zo goed kan doen. Dus we hebben wel trampolines en zo, waar papa's en mama's zich nog wel eens ooit op baseren. Omdat ze vroeger heel goed konden springen en ja, nu toch een beetje ouder zijn.
0: Je kan mooi beeldend vertellen, Peggy. Ik zie dit helemaal voor me. Ja, een kleine hernia opgelopen op die trampoline met de beste intenties. Maar ja, soms gaat dat gewoon even niet.
1: En ik vind dat je kind gewoon los moet kunnen laten. En de consequenties die nemen we er gewoon bij. Daar ben ik voor.
0: Ja, vind ik heel mooi van jou gezegd. Nou, succes nog even met het roeren in de soep. Komt vast helemaal goed.

0: Nee, Noorwegen. Het was wel Noorwegen. De Boza en Magnetic. Ja, je hoort het. De scherpte is er lichtelijk af. Dus ik ga het stokje overdragen aan de bijna nummer 1 middagshow. Die hebben zometeen de reden dat Beentje Bestaan nog überhaupt is opgericht in de show. En ook gasten als Gerard Joling.
1: BFM.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: 3FM.
6: Ja, dit is Barend en Benner. Daar zijn we. Barend zonder Benner, maar wel heel veel energie. Ik heb vandaag echt, nou ja. Ik leg het zo meteen uit en we hebben een hele grote show met kaarten voor Pinkpop. En Gerard Joling zometeen.
7: Ja.
6: Te geloven. Maak je geen zorgen, hij gaat niet live zingen. Ook al had ik dat wel graag gewild, want ik vind het een fenomeen. Maar hij heeft groot nieuws. En wat het is, hoor je na het echte nieuws van Moeder Aarde. Stef Bandstra, NOS op 3.
8: Daar ben ik. Hallo, goedemiddag. Noodweer in Overijssel.
9: NOS op 3.
8: In Glamerbrug in de buurt van Enschede zijn daken weggeblazen en ook meerdere bomen omgewaaid. Het lijkt om een windhoos te gaan. En ook deze inwoner werd er compleet door verrast.
10: Een directe valwind vanuit het niets. En je ziet het dak is eraf, bomen zijn eraf. Alles puinhoop, gevaarlijk. Het was vanuit het niets. En het was 5 minuutjes, 4 minuutjes, 5 minuutjes. Dat was de hele actie eigenlijk. En ze haalden de losse pannen eraf. Gevaarlijk, alles valt eraf. Schoorsteen zit los. Gevaarlijke situatie zo.
8: Meerdere woningen, schuren en ook andere gebouwen in de buurt van Enschede zijn beschadigd geraakt. En sommige delen van die daken kwamen tientallen meters verderop terecht. De rechtszaak tegen oud-advocaat Ines Wesky is definitief voorbij. Ze kreeg 2 weken geleden een celstraf van 1,5 maand... voor het doorspelen van informatie van en naar drugscrimineel Ridwan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. Het Openbaar Ministerie wilde dat Wesky 4,5 jaar de cel in zou gaan, maar gaat dus toch niet in hoog beroep.
11: De uiteindelijke straf die opgelegd wordt is 1 onderdeel van het vonnis. En als we kijken naar de andere onderdelen van het vonnis, namelijk hoe naar het bewijs is gekeken en op welke harde manier het strafbare handelen van deze verdachte wordt verwoord door de rechtbank. Ja, daar zijn wij zeer tevreden mee. En in die afweging hebben wij uiteindelijk besloten om geen hoger beroep in te stellen.
8: En Wesky zelf gaat ook niet in beroep en dus zit de zaak erop. En in de Franse Alpen werken veel Nederlanders zich al urenlang in het zweet voor het goede doel. Ze proberen vandaag maximaal 6 keer de Alpe d'Huez op te fietsen, te rennen of te wandelen. En dat doen ze om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
12: Ik heb eigenlijk 5 tumoren in mijn buik. En ik heb 2 weken geleden te horen gekregen dat ik een nieuwe tumor in mijn buik heb. Maar ik ben hier wel.
13: We zijn de afgelopen 2-3 jaar beide onze vaders verloren. En daarom staan we hier. Op hun fietsen ook.
8: Vorig jaar werd er dik 19 miljoen euro opgehaald. En de eindstand van dit jaar wordt vanavond bekendgemaakt. Heb je nog weer voor je vanavond ook nog bewolkt met hier en daar een buitje. Morgen opnieuw regenachtig. Wel meer zon dan vandaag bij max 19 graden.
6: 3FM met het verkeer. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Blaricum 52 minuten. De A9 Amsterdam-Alkmaar voor Akersloot 23. De A12 Arnhem-Den Haag voor Harmelen 23 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos 30 minuten sterkte. Maar het komt allemaal goed.
9: 3FM.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: In het voetbal zijn er momenten...
7: Bergkamp 2-1!
5: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.

0: hoe zeg je dat, de automatische beweging. Gooi gelijk de microfoon van Nellebel open. Maar ja, ik zit naar het hele goede gezicht van Jelmer Gussinkloot te kijken.
1: Dank je, dank je. Ja, het is Barend zonder het banner.
0: Dat is eigenlijk is dat iets wat niet vaak gebeurt. Het is vaak dat ik het weer een keertje laat afweten. Of dat ik denk, nou weet je, het is even mooi geweest met die twee.
1: Maar wat wel lullig is, is dat als jij er niet bent, dan regelen we vervangen.
0: Ja.
1: En als Nelly er niet is, dan niet.
0: Ja, maar wie zou je moeten vragen?
1: Ja, dat is onmogelijk. Nelly is
0: niet te vervangen. Ja, we kunnen moeilijk Chantal Jansen bellen, weet je wel. Een beetje van dat niveau.
1: Ja, nee,
0: zo van,
1: joh,
0: laat dat blaadje een keer liggen. Wat zou nou echt een hele goede vervanger zijn voor Nel?
1: Goeie vraag. Goeie vraag voor het luisteraar ook wel.
0: Gewoon echt, is dat dan een beetje logisch? Weet je, Geraldine Kemper of zo?
1: Ja, Iris Enthoven.
0: Iris Enthoven.
1: Ken je nog vroeger?
0: Die gaat een juice-programma maken.
1: Nee, gaat zij dat doen?
0: Nou, zij gaat een programma maken, Iris Enthoven. Dat las ik toevallig weer ergens. Kijk, dat programma wat Yvonne Koldewijer niet heeft gekregen op Net 5. Dat een soort roddel RTL Boulevard zou worden. Dat gaat zij gaan presenteren, heb ik ergens gelezen. En nou heb ik in principe, net als jij en ik, allemaal gehoord wat de verdiensten daar een beetje van zijn.
1: Ik verkoop mijn ziel bij deze.
0: Dus toi, toi, toi. Heel goed. Oké, jongens, even een gekke dag. Ik heb vandaag echt nog geen moer gedaan. En dat voelt bij mij altijd een beetje gek. Ik ben altijd een bezig bijtje, dat weet je ook. Hè? Ja. Lekker in de weer, onderweg en aan het gaan. Maar gisteravond ben ik naar het Nederlands elftal geweest.
1: Arme jongen.
0: Helemaal niet. Het was een geweldig avond.
1: Geweldig, natuurlijk.
0: Met mijn twee zoons, die er nu ook bij zijn.
1: Superman.
0: Ik ga zo meteen even een heilig huisje slopen. Wat ervoor gezorgd heeft dat ik vannacht om 1 uur thuis was. Waardoor mijn jongens vandaag niet naar school konden. Die lagen er helemaal af. Die waren in de war. Die hadden ook iets niet goed gegeten of zo. Inmiddels gaat het weer hartstikke goed met ze. Maar om die reden heb ik de hele dag thuis moeten blijven. Dus het is voor mij even mijn energiepiekmoment. De komende 3 uur. Dus bereid je voor op het ergste.
2: Wat heeft het nieuws?
3: Wat heeft het nieuws?
2: Net niet gehaald.
0: Ja, net niet gehaald. Wat heeft het nieuws net niet gehaald? En dan hebben we het over het nieuws van Stef Bandstra, NOS 3. Ik had een leuk onderzoek over wonen bij de zee en wat het kan doen met je leven. Maar ik dacht in één keer, ja, ik krijg even de pleuris allemaal. Nog 9 dagen en we zitten uit te zenden vanuit de US of A. Dat is gisteren groot in het nieuws geweest. Boulevard, nu.nl, shownieuws, RTL.nl, Tina Nijkamp. Die had nog veel klachten gehad over de NPO en bezuinigingen en waarom wij dat allemaal konden doen en bla bla bla. Maar ze verdedigde ons ook nog een beetje. Maar ik werd vandaag een beetje ridderig, want ik zag het hele avontuur van Maarten en Benner naar de USA van de volgende week. Vandaag nergens meer het nieuws. Dus hou het in de gaten. Vanaf volgende week zijn we 13 juni aan het uitzenden. Elke dag vanuit Amerika. We beginnen in Dallas. Gewoon elke dag de middagshow tussen 4 en 7. En nog veel meer.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Ja, in IJsland hebben ze een klein foutje gemaakt bij de televisie. Ze gingen daar de Teletubbies uitzenden, maar ze hadden de ondertiteling van de Soprano's eronder gegooid.
0: Oh, dat is wel geniaal.
1: Ja, dus wat zie je op een gegeven moment? Zie je twee Teletubbies. Eentje die staat en de ander die ligt op een bankje.
0: Oh ja.
1: En de titel staat eronder: I know you were high at my mother-in-law's funeral.
0: Ja, maar het klinkt eigenlijk wel als een geniaal format.
1: Ja, toch?
0: Weet je wel, je kunt die Juice Show er neerzetten op Net 5, maar dit is een regelrechte hit.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Oké, daar gaan we. 12 over 4. Dit is de bijna nummer 1. Barend zonder Benner, wel met Jelmertje

ergens tussen nu en 7 uur hoor je een Pinkpop-alarm voorbij komen. Hoor je dat, dan mag je als de Sodemieter je naam en je motivatie appen naar de NPO Luister-app. En dan ben je erbij in het weekend van 18 juni. 2 dagen, inclusief overnachting. Lekker man.

0: Eva. Talk to you, 1619. We leven gelukkig nog. Het is 4 juni. Jelmer, denk jij dat er veel mensen die naar dit radioprogramma luisteren op hoogte zijn van jouw woonadres?
1: Weet ik niet.
0: Nee, maar dan kan ik even wat vorige week in de uitspraken doen, weet je wel, zonder dat het echt altijd parkeer gaat worden.

0: beetje te jeuken. Ik denk, ja, het gaat echt gebeuren nu.
1: Ik heb een beetje kriebels nu.
0: Nervositeit en ook
1: ik wel... Ik heb vanmorgen mijn korte broeken doorgepast.
0: Ja.
1: En?
2: Ze pasten allemaal nog, wel iets strakker, maar ze pasten nog.
0: Hey. Oké, even het volgende. Vanaf volgende week zaterdag in de USA, wat we allemaal gaan doen, gaan we nog veelvuldig met je doornemen de komende dagen. Maar gisteravond, om die echte oranje koorts te pakken te krijgen, ben ik naar de Kuip geweest met mijn twee zoons, Boas en Abel. Ik zal vanavond even wat beelden delen op mijn Instagram, Barend van Delen met dubbel E. En ik wil even een zeer impopulaire uitspraak doen. En dat is ergens ook met pijn in het hart. Maar kunnen we alsjeblieft kappen met de Kuip als voetbalstadion, maar vooral de facilitaire omgeving, zeg maar. Dat kun je niet meer serieus nemen.
1: Maar ik ben zo blij dat je het zegt.
0: Het is een geweldig...
1: Ik ben een tijdje, vorig jaar of twee jaar terug, in de Ramstein daar gezien.
0: Ja.
1: En dan, ja, het is natuurlijk, wat je al zegt, je gaat een heilig huisje tegen een heilig huisje trappen. Het is een heilig stadion, dit.
0: Ja.
1: Wat een oude bende, joh.
0: Je zit daar in dat stadion. Ik voel toch wel inderdaad dat mooie, weet je, die Kuip met die mooie lichten, hoe dat altijd het licht valt. Daar ben ik heel gevoelig voor. De Kuip stadion, fantastisch. Maar de omgeving kan echt niet meer. Wij komen daar aanrijden. Nou, ik heb 2 uur en een kwartier gedaan over de laatste... Nou ja, de laatste 700 meter duurde letterlijk 60 minuten. En dat ging helemaal nergens over. Maar ook een ongeorganiseerde chaos. Op die parkeerplaatsen en alles door elkaar. En dat kan niet meer. Dat heeft gewoon geen enkele zin. Het is de Kuip, weet je. Ik snap alle sentimenten. Maar jongens, het moet een keertje gebeuren. En of dat nou met burgemeester Abu Talib is of Carola Schouten. Zoek een mooi plekje met mooie parkeergelegenheden. Ook als club, als Feyenoord zijnde. Je moet groeien. Ik zat toevallig naast Niels van Baarle. Radioman van een andere radio van 15 van de ochtendshow. En ik zei ook tegen hem, zijn dat nou de enige skyboxen die je hebt? Dus dat zijn er zo weinig, dat is voor zo'n club ook niet handig.
1: Nee, moet er wat opleveren.
0: Precies.
1: Ja, ik vind het ook, maar ook binnenin, het is ook wel echt aan het verloederen, hoor.
0: Ja.
1: En je moet al die trappen op en het is ook altijd een soort gedrang daar.
0: Ik vind het, sorry,
1: ik krijg nu ook met een vreselijk oude meuk. Toiletten zijn ook smerig.
0: Ja, nou ja. Goed jongens,
1: het
0: de Kuip.
1: Me, maar
0: tuurlijk, het is mooi.
1: Op kakkelakken ook.
0: Kijk naar wat je zegt. Anders dan zijn we verplicht je woonadres even bekend te maken. Nee, de Kuip, jongens. Tuurlijk, weet je. Koentje Marlijn, Wim van Hanegem met het hele pakket. Gastontament, Regie Blinker. Allemaal mooi, maar... Stadion kan niet meer, man. Verkeerssituatie. Ook een paar stagiaires die daar het verkeer stonden te doen. Weet je, met zelf nog niet eens een verkeersdiploma. Naar die huivel.

Het is een authentiek stadion. Als je vaker zou gaan, ken je heel snel de goede wegen en plekken. Onderhoud is zwaar achterstallig door slecht stadionbestuur. Ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar de club die moet ook omhoog natuurlijk. Hè. Zo simpel is het. Dat zou voor jullie ook goed zijn. Feyenoord in hart en nieren, zegt Jasper. Maar je hebt 100% gelijk. Geldt voor heel Rotterdam helaas. Nou, zover wilde ik niet gaan, maar... Jasper zegt het, hè. Zo simpel is het. Oké, en ja, de volgende keer met de trein naar de Kuip. Misschien ook wel een goed idee. Dankjewel, jongen.

Middagshow 3FM en niemand minder dan Lost Frequencies en Where Are You Now. Ik kan hem even niet vinden, joh. Ik ben hem heel erg aan het zoeken. Maar het is even iets wat ik niet naar voren kan krijgen. Ik zie even te kijken, maar we hebben zo'n ontzettend leuk beentje bestaan nog. Nou ja, ga ik daar binnen nu in een paar tellen wel op terugkomen. Sophie die zei het al, een van de redenen waarom dit programma is begonnen. Niet helemaal...

0: Middagshow 3FM en niemand minder dan Lost Frequencies en Where Are You Now. Ik kan hem even niet vinden, joh. Ik ben hem heel erg aan het zoeken. Maar het is even iets wat ik niet naar voren kan krijgen. Ik zie even te kijken, maar we hebben zo'n ontzettend leuk beentje bestaan nog. Nou ja, ga ik daar binnen nu in een paar tellen wel op terugkomen. Sophie die zei het al, een van de redenen waarom dit programma is begonnen. Niet helemaal het programma onderdeel, ja. Maar wel dat we zaten te brainstormen 3-4 jaar geleden. Dat we dachten, oké, hoe zou het met die gasten zijn? En om die reden misschien leuk om dit item te gaan doen.
1: Ik kan wel een stukje zingen.
0: Doe maar.
1: Damn, I think I love you.
0: Had het dan gemoeten. Maar goed, wie zijn het?
2: NOS op 3.
0: Droppen mag er alle tijden in de NPO-lijst. Schakelen wij gewoon rustig aan door richting Stefan. Stef, goedemiddag, jongen.
3: Ja, goedemiddag. Esther Ouwehand zegt dat het tijd is voor iemand anders. En dat ze om die reden stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ja, rond het middaguur vanmiddag gooiden ze het hoge woord eruit.
4: Ik had voor de verkiezingen al met het bestuur besproken dat ik nog één keer lijsttrekker voor de Tweede Kamer verkiezingen kon zijn. Maar dat ik dan gedurende die termijn een stapje terug zou doen om ruimte te maken voor een opvolger. De vraag was alleen wanneer dan. En ik merkte, het wordt maar niet rustig met extreem rechts. Ik had echt gehoopt dat dit kabinet daar een krachtiger antwoord op zou hebben. En dat vraagt gewoon heel veel energie.
3: Ja, die energie heeft Esther Ouwehand zelf niet meer, zegt ze. Maar Christine Teunissen wel. Zij wordt de nieuwe fractievoorzitter en lijsttrekker van Partij voor de Dieren. Teunissen zit al sinds 2018 in de Tweede Kamer.
1: Ik denk dat ik wel weet dat Esther gaat doen. Er is een plekje vrij bij Tata Steel.
0: Ja, precies. Ja. Dat zou een hele goeie zijn.
1: Ja.
0: Dan kunnen we daar lekker heen.
1: Precies.
3: Gaan we door naar Brussel. Daar is een protest tegen de bezuinigingen in het onderwijs volledig uit de hand gelopen.
5: Luide knallen, want batterijen van e-steps en e-fietsen worden in brand gestoken. De sfeer is erg grimmig geweest rond het station in de Koningsstraat. Een groep van zeker 1000 jongeren probeerde zo dicht mogelijk bij het parlement van de Franse gemeenschap te geraken.
3: Je hoorde een verslaggever van de VRT. Ook 1000 jongeren dus gingen de straat op om te laten zien dat ze boos zijn over die onderwijsplannen. De Belgische regering wil meer inschrijfgeld vragen voor studies en het idee is dat leraren straks harder moeten werken voor hetzelfde salaris. En op meerdere plekken in Brussel is traangas ingezet en ook een waterkanon tegen die onderwijsdemonstranten.
0: Even zonder dolle heb ik nog nooit gehoord dat iets van het onderwijs zo uit de klauwen is gelopen.
1: Nou ja, sowieso iets wat in Nederland doen we wel eens demonstreren, gaat ook wel eens een beetje uit de hand. Maar België en in Frankrijk kunnen ze er ook wat van, hoor. Ja. Daar is wel gelijk echt halve burgeroorlog.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou ja, nee, dus, ik had het niet zo op de korrel, maar nou, het onderwijs, het potverdorie zich. Nou oké, jongens, houden het in de gaten.
3: En jarenlang dachten wetenschappers dat vogels alleen maar masturbeerden als ze gestrest waren. Maar het blijkt helemaal niet zo te zijn, staat in The Guardian. Volgens de Britse wetenschappers is zelfbevrediging bij vogels namelijk natuurlijk gedrag. Ze deden onderzoek naar 120 soorten in totaal, waaronder papegaaien en eenden. En doordat de mensen dachten dat de masturberende vogels stress hadden, werden de plekjes waar vogels konden zitten in sommige kooien ook wel eens weggehaald. Maar dat kan juist schadelijk zijn voor vogels, blijkt uit het onderzoek. En vandaar dat het masturbeeronderzoek juist kan bijdragen aan het welzijn van vogels.
0: En hey Stef, jij bent nogal op de hoogte van allerlei zaken en alle andere dingen. Weet jij ook of de trekvogel is meegenomen in het onderzoek?
3: Geen idee.
0: We doen het weer nog even, Stef.
3: Ja, vanavond ook nog bewolken overal met hier en daar een buitje. Morgen opnieuw regenachtig. Wel meer zon dan vandaag. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Dankjewel, jongen. Gaan we door naar 3FM verkeer. De A2 Belgische grens Eindhoven voor Meersen 17 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam voor Ketenplein 13 minuten. De A12 Arnhem Den Haag voor Woerden 40. En de A27 Utrecht Gorkum voor Noorderloos 14 minuten.
6: Pennen aan, werk uit, waar het lult jou zo naar huis. Pauze op de beat als ik al geroerd. De dag staat nu.
7: We zijn nog lang niet moe.
6: Eyo Jelmer, gooi die beat erin, man.
0: Ja, wanneer we tickets weg gaan geven voor Pinkpop is de vraag van Vivian. Ergens tussen nu en 7 uur.

0: Mania.
1: Hey, Bentje.
2: Leuk dat jullie er allemaal zijn.
3: Besta je nog?
0: Ja, wat lekker zeg. We hebben Stefan de Rel van Chaotic. En laten we maar gelijk verklappen dat Chaotic nog bestaat. Want Stefan, welkom in de show. Wat gaat er gebeuren volgende week?
4: Nou, wij gaan volgende week donderdag en vrijdag gaan we ons 25-jarige reunie vieren in Tivoli Vredenburg.
0: Dames en heren, 25 jaar Chaotic, je weet het nog goed. Het is bizar, weet je. Het is...
4: Zeker, zeker. Maar... Ik moet zeggen dat we die niet 25 jaar lang hebben opgetreden.
0: Nee, 25 jaar bruto.
4: 25 bruto, dan hou je 3 jaar over. En dat is meer dan genoeg.
0: Hetzelfde is een beetje belastingstelsel hier, weet je.
4: Ja, precies. Dus dat is... Maar weet je, we zijn wel altijd een familie gebleven. En dat is ook de reden dat we het doen. En maar ja, er zijn heel veel mensen die uiteindelijk met ons mee willen, vieren. Dus dat is blijft heel bijzonder. En ja, dat is de reden dat we het doen.
5: Maar is dit jouw masterplan, die reunie, of...
4: Nee, het is ons masterplan. Kijk, we hebben 10 jaar geleden een keer mogen doen in de HMA. En uiteindelijk wisten we ook wel dat het 25 jaar geleden was. En volgens mij 1,5 jaar geleden kwam het te sprake. En toen zei iedereen ja. En dat is het vereiste, hè. Iedereen moet meedoen. En het wisten van Chaotic of we doen het niet.
0: Ja.
4: Maar iedereen zei ja. En toen, zoetjes aan, ga je kijken wat je dan wil en wat er kan en et cetera. En dan komt dan een podcast uit. Er komt dan 2 reunie-optredens uit. Er komt een nieuwe single uit. Ja. En nog meer dingen. Ja, dat maakt het allemaal heel bijzonder als je dat gewoon doet en voor elkaar krijgt en dat het dan ook nog werkt.
0: Ja.
4: En los van wat eruit komt, is het gewoon heel bijzonder om daar weer in te mogen duiken.
0: Dit item heet Bentje Besta je nog? We checken dan altijd even in bij artiesten van Weleer of ze nog steeds gaande zijn. Nou, dat is in dit geval heel erg duidelijk, want jullie gaan volgende week los. Jullie zijn ook een van de acts waar dit item op is geïnspireerd. Hè? Dat we dachten, hey, hoe gaat het eigenlijk met die gasten en hoe gaat het nou met die lui?
4: Ja.
0: Jullie stonden toen op de tekentafel. Ik heb om die reden ook wel een soort van gevoel dat ik oprechte kritiek mag hebben. Op jullie hele zijn van volgende week. Kijk, ik vind dit natuurlijk, een soort generale repetitie.
4: Mm-hmm. Oh, vertel.
0: Ja, maar kom op, jullie kunnen toch makkelijk een AFAS doen?
4: Ja, dat zou je zeggen.
5: Ik durf te beweren dat jullie zelfs een Ziggo zouden kunnen doen.
0: Nou, laten we met de AFAS beginnen. Nou, maar ik bedoel, waarom niet gewoon een lekkere grote hal gelijk, Stefan? Beetje cash
4: ook. Ja, omdat er, kijk, als je, we hebben 0 budget, zeg maar. Dus we doen alles zelf.
0: Ja.
4: En dan, het kan inderdaad een oplopend daar zijn. Ik bedoel, voor ons is sky the limit.
0: Ja.
4: Alleen, het moet ook realistisch zijn, weet je wel.
0: Ja.
4: Dus we hebben de AFAS, of de Heineken Musical, destijds nog 10 jaar geleden gedaan. Toen hadden we een crowdfunding in het leven geroepen. En er kwam zoveel op af. Ja, dan heb je budget.
0: Ja.
4: En nu hebben we gewoon er zin in. En dat is, ja, weet je, dus dan ga je wat kleiner. En waar je naartoe gaat, ik vind het allemaal prima.
0: Ja.
4: Dus dat is eigenlijk de reden, zeg maar.
0: Maar dat is wel de bedoeling. Ik hoor wel van, oké, het hoeft volgende week niet de laatste keer te zijn dat we elkaar in de armen vallen.
4: Nee, sterker nog, er ligt al wat.
0: Okay. Oh.
4: Dus plannen. Vooral. Nee, maar dit is niet... Nieuwe one-track pony, zeg maar, de 11 en de 12. Dus dat mag ik waarschijnlijk allemaal niet zeggen, maar dat doe ik dan toch.
0: Nee, heel goed.
4: Op de radio,
0: tuurlijk. Nee, dat houdt geen idee. Ja, maar heel leuk, maar Steven. Nou ja, alle geluk volgende week. En maken we het moois van. 2 keer zelfs.
5: Is het uitverkocht? Zijn er nog kaarten?
4: Er zijn voor de 11e nog iets van 100 kaarten of zo. En vrijdag komt onze single uit.
0: Okay.
4: Op Spotify's en dergelijke. Dus er kunnen nog een paar mensen bij.
0: Oké, heel goed. En die zijn te halen op...
4: TivoliVredenburg.nl.
0: Dankjewel, Stefan. Veel geluk, man.
4: Dankjewel, hè.

0: Willy, don't think so. Ik zei buiten de show om tegen Jelmer, ik zeg van, nou, weet je, ik voel wel een klein beetje de tand des tijds of zo, maar Jelmer, die wordt er wel gelukkig van.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar dit is toch lekker. Ja. Wat kan je hier nou op tegen hebben?
0: Ik heb er niks op tegen.
1: Nee, als je in de auto zit, joh, dit ding toch lekker.
0: Ik heb er helemaal niks op tegen, mijn jongen. Ik was gewoon even, ja, gewoon in mijn rol, waar ik ook echt heel serieus word genomen, gewoon als, ja, echt muziekkenner met een boodschap.
1: Ja, en deze noem je ook wel de Nederlandse Leo Blokfluit.
0: Leo Blokfluit, ja. Is hij nog relevant, Leo Blokhuis?
1: Ja, volgens mij wel. Hij doet nog steeds programma en dan doet hij volgens mij nog de Verrukkelijke 15.
0: Is wel bizar grappig. Ik kreeg vanuit een boekingsagency kreeg een klus aangeboden die hij had afgeslagen volgens mij.
1: Jij was de tweede keus.
0: Nee, dat denk ik wel. Ik ga niet zeggen wat het is, anders dan hebben mensen in de gaten of wat. En toen dacht ik, jeetje, er is wel een hoop werk. Het ging over een of andere voorstelling. En dan moest ik, nou oké, gewoon echt een podiumklus. Dus ik denk, nou weet je, ik vraag zo'n exorbitant hoog bedrag. Dat als het zeg maar doorgaat, ja, dan is het alsnog lachen.
1: Ja,
0: dan is het alsnog lachen.
1: En?
0: Ik kreeg 2 dagen later een appje. Nog even over die optie van 2 dagen geleden. Die kun je uit je agenda halen. Nee, dat was toch lachen geweest?
1: Ja, tuurlijk.
0: Weet je wel, dat ik ook, ja. Ik weet ongeveer 4% van wat die man weet. En dan 2 keer zoveel geld eisen. Of eisen vragen, weet je. Dat je
1: nog... Er is iemand op een verjaardag die zegt, weet je wat die baren verdelen?
0: Ja, mooi is dat. Zeg het voort, hoor.

0: te bellen met hoofdbezoek via de telefoon.
1: Ja.
0: Hebben wij niet zijn telefoonnummer? Belt hij ons?
1: Ja, nee, maar kijk.
0: Dat is toch ook wat een gelul allemaal.
1: Nee, maar dat is gewoon. Sorry. Kijk, we hebben wel een nummer, maar. Ja, dat is een soort. Dat is je, net als met een limousine aankomen. Je hebt ook een andere auto.
0: Ja, ja, ja,
1: maar als je met een limousine aankomt, dat is toch net iets meer cachet.
0: Ja.
1: En ik kan wel zeggen, dit is. En dat durf ik echt. Geen grap. Ik denk dat dit de grootste ster van Nederland is.
0: Ik denk het wel zeker te weten, ja. 100.000%.
1: En dan kan je niet van verwachten dat wij dan dat nummer gaan bellen.
0: Toch? Zo is het ook.
1: Oh, hij belt nu. Oh, dat is niemand anders.
0: Nou, wel, pak maar op. Even kijken wat het mooi is.
1: Hallo,
0: goedemiddag.
2: Hallo, mijn maat, je signaal is weer gevallen.
1: Wat is er, hoor?
0: Dit is
1: de grootste ster van Nederland.
0: De grootste ster van Nederland die inbelt. Ben jij dat?

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: 3FM. Gerard Joling in de show zometeen, die we ook even uitvoerig moeten bedanken. Waarom dat is, hoor je ook zo direct. Eerst NOS 3, hier is Stef Benstra.
6: Yes, goedemiddag. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden.
7: NOS op 3.
6: Dat melden Franse media. Of het ook echt gaat om het vermiste meisje is nog niet zeker. Dat meisje van 11 jaar oud verdween vorige week vrijdag. Er is een man van 41 jaar opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij haar ontvoerd heeft. Hij is de vader van een vriendin van het meisje. Op camerabeelden is te zien dat ze vlak voor haar verdwijning bij hem in de auto stapt. Op het vliegveld van Frankfurt in Duitsland is een vliegtuig door zijn voorwielen gezakt. Dat gebeurde toen de Boeing geparkeerd stond bij de gate. Op beelden is te zien dat de voorkant van het toestel ineens op de grond valt. Er waren nog geen passagiers aan boord, maar wel medewerkers van Lufthansa. En die zijn gewond geraakt, maar ze lijken er niks ernstigs aan over te houden. Ja, het is nieuws dat doet denken aan de bekende zaak van de Franse vrouw Gisèle Pelliquot. En nu hebben we een vergelijkbaar verhaal hier in Nederland. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen hebben gedrogeerd en ook verkracht. Ze zouden dat misbruik ook hebben gefilmd en die beelden daarvan hebben gedeeld in chatgroepen. Ja, hoe heftig dit ook klinkt allemaal, bij het Centrum voor Seksueel Geweld zijn ze niet eens heel erg verrast.
8: Ik heb wel geleerd dat bij seksueel geweld je echt je oogkleppen af moet doen en alles mogelijk is. Ook waarvan je denkt, nee, dat kan niet, kan toch wel. En in die zin zijn alle vormen van seksueel geweld zijn denkbaar en mogelijk en worden dus uitgevoerd.
6: En hoeveel slachtoffers er precies zijn is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt nog wie er te zien zijn op de beelden.
9: Het WK voetbal.
6: Ja, en Nederland is daar behoorlijk goed vertegenwoordigd deze zomer. We doen maar liefst 67 spelers mee die geboren zijn in ons land. 25 daarvan zitten bij Oranje en 25 bij Curaçao. Maar ook in de selecties van bijvoorbeeld Marokko, Turkije en Nieuw-Zeeland zit minimaal 1 iemand van wie ze wieg hier in Nederland stond. En bij Kaapverdië zijn we ook goed vertegenwoordigd. Daar doen 6 mannen mee die in Nederland zijn geboren. Er is maar 1 land dat meer WK-spelers aflevert en dat is Frankrijk. Gaan we even naar het weer toe. Vanavond ook nog bewolkt met hier en daar een buitje. Morgen opnieuw regenachtig. Wel meer zon dan vandaag. Bij maximaal 19 graden.
5: 3FM met het verkeer. Het is nou best wel druk op de weg. En we beginnen met een tragische gebeurtenis op de A1. Ongeval zorgt voor 23 minuten verkeersophoud tussen Amsterdam en Amersfoort voor Hilversum-Noord. De A2 Belgische grens Eindhoven voor Maastricht Airport 42 minuten. De A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg 41 minuten. En de A9 Amsterdam en Alkmaar voor Kooimeer 40 minuten.
9: 3FM.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Hallo.
16: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
16: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.

0: win je kaarten.
1: Ja.
0: 3FM. Barend en Benner.
1: Middagshow 3FM. Het is 5 over 5. Het is donderdag. Gerard Joling hebben we zometeen in de show. En jouw werkdag, nou, die is een soort van ten einde. Dus jongens, het zit hartstikke goed met het leven.

0: I just might Mr. Bruno Mars. Dit is Barend en Benner.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
0: Ja, middagshow 3FM beginnen we met het grote nieuws. Dat je overmiddag weer kaarten kunt verdienen voor Pinkpop. Ergens binnen nu en 1 uur en 51 minuten. Dat zeg ik volgens mij helemaal goed. Gaat het gebeuren, hoor je een Pinkpop ticket alarm, dan mag je als een solomiet in je naam en je motivatie appen naar de NPO Luisterapp. Ben je erbij in het weekend van 18 juni met de Foo Fighters, met Roxy Dekker, met The Cure en vele andere goden. Komt allemaal dik in orde. Is waarschijnlijk gelijk mijn ding van de dag.
3: Ja, nou, ik heb ook een ding van de dag.
0: Wat is dat dan?
3: Ik moet vanavond mijn nichtjes ophalen.
0: Jij moet vanavond je nichtjes ophalen.
3: Ja, die gaan namelijk, die zijn as we speak onderweg naar Harry Styles.
0: Ja.
3: En oom Jelme moet ze ophalen als het concert voorbij is.
0: Maar dat is om ze waar naartoe te brengen dan?
3: Nou, ze slapen, ze slapen bij mij.
0: Oké.
3: Okay, ze logeren.
0: Dus gewoon ze, jij en je vriendin hebben een appartement in Amsterdam?
3: Ja, ja, en daar, gaan we, daar blijven ze vannacht slapen.
0: En daar heb je even twee bedjes op gemaakt?
3: Ja, ja.
0: En dan komen er vanavond twee stomdronken 15-jarigen naar binnen.
3: Ze zijn iets ouder, maar wel stomdronken.
0: Ja. Hoe oud zijn ze?
3: Ik weet niet eens precies, wat erg, hè?
0: Nou ja,
3: begin 20.
0: Begin 20.
3: Ja, ja, okay. ik ben een nakomertje, dus mijn zussen zijn al oud.
0: Oh, ja, ja,
3: en die
0: ja.
3: hebben al oude dochters.
0: Ja.
3: Nou, oud.
0: Ja, ja, maar gewoon precies grote
3: maar
0: meiden.
3: Maar het zijn wel mijn nichtjes. Ja. Ja.
0: En ben je erop voor, heb je ook huisregels afgesproken van tevoren?
3: 100%.
0: Nee, serieus?
3: Ja. Ja,
0: nee. Nou, doe even normaal. Ja,
3: tuurlijk niet. Nee. Hey. Nee, weet je wat mooi is? Ik heb geen kinderen, dus als mijn nichtjes komen, ja, die worden verwend. Dat snap je.
0: En wat, waar komen ze vandaan? Welke plaats?
3: Aalten.
0: Oké, dus we beginnen naar de grote stad toe.
3: Wel hartstikke mooi hier, of niet?
0: Ja, we gaan wij werden nog op de hak genomen door een grote livestream afgelopen avond. Ik kreeg wat clipjes toegestuurd. En dat was zo mooi. Dat ging over die discussie dat ik vond dat je geen Fanta kon drinken als je meerderjarig was.
3: Ja, belachelijk.
0: Hij was het daar helemaal mee eens. Dus ik,
3: oh, wel. Ja.
0: Grote mannen vond ik al snel een medestander in. Maar het mooie is, jij zei één zin. En jij werkt al 25 jaar in het Hilversumse. En hij haalde er gelijk uit dat jij een Achterhoeker was.
3: Ja, mooi hè. Dat ja, maar dat raak je nooit kwijt. Je kunt een jongen uit de Achterhoek halen, maar een Achterhoek nooit uit die jongen.
0: Ja, over iemand die misschien ook wel eens in de Achterhoek is geweest. Of in ieder geval wel in de Achterhoek heeft gezeten. We hebben zometeen wie in de show ook weer?
3: Gerard Joling.
0: Dames en heren, Gerard Joling. De grootste ster van Nederland. Binnen nu een paar tellen in de show.

3 jaar geleden, Calvin Harris en Ellie Goulding. Topcombinatie. Weet je, als pindakaas een hagelslag valt altijd goed. Middagshow, baard en winner. Bij Bastille. Dit is Joy.

0: 3FM, Bastille, enjoy. Het is Barend en Benne wat je hoort. Fantastische radiodag bij 3FM. Waar we vanmorgen al een wereldoptreden hadden van Estine en Oscar en de Wolf bij Wijnand en Jamie. Moet je echt even terugchecken. Gaan we misschien later vandaag nog wel even een keertje draaien. Het is nog steeds de grote Pinkpop week. Mocht je kaarten winnen voor Pinkpop, dan ben je natuurlijk bijzonder gelukkig. En dan is het ook vanuit mijn kant heel erg gegund richting jou. Het enige is wel, ik heb ze nog liggen. Ik zit nog even te zoeken naar een geschikt tijdstip om ze weg te geven. Ondertussen zijn we namelijk een beetje aan het vogelen op de achtergrond om Gerrit Joling de uitzending in te krijgen. Met allerlei toestanden en toeters en bellen. Ja, lukt het een beetje?
1: Nou, er wordt gebeld. Ja, daar is
0: hij.
1: Ja, het is altijd spannend, maar hij is er hoor.
0: Is het
1: Gerard?
0: Is het Gerard Joling?
2: Ja, jongens. Ik heb drie keer een ander nummer gebeld en daarna namen jullie niet op.
0: Ja.
2: Dus maakt niet uit.
1: Nee, je bent bij 538 waarschijnlijk te bellen.
2: Nee. Gewoon een ander nummer en dat niemand nam op. Dus ik zit nu op 3699118.
0: Ja, dames en heren, mag ik een heel groot applaus. Voor de man die welke ruimte die ook binnenkomt, weet je, het is altijd de grootste ster van Nederland. maar laten we eerlijk zijn.
1: We hebben dat in de aankondiging al gezegd, ik denk serieus, en dat is niet om te slijmen, maar jij bent denk ik wel de grootste ster van Nederland.
2: Nou, is dat niet, dat vind ik heel lief dat jullie dat zeggen, maar is dat niet een beetje te veel eer?
0: Nee, maar zal ik je even uitleggen wat ik bedoel? Ik heb 2 jaar geleden, voordat jij naar de televisie ging met je vlog, zeg maar, ik keek die vlog al. Ja, dan weet je, daar had je een triest leven, ik was net gescheiden, ik had geen flikker te doen.
2: Nee.
0: Dus dan zit je thuis een beetje te wachten. En ik moet je zeggen, ik keek dat met heel veel liefde en plezier. En op een gegeven moment is er een moment dat jij met de jongens van Soundrush, ga jij naar Defcon, ga jij toe, om daar op te trainen.
2: Klopt.
0: En ik heb dat daar zitten bekijken. En ik moet jou heel eerlijk zeggen, ik heb heel lang in die wereld rondgelopen. In die hardstylewereld. Ja. En ik weet, die jongens die daar op die podia staan, dat zijn echt grote jongens. Dat zijn grote spelers. Die vliegen de hele wereld over. De show voor 60.000, 70.000 mensen. Maar dus ik ken ook al die gasten. En ik zie jou daar binnenkomen met die camera. En in één keer is Gerard Joling de grootste ster van het festival. Dat viel mij echt op.
2: Nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk machtig mooie dingen. Er zijn voor mij wel highlights hoor. En hoogtepunten op mijn carrière. Ja. Mocht ik nu bij 538 ook afsluiten samen met Afrojack. Ja. Die had een medley gemixt voor mij. Ten Vitol. Al het vrij gezellig maakt me gek. Ja, dat is natuurlijk voor 40.000 mannen. Dat zijn natuurlijk toch allemaal prachtige dingen die je kan doen. En vorig jaar heb ik nog bij de Formule 1 mocht ik op het grid staan. Ik deed dat in een liedje zing met me mee. Een stukje klassiek met Strijkers. Daarna de originele versie. Ja. En daarna Hardstyle met Cham van de Outsiders. Ja, dat zijn natuurlijk wel enige dingen om dat te mogen doen, joh. Dat is super.
0: Maar wanneer denk je, ik zit ook wel eens aan jou te kijken. Je zou het niet zeggen, maar je bent ondertussen laten we zeggen dat je vorig jaar je 65 hebt gevierd.
2: Ja.
0: Je zou ook een keer denken, ik word lekker wakker in het Aalsmeer en ik draai die telefoon om en ik ga nog één keer kijken of al die cijfers echt op mijn bankrekening staan. En ik ga lekker rustig aan doen.
2: Ja, nou ja, ik ben ten eerste is geld nooit mijn drijfveer geweest. Ja. Ten tweede kijk ik nooit op die bankrekening, want dat geloof ik allemaal wel.
0: Nee, dat is lekker. Dan weet je dat er veel staat.
2: Als dat in je carrière je drijfveer is, dan zou ik het nooit zo lang volhouden. Want ik doe het gewoon omdat ik het nog steeds superleuk vind. En mijn stem is nog hartstikke goed. Ik vind het fijn om op te treden, leuke dingen te doen. En er is nog steeds heel veel vraag. En ik heb ook nog een contract bij RTL nog steeds voor 2 jaar. Dus ook daar gaan wij weer straks de Marsingen opnemen en wat al niet meer. Ja. Dus nee, wat dat betreft. Als mijn gezondheid het volhoudt, dan zijn ze voorlopig nog niet van me af, hoor.
0: Nou, maar plus zeg maar dat je gewoon ook, als je kijkt, hè, als ik 20 jaar geleden keek naar mensen van 50, 60 of 25, dat was een andere vibe dan dat het nu is. De mensheid, het lijkt alsof het wat langer meegaat allemaal.
2: Nou, ik hoop het, maar het voelt hetzelfde, kan ik je melden, hoor.
1: Maar, ik moet wel zeggen, je hebt nu aangekondigd dat je nog 1 keer Only Joling gaat doen.
2: Ja, tenminste het concert dan. Hè. 2 concerten, 19 en 20 februari volgend jaar in Ahoy. Ja.
1: Maar hoor ik hier toch ook dat het... Dat kan toch ook zomaar nog een keer gebeuren, of niet dan?
2: Nou, het is in principe wel als het gaat om deze grootte, blijf ik het. Dat is echt gewoon dit is het gewoon. Dit is gewoon echt gewoon het laatste concert in deze grootte, laat ik het zo zeggen. Ja. af en toe, natuurlijk zijn er nog optredens en festivals die je gewoon doet. Maar niet zelf een solo-concert geven. Want ik lees nou ook weer over in bladen. Ja, dat weet ik wel. En dan gaat hij het volgend jaar weer doen. Ja, en ja, het is een truc. Ja, ja, nou, het is geen truc. Ja, want ik bedoel, en ten eerste staat het overal verkeerd in. Er staat dan in 2007 het laatste Ahoy. Maar daarna heb ik nog best wel grote shows gegeven in Spaarnwoude. For Your Eyes Only. En was ook over rond de 50.000 mensen die er waren. En we hebben natuurlijk nog het Ziggo Dome gedaan 12,5 jaar geleden. Ja. Is ook al best lang geleden.
0: Maar waarom dan nu de keuze op een van de toppunten van je carrière om het in zo'n klein halletje als Ahoy te doen, Gerard? Nee, maar even zonder grappen. Ik bedoel, Jan en alle man verkopen de Ziggo Dome uit met een poep en een scheet. En jij gaat het in de Ahoy gaan je staan. Wat is dit voor bescheiden?
2: Nou ja, kijk, ten eerste vind ik het Ahoy mooie herinneringen voor mij. Ik heb ooit als gast op mogen treden bij Litouwers. Toen als jong jongetje. En daarna nog een keer met shows met Anita Meijer. Ik heb ook ooit samen mogen zingen met Anita en Leen. Ja. Dus dat is mooi. Ik heb daar vroeger grote tattoo shows gedaan. Ik heb er natuurlijk zeker al 15, 16 keer gestaan met de toppers. Ja. Kerstconcerten. Dus het is voor mij... Ik vind qua akoestiek vind ik lekker. Ik hou van de ronding. Ja. Als je kunt ook in het Citadel gaan staan, met alle respect voor die mooie zaal. Ja. Maar dat is dan een vierkante bak. En ik vind dit meer een ronde tafelgevoel. Ja. Dat is heel persoonlijk. Ja. En de keren dat ik er geweest ben, heb ik er altijd erg genoten. Zowel als gast, als een solo-artiest of wat dan. Of met de toppers. Dus ja, ik vind het heerlijk om dat te gaan doen.
0: Lekker zeg. Kaarten kun je kopen, denk ik, via onlyjoling.nl. Doe dat, want dat zal binnen een poep in de
2: Ja, dan kun je gewoon een pre-saver doen. En heb je als allereerste krijg je dan natuurlijk bericht via www.onlyjoling.nl. En anders gaat maandag gewoon de ticketverkoop beginnen via ticketpoint.nl. Zeg je dat goed? Ja, en dat is hartstikke leuk vanaf 10 uur. Ik wacht het gewoon af. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ja. En dat wordt Only Joling op de bühne met de grote show, met alles op inderdaad. Herinneringen, spektakel, maar vooral gas op de plank en lachen en genieten.
0: Zo is het, zo is het. Oké, Gier, nog even één dingetje om af te sluiten. Ja? Even een geluksmomentje van het team wat wij hebben gehad afgelopen week. Wij hebben aangekondigd dat we naar Amerika gaan. Dat we volgende week vrijdag even lekker gaan gassen. En ik was al fan van die single van jou. Die rood-wit-blauw vind ik nog een beetje een onderschatte WK-plaat. Als in het gaat pas leven als Oranje een beetje verder komt. Maar een absolute topplaat. En jij hebt er eentje voor ons ingezongen.
2: Ja, klopt, ja.
0: Maar dat is me toch... Dat is me toch... Nee, maar dan kan iedereen lullen over AI en stemmetje. Maar dit is gewoon een oude...
1: The real deal.
0: The real deal.
2: Ja, it's the real deal. Nee, ik bedoel... Klinkt nu een beetje schor, maar nee, dat stemmetje zit er nog wel, hoor.
0: Lekker man, dames en heren. Onlyjoling.nl voor de kaart en de jingle die de komende weken veelvuldig gaat horen. Beste WK-single van deze tijd. Gerard Joling, dankjewel, jongen, dat je even de show
2: hoort. Mannen, super bedankt voor de moeite. Hartstikke leuk.
3: Doei.

0: Meerdere huizen, schuren en ook andere gebouwen in de buurt van Enschede zijn erbij beschadigd geraakt. En aan sommige delen van daken kwamen tientallen meters verderop terecht.
1: Zo, dat is wat, gewoon je dak eraf gezouden. Het Glanenbrug is wel echt op de kaart gezet natuurlijk, omdat Dennis Gouten daar vandaan komt. Die roept het altijd.
2: Ja.
1: En die roept altijd ook dat het een verschrikkelijke gemeente is.
2: Ja, maar ik denk dat je liever een valwind in wil hebben dan dat hij weer terugkomt in Glanenbrug.
1: Volgens mij woont hij daar weer, hoor.
2: Ja, echt?
1: Is hij wel een soort van terug, of wel in die regionen?
2: Oh.
1: Ja.
2: Nou ja, maakt er ook geen idee. Ja.
0: En Esther Ouwehand heeft er geen kracht meer voor, zou Gerard Joling zeggen. En daarom geeft ze stokje nu door aan Christine Teunissen bij de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand had bij die partij al eerder aangegeven dat ze nog 1 Kamerverkiezingen door zou gaan. Maar nu stopt ze dus definitief.
3: En ik merkte dat Christine is een geweldig Kamerlid. Dat niet die energie heeft om echt de kar te trekken. En dat ik nog wel strijdbaar ben, maar dat ik liever doorga in een rol als Kamerlid.
0: En de nieuwe partijleider en fractievoorzitter wordt dus Christine Teunissen. Die zit al sinds 2018... in de Tweede Kamer namens de Partij voor de Dieren. En modewinkel Zara haalt voetbalshirts uit de winkels na een flinke blunder van ze. In een collectie voetbalshirts met allerlei WK-landen daarop had Zara 1 land verkeerd gespeeld, viel ook deze influencer op.
4: Toen dachten ze, weet je wat? We plakken ook Curaçao ertussen. Dat is leuk, maar nou hebben ze Curaçao verkeerd geschreven. Oh, wat doet het pijn. Waarom moet je dan nou weer met AU schrijven, Zara?
0: Curaçao met de AU dus, dat is met de AO. Die shirts zijn inmiddels uit de handel gehaald bij Zara. Of er nu een verbeterde versie komt, is niet bekend.
2: Nou, maar influencer met je enthousiaste.
1: Ja.
2: In het Portugal schrijf je dus wel met AU.
1: Ja, daarom.
2: Dus het kan ook gewoon Portugees zijn.
1: Wie was dit? He? Welke influencer was dit?
0: Onbekend.
1: Onbekend.
0: Onbekend.
1: Mooi, maar je hebt er ook een hoop, hè?
2: Zo.
1: Ik zat te kijken naar dat gedoe met een van onze showvriendinnen, die Anna Dobber.
2: Ja.
1: Die gepest werd in die video's.
2: Ja,
1: en dan die werd gepest op een of andere influencer brand trip van New York Pizza. En dan zit ik te kijken.
2: Ik kende er geen één.
1: Dan denk ik zo, die mensen zijn dus wel relevant genoeg om 5 dagen uitgenodigd te worden en zich laten te fetisseren door New York Pizza op Ibiza.
2: Ja.
1: Maar geen idee, weet je wel.
2: Nee.
1: En dan ga je naar die TikToks van die lui. Ja, 80 miljard views met allerlei filmpjes met onderwerpen van het niveau Baat en Banner. Dus we zijn onderweg. Het weer, Stef.
0: Vanavond ook nog bewolkt met hier en daar een buitje. Morgen opnieuw regenachtig, wel meer zon dan vandaag. Het wordt maximaal 19 graden.
1: A2 Eindhoven Utrecht 3 van verkeer, maar dat had je al in de gaten. Voor Waardenburg 32 minuten. De A6 Lelystad Emmeloord voor Zwifterband. 33 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Kooimeer 42 minuten. De A27 Utrecht bij Davel Werkendam 36. En de A50 Eindhoven Oostpolweg Hannooit 36 minuten. Ja.

0: van Shakira met Burna Boy samen. Jorde, die, die, die, die, die. Stef, jong, wat heb jij ermee met die track? Vind je het wat? Ik vind het goed.
1: Ik moest er een beetje aan wennen.
0: Ja.
1: Inmiddels sta ik redelijk te bouncen.
0: Zo is het. Hey, komt ie aan. Wat is de artiestennaam van YouTuber Kelvin Boerma?
2: Oei.
0: Dat is, weet je, hij is zo vergroeid met die YouTube-naam dat je geen idee meer hebt dat die gozer zo heet.
2: Nee.
0: Dat is wel prima. Ik heb onlangs nog in een serie van hem gezeten.
2: Oh?
0: Dat was wel bizar, dat je zoveel mogelijk banners moest spotten in 24 uur of zo. En dan, ik weet niet wat er allemaal gebeurde, ik heb er nog niet eens echt teruggekeken. Maar ik heb er wel mee gedaan, realiseer ik me nu. Dus we staan er wel ergens.
2: Je bent lekker bezig met je met het product Barend van Delen uitrollen.
0: Het is move the product. All day, all day, all day, weet je. Marketing, marketing, marketing, marketing. Wat is de artiestennaam van YouTuber Kelvin Boerma? Laat het even weten, drop het even in de NPO-lijst. Er is geen mens die dat weet. Zelfs nee. Stef zit mee aan te kijken of die water.
1: Nee, ik weet het wel. Hij komt uit Groningen.
0: Oh,
2: echt?
0: Ja, weet zeker. Het wel.
1: Ja, ik weet het.
0: Heel goed. Nou, ik ben benieuwd. Ik denk dat jij de enige bent. Drop het maar even in de NPO-lijst-app. Het is 4:30. We zijn een beetje laat.
3: NOS op 3.
0: Maar goed, dat maakt helemaal niks uit. Wat is het laatste nieuws, Stef?
1: Ja, ik begin met noodweer in Overijssel. In Glanerbrug, om precies te zijn. In de buurt van Enschede. Er zijn vanmiddag daken weggeblazen en ook meerdere bomen omgewaaid. Het lijkt om een windhoos te gaan. En ook deze inwoner werd er compleet door verrast.
4: Een directe valwind vanuit het niets. En nou ja, je ziet het dak is eraf. Bomen zijn eraf. Alles puinhoop. Gevaarlijk. Nou ja, het was vanuit het niets en het was vijf minuutjes, dat was de hele actie eigenlijk. En ze haalden de losse pannen eraf, gevaarlijk, alles valt eraf, schoorsteen zit los, gevaarlijke situatie zo.
1: Ja, je hoort het.

0: 3FM. Jimmy uit Slagharen deed gisteren volgende vraag en had er 16 goed. Jimmy, ben je al bijgekomen of ben je op het schild door het bord gelopen vandaag, Geze?
1: Ik baalde van die calvijn.
0: Dat komt goed, dat komt goed. 16 stuks. Leonie, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Jij moet het gaan proberen te verslaan tegenover ons, Jimmy. Maar je bent ook woonachtig in rampgebied Glanerbrug.
2: Ja.
0: Ja, nee, maar even, we kunnen erom lachen. Maar best wel. Wat heb jij ervan gehoord wat er gebeurde? Want we hoorden net in het nieuws daken er afgewaaid in toestanden.
2: Nou ja, ik woon in Enschede, bij Glanerbrug. Ja. Maar ik hoorde net pas op de radio.
0: Oh, oké. Het is niet een soort van.
3: Het rampgebied in.
0: Niet een soort van lokaal alarm of zo. Zo van. Het is van alles aan de hand.
2: Nee, valt wel mee volgens mij. Ik heb nog niks gehoord.
0: Oké, noodweer in Overijssel, Glanerbrug, in de buurt van Enschede. Ze hebben hier daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Het lijkt om een windhoos te gaan. Ook deze inwoner werd er compleet door verrast. En dan hoor je puntje. En dan komt, nee, maar inderdaad.
3: Wanneer we
0: dak eraf gedonderd. Een paar van dingen nou, niet te geloven. Oké, nou, dat was een beetje wat ging. Hoe gaat het met jou verder? Heb je een lekker dagje?
2: Ja hoor, ik heb een lekker dagje. Net klaar met werk.
0: Oké, heel goed, lekker gewerkt. En nu volgende vraag. Jouw opponent heeft gisteren 16 goed gehad. Betekent dat jij aardig tekeer moet gaan.
4: Volgende vraag.
0: Maar met de uitleg van jou, maar moet het wel gelukken.
3: Ja,
0: Leonie
3: kan het. Ja, bij de eerste vraag geeft Leonie als antwoord volgende vraag. Dus die heb je alvast. En daarna geef je bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Heel goed, is dat duidelijk?
2: Ja hoor.
0: Oké, daar gaan we.
3: Wat is de artiestennaam van YouTuber Kelvin Boerma?
2: Volgende vraag.
3: Welk merk pindakaas had in 2010 zwemmer Pieter van den Hogeband in een reclame?
2: Calvijn.
3: Waar staat de afkorting CV voor die je doorgaans meezendt met je sollicitatie?
2: Calvee.
3: Welke Latijnse uitdrukking betekent pluk de dag?
0: Dat is niet het antwoord dat we zoeken.
3: Nee.
0: Ja, het zijn ook best wel ingewikkelde woorden, zo simpel is het ook. Maar het is niet goed en dat betekent dat we een hele grote winnaar hebben in de vorm van onze Jimmy. Woehoe!

0: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
1: Medicijn? Het is maar een neusspray.
2: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
3: In het voetbal zijn er momenten...
4: Bergkamp 2-1!
3: ...die impact maken.
5: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
4: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
3: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
4: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: 3FM. Middagshow 3FM, het is exact de mundo. Bijna 6 uur. Kijk, dat is een mooie omschrijving, hè? Maar die tijd hoor je zo meteen eerst de NOS van 3 met Stef Bandstra.
10: Ja, inderdaad, een bijna goede avond. Zometeen nieuws over horrorvliegen.
11: NOS op 3.
10: Maar eerst moeten we het hebben over een heel ander beestje. Er zijn namelijk al opvallend veel mensen gebeten door een teek. En dat is best vroeg voor de tijd van het jaar.
12: Zeker dat Pinksterweekend en die week daarna, dat was echt een explosie van het aantal tekenbeten wat er gemeld.
10: Je hoort een bioloog en hij legt uit waar al die teken op afkomen.
12: In eerste instantie op de combinatie van vochtig weer, eindelijk moet ik zeggen, halverwege mei. Toen begon het even te regenen, na een hele lange periode droog, extreem droog zelfs. Dat activeerde de teken, want dat vinden ze lekker, dan drogen ze minder snel uit als op jacht zijn naar bloed. En toen werd het echt heel warm, dat weten we natuurlijk nog wel. We hadden vrij en wij gingen er ook op uit met z'n allen. Lekker het groen in. En toen kwamen we elkaar in grote aantallen tegen, zeg maar.
10: Bij tekenradar.nl laten een paar honderd mensen iedere week weten of ze zijn gebeten door een teken of niet. En vorige week zei 28% van die groep gebeten te zijn. Ander nieuws dan. Een leerling van een Brabantse middelbare school is terecht van school gestuurd, volgens de rechter. Een meisje van 14 is sinds eind vorig jaar niet meer welkom. En niet omdat ze zelf voor problemen zorgde. Sterker nog, de school was eigenlijk super tevreden over haar. Maar haar moeder zette de boel op stilte. Ze vond het belachelijk dat haar dochter geen VWO mocht doen. En daarom maakte ze docenten zwart bij instanties en nam ze gesprekken met leraren stiekem op. Volgens de rechter is dat een goede reden om die leerling van school te sturen. En dan wat dit. Boeren in Texas zitten met de handen in het haar vanwege vleesetende vliegen. In de Amerikaanse staat zijn voor het eerst in jaren larven gevonden van een schroefwormvlieg. Dat is een parasiet die levend vlees eet. Hij legt zijn eitjes in bijvoorbeeld de neus van koeien. Die kunnen vervolgens binnen 2 weken doodgaan. Boeren moeten officieel een melding doen als ze die vliegen zien. Maar deze politicus in Amerika denkt dat niemand dat gaat doen, uit angst dat hun bedrijf op slot moet.
13: If I get a screwworm on my place, I'm going to treat my animal. I'm not telling anybody, because I don't want to be quarantined. Nobody is going to report when they have a screwworm fly. They're just not. They'll just treat it themselves and hope nobody finds out.
10: Ja, de vorige eeuw richtte die schroefwormvlieg veel schade aan bij boeren. En Amerika trekt om die reden tientallen miljoenen uit om hem uit te roeien. Het weer vanavond ook nog bewolkt met hier en daar een buitje. Morgen opnieuw veel regen. Wel meer zon dan vandaag bij max 19 graden.

0: deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
1: De vriendelijke specialist DA.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: 21 Pilots. Halsey. Yeah.

is wegens privéomstandigheden er vandaag niet. Heeft een begrafenis. Dat is minder nieuws natuurlijk. Maar wij zijn er nog wel met onder andere Stromae. '90s tijd binnen nu in een paar tellen. En daarbij hebben wij ook nog, jawel, kaarten voor Pinkpop in.

0: Bonjour, bonjour, bonjour. En hallo en dans bij Barend en Benner. Het is toch gek om te battelen tegenover... gewoon Barend en Benner de 90's battle te doen. Om dat zeg maar tegen jou te doen. Weet je?
1: Ja.
0: Het doet ook iets met mijn fanatisme als ik heel eerlijk ben. Snel sowieso altijd helemaal gebrand om te winnen. Gebaseerd op niks.
1: Ja, het is een beetje een uitzwaaiwedstrijd dit. Hè? Want hij doet niet mee op de score.
0: Ja.
1: Eventjes voor de luisteraar. 90's tijd hou ik al de score bij. Ja. Het staat nu 29-30.
0: Ja.
1: Er staat eentje achter waar.

0: tracks uit de roemruchte jaren 90 die we even een aardje en een beetje hebben gegeven. En ik moet je heel eerlijk zeggen, wij doen het dan op zondag een beetje samenstellen en dan gooi je het even naar elkaar toe van joh, hoe zit het en welke tracks gaan we doen. Ik vond dit in de jaren 90 een hele mooie track. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het tot de dag van vandaag nog steeds een hele goede track.
1: Ja, is het ook. Maar ik moet zeggen,
0: Er wordt altijd een beetje naar over die luisteraar.
1: Nee, maar het is een van de beste bands van Nederland natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik hoorde het. En ja. Het gek genoeg is, het klinkt ergens ook wel weer... Ik weet niet.
0: Ja.
1: Het klinkt ook wel weer gedateerd of zo.
0: Ja,
1: die opname.
0: Maar we zijn 27 jaar verder.
1: En toch bizar dat die gasten nog steeds zo...
0: Pim Fortuyn leefde nog, Robert Jensen, we hadden de gulden nog, het hele pakket, weet je wel. Ik bedoel, jij was nog een flisse florissante achterhoek.
1: Ja, met, positief
0: met,
1: ook.
0: Met een seksleven waar je u tegen zegt. Ja, dat zijn allemaal...
1: Pas op, met mijn nichtjes luisteren.
0: Ja, daarom. Ja. Dat wist ik. Dat wist ik. Dat wist ik. Dat wist ik. Dat wist ik.

0: Die heb ik al, een van mijn favorieten van de hit, zo'n nummer 6. Ook weer zo'n klapper met Liquido Narcotic. Ja, bizar. Oké, een minuutje AV. Pol staat aan in de NBA-lijst. Wat ga je gooien, vriend?
1: Nou ja, ik dacht gewoon, weet je, ik vind dat in 90's tijd dat jullie wel eens een beetje de rock vergeten.
0: Ja, vind ik ook.
1: Slaan jullie een beetje
0: vind
1: over.
0: Ik vind
1: en
0: ik ook.
1: Dat snap ik, want er is zoveel om uit te kiezen. En dan kom je al heel lang gauw langs ja, de Barbie Girls en de Wessel van Diepen producties.
0: Ja.
1: Maar ja, jongens, deze Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?
2: Menu.

0: Thieves Evolution. Ik zie in één keer... zie ik hier achter de schermen een bekend hoofd zie ik hier voorbij komen lopen. Bardo Ernst, welkom in de show.
1: Goed, dankjewel. Leuk het te zijn.
0: Leuk dat je er bent. Jij bent, voor degene die dat niet weten... in mijn beleving een van de allereerste grote YouTubers die we in het land hadden.
1: Ja, 2006 ben ik begonnen.
0: 2006 ben je begonnen.
1: Het is mijn 20ste jaar, hè?
0: Hetzelfde voor mij, over 2 jaar, qua radio maken. Het is niet te geloven. Ik ben nog steeds... Nog altijd in mijn hoofd dat ik denk, oké, ben ik echt zo oud?
1: Ben je ook op je puberteit begonnen?
0: Nee, ik ben betaald radio gemaakt, zo tel ik het, vanaf mijn 18e jaar. En dat is, de komende jaar, is dat het 20ste jaar.
1: Oh, vooruit, gefeliciteerd, ga je vieren.
0: Dat is tegen die tijd. We proberen nu gewoon een beetje bezig te zijn met de dingen die we nu gaan doen. We gaan eerst met de show volgende week naar Amerika. Maar wat ik leuk vind, je hebt superveel dingen gedaan op YouTube. Je bent ook radiomaker geweest de afgelopen tijd bij Yourself Radio.

0: Yes. Genomineerd, jongens, voor Grote Prijs.
1: Dubbele nominatie ook. Goddomme.
0: Het ding is dat ik je er even bij trek, is dat ik het zo verrassend vind dat iemand die zo met vernieuwende media bezig is, zo geïnteresseerd is in het maken van radio.
1: Ja, maar dit is wel, sorry dat ik het zeg, dit is een soort heilige graal. Er is iets, als jij makers van het internet plukt, die zitten allemaal in hun eigen veilige ruimte. Dan haal je ze daar uit, zet je in een live studio, dan vallen alle filters weg. Je ziet echt mensen zoals ze echt zijn. Er is heel veel spanning. Dat is het tofste wat er is. Ik stream ook heel veel op Twitch. En daar heb je dat ook. Dus als je je daar verspreekt, het kan er niet meer uit, het kan er niet meer weg.
0: Ja.
1: En ik vind het dan heel leuk als je een Gio hebt, een Enzo Knol en wat dan ook. Pak die mensen, zet ze in die andere wereld.
0: Nou, niet allemaal hoor. Nee. Ja. Ja, is wel heel grappig. Toen ik hiervoor nog bij een andere zender werkte, en we hadden zo'n goede doelenactie. En dan kwamen we in een week lang allemaal echt. We deden een actie voor de voedselbank. Jij werkte er toen ook nog.
2: Ja.
0: En dan is het natuurlijk ook de bedoeling dat je zoveel mogelijk grote gezichten naar binnen haalt. Om zoveel mogelijk ruurbaarheid in die actie te geven. Ja. Of rugbaarheid, dat is het.
2: Rugbaarheid, ja. Precies.
0: En wat ik merkte is mensen waarvan die heeft 700.000 volgers, die de Robert Rodenburgs en zo van deze aarde, die vonden het heel lastig. Lisara ook bijvoorbeeld, die dachten: maar is dit dan echt live en kan het er niet meer uit? En is het dan? Dat is in één keer een hele andere dimensie natuurlijk.
1: Dat is het ook. Ik ken die mensen dan nu allemaal 20 jaar, dus met hun heb ik al een soort van band. Dan ben ik hun enige houvast erin.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik wel weer leuk om samen op glad ijs. En soms zak je er de keer ook wel er volledig doorheen. Dat je shit, het hele item slaat nergens op.
0: Dat is het ding wat zeker is. Maar goed, dat is ook het leven. En het mooie is, over 100 jaar is niemand meer die het weet.
1: Ja, nee, true.
0: Hey, maar even zakelijk gezien. Binnen hoe snel ga je een show maken hier? Want ik juich dat zeer toe.
1: Ja, juich je toe?
0: Nou, omdat ik heb je ook wel eens bij Roddelpraten zien zitten. En je bent wel iemand die gewoon lekker blijft zitten. En er gebeurt wel wat. En dat kunnen we wel gebruiken. Dat is lekker.
1: Oh, let's go. Dan laten we straks even lullen. Dan, want
0: nee, maar ik heb hier niks te zeggen over de zender. Jij bent hierboven, ben je hier.
1: Ik hoorde net al heel veel goede adviezen van jullie over wat ik hierboven allemaal doe terwijl ik aan het oefenen ben.
0: Ja. Dat je dat allemaal in de wind moet.
1: Dat
0: je naar niemand moet luisteren. Nee. Maar neem maar even zonder grappen. Je gaat niet een soort traject in. We hebben hier bij de NPO een soort traject. Dat heet Campus. Dat is om even je eerste stappen te zetten. Om de basics onder controle te krijgen. Maar dat doe je toch niet omdat je hier binnenkort Cornetto's wil gaan verkopen? Of wel?
1: Nee. Ik wil die dingen maken. Ik wil lekker knallen. De tijd dat jij begon bij. Begon je bij 3FM 20 jaar geleden?
0: Radio Decibel 2009 3FM. Ja.
1: Nou ja, de 2009 periode. Ja. Toen deze 3FM tijden, die wil ik een beetje terughalen, man. Een beetje weer die oldschool klooien in de nacht, etteren in de nacht. Ja, voor mij is gewoon belangrijk, ik moet leren schakelen. Dat is net als een auto, dat moet je gewoon even leren hoe dat werkt.
0: Knopjes.
1: Exact. Ja. Is er één, is er twee, is er drie. Shit.
3: Control delete is opnieuw opstarten.
1: Goeie.
0: Super, goed.
1: Dat deed ik net fout dan.
0: Oké, gozer, alle geluk. Leuk je even te spreken. En het is nu 4 juni. Laten we hem gewoon zetten op die eerste show. Dan kun je ook een beetje druk gooien op boven.
3: Ja,
0: is goed. Zo prima, toch? Ja. De komende zomermaanden moet er ook vervangen worden. Nee, ik vind 4 augustus. Toch?
1: Nou, let's go.
0: Let's go, jongens. Bart, leuk dat je er even was, man.
1: Dank
0: top. 90's tijd, eindenslag, binnen nu in een paar tellen. Hoe staat het ervoor? Je staat ervoor. Ja. Je staat er heel erg voor. Vervelend.
3: Ja. Had je toch wel gedacht?
0: Bluff, sorry. Belen en de Kwervets Commodore. Drop het even. Eerst Taylor Swift.

0: Taylor Swift. We waren de banner op NPO 3FM. En Elizabeth Taylor, iets wat niet op de line-up staat van Pinkpop. Maar waar we wel nog kaarten voor hebben. Niet voor Taylor Swift, maar voor Pinkpop. We zijn een beetje afgeleid, denk ik.
1: Ja.
0: Doordat ik zie... Hallo?
2: Hallo?
0: Gonnie?
2: Ja?
0: Jeetje, ben je uit Eindhoven?
2: Ja, het geboortedorp van Jan Smeet.
0: Het geboortedorp van Jan Smeet.
1: Je hoort het, Gonnie komt uit Rotterdam.
2: Dat is nee, ik kom niet uit Rotterdam. Nee. Ik ben een echte ras uit Limburg.
0: Hé, maar Gonnie, Jan Smeet, even voor ter info, de geestelijke... zit je in een hondenasiel of wat ben je?
2: Nee, ik heb twee dwergjakels.
0: Hé, maar heb je die beestjes gisteren niet meer te eten gegeven of zo? Dat ze zo dol zijn?
2: Nee, ik zijn een paar leven.
1: Oké. Okay. Oh, zeg even... Gonnie, zeg even stil.
0: Even stil, we wel een beetje kunnen praten.
2: Gonnie, zeg even stil. Ja, ik heb de deur dit gedaan.
0: Heel goed. Oké, Gonnie, luister even het volgende. Het geboortedorp van Jan Smeets, de geestelijk vader en oprichter van Pinkpop.
2: Ja.
0: Vertel jij ons nou eens iets over Jan Smeets, waarvan je zeker weet dat niemand dat weet.
2: Dat niemand dat weet.
0: Ja,
2: dat echt een... die boerderij waar hij woonde, die had fruit. Echt ouderwets hoogstandfruit. En een echt verenigingsmens van Eindhoven was.
0: Mooi. Dus de boerderij had fruit en hij is echt een verenigingsmens.
2: Ja, hij is ook echt een verenigingsmens. Hij draagt de verenigingen hier in Eindhoven echt een warm hart.
0: Dus eigenlijk, terwijl wij ergens een beetje aan het zoeken zijn naar... Ik kan dat natuurlijk geweldig gevonden, Gonnie, als je zei van... Ja, maar Jan, die echt als vroeger, als die langs kwam rijden, dan moesten we de... Ja, dan zetten
2: nee,
0: we
2: die zwaaide altijd.
0: Wat?
2: Die deed altijd zwaaien. Jan
0: zwaaide altijd. Nee, die zwaaide altijd. Nee, maar ik bedoelde meer van dat je je dochters binnen moest zetten
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Weet je, dat soort juice, maar dat heb je niet.
2: Nee.
0: Dan is het precies...
2: Jan komt echt uit een simpel, gewoon normaal gezin.
0: Ja, maar dan is precies wat ik dacht waar. Gewoon een goede gast.
2: Ja, echt een goede gozer.
0: Zo is het ook. Oké. Hey, Gonnie, lekker bezig. Ik ben heel erg benieuwd, want over je muzieksmaak hoeven we het niet te hebben. Dat is gewoon weer walgelijk natuurlijk. Ik heb weer verloren.
1: Goeie. Het is echt super, Gonnie.
0: Maar dat is prima. Wat eet een mooie vrouw uit Eindhoven op donderdagavond?
2: Ik heb mijn Gronie gehad, want ik was laat thuis uit de borg.
0: Macaroni?
2: Dus heb ik dat even opgewarmd. Hè?
1: Ja. Oh, lekker. Die had je nog in de koelkast liggen.
2: Die had ik in de koelkast liggen, ja.
1: Lekker. Eigenlijk is de dag later nog lekkerder, hè?
2: Veel lekkerder.
0: Ja, mooi. Ik laat dit gesprek tussen deze twee ouderen laat ik even...
2: Lustig aan
0: sudderen.
1: Wat wil je zeggen, Gonnie?
2: Nou, ik heb de hele tijd die stroomtelefoon aangehad voor die kaart van Pinkpop.
0: Oh, jeetje. Die wil je ook nog winnen. Hey, maar
2: en dan zet ik die telefoon normaal en dan gaat hier de telefoon.
0: Ja. Oké, maar Gonnie, jij woont zo in de buurt. Jij kunt er gewoon de balkondeuren openzetten.
2: Nou, dit is toch wel een half uur rijden
0: naar Lanka. Oké, nou hartstikke goed. Oké, nou, de kaarten moeten eruit ergens voor 7, dus kom goed.
2: Ja, en dat is vet, Lenny Kravitz.
0: Ja, wat, sorry?
2: Ik zeg, dat is Lenny Kravitz, hè?
0: Ja, dat is degene.
2: Die heb ik echt gekozen.
0: We hebben alles weer behandeld. Zeg, kaarten van Pinkpop, Jantje Smeets verleden, macaroni opgewarmd. Wat een gesprek weer, Gon.
2: Ja, inderdaad. Ja, maar leuk dat ik jullie aan de telefoon heb. Ik heb altijd de zender aan staan voor jullie.
0: Heel goed. Hou dat vol, rustig aan. Mooie avond. En wie weet dat zometeen voor die kaarten van Pinkpop, hè?

0: Andy Griffiths, Are You Gonna Go My Way?
1: Is die, het is een grote unit, hè?
0: Wat, ja, nee, ik wil die nog een keer horen. Dit is echt, we maken dit programma best wel even al, weet je. Dat gaat allemaal nergens over. Dit allemaal, dat verhaal van Lenny Kravitz in zijn grote unit en toestanden. Dat is echt alsof je gewoon weer... Het is gewoon een langspeelplaat op een gegeven moment, wat je hoort. Maar het is wel indrukwekkend voor jou. Kun je vertellen waarom het je zo raakt iedere keer?
1: Nou ja, ja.
0: Je nichtjes luisteren.
1: Oh ja, ja.
0: Zit die net bij? Kijk uit wat je zegt, mijn nichtjes luisteren. Weet je, die komen vanavond komen die uit Amsterdam, weet je wel. Oh, wat ook voor de duidelijkheid. Jelmer zijn nichtjes slapen bij hem, omdat ze naar Harry Styles gaan.
2: Ja, leuk. Wat leuk. Ja,
0: maar Jelmer woont alleen in het grote Amsterdam. Maar het mooiste van mensen die dan even in Amsterdam komen, is dat Jelmer vanavond misschien wel dingen moet doen die hij echt haat. Dus ze gaan natuurlijk dronken bij hem in de auto stappen vanavond. Kom, we rijden nog even naar het Rembrandt.
1: Plein. Ja, ja, ja.
0: Iets waar is Jelmer niet meer geweest sinds 1992.
1: Ja, de Escape. Bolle Jan.
0: Ja. De Bastille. Nou, als je daar komt vanavond, wil ik beelden.
1: Ja,
0: dat wil ik echt beelden. Dat je daar nog staat. NOS op 3. Als ik morgen de ochtendshow ga doen met Wijnand. Dat zou wel echt leuk zijn.
1: Dan bellen we in.
0: Oké, jongens, kaarten voor Pinkpop. Ik hoop dat je er nog bij bent. We hebben ze nog steeds voor je liggen. Ondertussen is het exact de mundo 6:30. Niemand minder dan Stef Bandstra. NOS op 3.
3: Goedenavond. In Zuid-Frankrijk is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermist meisje van 11. Of het ook echt om haar gaat, weten we nog niet. Lihanna, van 11 jaar oud, werd afgelopen vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Er is ook al een verdachte opgepakt, zegt onze correspondent Saskia Houta.
4: Ja, hij heet Jérôme B. Hij was een bekende van Lihanna, de vader van haar vriendinnetje. Lihanna's ouders die hebben in interviews deze week gezegd dat ze al niet echt gerust over hem waren. Lihanna mocht er bijvoorbeeld niet meer naartoe voor logeerpartijtjes. En wat opvallend is, in de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren. Ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen. Dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
3: Het is nog wel afwachten of het gevonden lichaam in Frankrijk inderdaad het vermiste meisje van 11 jaar is. Een hardloper die afgelopen zondag onwel is geworden tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 22 jaar raakte in de problemen in Houten tijdens die marathon, is er ook gereanimeerd. En daarna werd hij een paar dagen lang in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Afgelopen dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind ook aan de start. De organisatie van de marathon in Utrecht doet geen mededeling over de doodsoorzaak. De man was lid van studentenvereniging Veritas en die heeft vanwege zijn overlijden alle activiteiten afgelast. We blijven nog even in Utrecht, want daar gaat vanavond de streep door de allerlaatste avond van de avondvierdaagse.
0: Oh. Ja.
3: Vanwege de voorspelde regen en onweersbuien moet je de reactie van deze kinderen uit groep 3 eens horen.
5: Jee, jippie! Eindelijk is de grote dag. En ineens, oh, maar de grote dag is helemaal niet. Oh. Voor al die leuke dingen, en die verdwijnen nu allemaal. Oh. Wel een beetje huilen. Want ik had er juist zoveel op verheugd.
3: Oh, doet pijn, hè?
0: Ja. Ja.
3: Vanavond voor hen dus geen intocht in Utrecht, ook nog geen medaille. En betekent ook geen snoep natuurlijk.
6: In de laatste avondvierdaagse had ik expres iets overgelaten wat ik het lekkerst vond.
0: Meisje, toch.
3: Eén positief nieuws, dat de snoep kan ze in ieder geval bewaren tot maandag. Want dan lopen de kinderen in Utrecht alsnog een ere rondje door het park daar en krijgen ze alsnog hun medaille.
0: Ja, maar dat is niks, joh. Dat is niet die optocht met al die mensen langs de kant. Dat is echt gewoon...
1: Hadden jullie ook van die bij de vierdaagse van die tradities?
0: Nee.
1: Bij ons had je namelijk Herman Trost.
0: En dat is...
1: Herman Trost? Dat was Herman Trost.
0: Van de chocoladefabriek.
1: Nee, die heette Herman Trost. En die had, dat is mooi. En die had dan een
4: oud... B, hij was een bekende van Lihanna, de vader van haar vriendinnetje. Lihanna's ouders die hebben in interviews deze week gezegd dat ze al niet echt gerust over hem waren. Lihanna mocht er bijvoorbeeld niet meer naartoe voor logeerpartijtjes. En wat opvallend is, in de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
3: Het is nog wel afwachten of het gevonden lichaam in Frankrijk inderdaad het vermiste meisje van 11 jaar is. Een hardloper die afgelopen zondag onwel is geworden tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 22 jaar raakte in de problemen in Houten tijdens die marathon, is er ook gereanimeerd. En daarna werd hij een paar dagen lang in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Afgelopen dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind ook aan de start. De organisatie van de marathon in Utrecht doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. De man was lid van studentenvereniging Veritas en die heeft vanwege zijn overlijden alle activiteiten afgelast. We blijven nog even in Utrecht, want daar gaat vanavond een streep door de allerlaatste avond van de avonduurdaagse.
0: Oh. Ja,
3: vanwege de voorspelde regen en onweersbuien moet je de reactie van deze kinderen uit groep 3 eens horen.
5: Jee, jippie. Eindelijk is de grote dag. En ineens, oh, maar de grote dag is helemaal niet. Oh. Voor al die leuke dingen en die verdwijnen nu allemaal. Oh. Wel een beetje huilen. Want ik had daar juist zoveel op vreugd.
3: Oh, doet pijn, hè?
0: Ja. Ja,
3: vanavond voor hen dus geen intocht in Utrecht. Ook nog geen medaille. En betekent ook geen snoep natuurlijk.
6: In de laatste avondvierdaagse had ik expres iets overgelaten wat ik het lekkerst vond.
0: Oh, ja, meisje, toch.
3: Eén positief nieuws. Dat de snoep kan ze in ieder geval bewaren tot maandag. Want dan lopen de kinderen in Utrecht alsnog een ere rondje door het park daar. En krijgen ze alsnog een medaille.
0: Ja, maar dat is niks, joh. Dat is niet die optocht met al die mensen langs de kant. Dat is echt gewoon.
1: Hadden jullie ook van die bij de vierdaagse van die tradities?
0: Nee.
1: Bij ons had je namelijk Herman Trost.
0: En dat is
1: Herman Trost?
0: Ja, dat was Herman Trost.
1: Van de chocoladefabriek. Nee, die heette Herman Trost. En die had, dat is echt, dat is mooi. En die had dan een auto. En die stond langs de kant van de weg met Ranja.
0: Oh, ja.

0: Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind ook aan de start. De organisatie van de marathon in Utrecht doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. De man was lid van studentenvereniging Veritas. En die heeft vanwege zijn overlijden alle activiteiten afgelast. We blijven nog even in Utrecht, want daar gaat vanavond de streep door de allerlaatste avond van de avonduurdaagse.
1: Oh. Ja.
0: Vanwege de voorspelde regen en onweersbuien moet je de reactie van deze kinderen uit groep 3 eens horen.
2: Jee, jippie. Eindelijk is de grote dag. En ineens, oh, maar de grote dag is helemaal niet. Oh. Voor al die leuke dingen en die verdwijnen nu allemaal. Oh. Wel een beetje huilen. Want ik had er juist zoveel op verheugd.
0: Oh, doet pijn, hè?
1: Ja. Ja.
0: Vanavond voor hen dus geen intocht in Utrecht. Ook nog geen medaille. En betekent ook geen snoep natuurlijk.
3: In de laatste avondvierdaagse had ik expres iets overgelaten wat ik het lekkerst vond.
1: Oh, ja, meisje, toch.
0: Eén positief nieuws. Dat de snoep kan ze in ieder geval bewaren tot maandag. Want dan lopen de kinderen in Utrecht alsnog een ere rondje door het park daar. En krijgen ze alsnog hun medaille.
1: Ja, maar dat is niks, joh. Dat is niet die optocht met al die mensen langs de kant. Dat is echt gewoon.
4: Hadden jullie ook van die bij de vierdaagse van die tradities?
1: Nee.
4: Bij ons had je namelijk Herman Trost.
1: En dat is
4: Herman Trost?
1: Ja, dat was Herman Trost.
4: Van de chocoladefabriek.
1: Nee, die heette Herman Trost. En die had, dat is mooi. En die had dan een auto. En die stond langs de kant van de weg met Ranja.
4: Oh, ja. Zo kwam
1: En dan hadden we een Herman Trost. Hij dorst gewoon naar Herman Trost. En een huntje in de pistool, zo in het muntje.
4: Hé, maar Stef.
0: Ja.
4: Even serieus. Kijk eens achter je. Het is 18:32.
1: Het is prachtig weer.
4: Het is prachtig stralend weer. Maar wat gaat er gebeuren dan vanavond?
0: Moet je het weerbericht al hebben?
1: Ja, doe maar.
4: Maar kijk wat je voor gaat lezen.
0: Ja, het valt eigenlijk wel mee. Vanavond begon met die hun daar een buitje.
1: Ja.
0: Morgen opnieuw regenachtig wel wat meer zon dan vandaag. Maximaal 19 graden.
1: Het is toch echt allemaal.
0: Ik zit ook te kijken. Buienraad in Utrecht. Het valt allemaal wel mee. Hoor.
1: Ja,
4: wat een ongekende aanstelling.
1: Ja.
4: Kijk, maar dit is wat je krijgt.
0: Ja, kort over tegel. Piekmoment. Waarschijnlijk zonder onweer ook nog.
1: Nou.
4: Erg voor die kinderen.
1: Oh, ja. Zitten daar binnen.
4: En dan zitten daar van die wapperende ouders. Die zitten daar, weet je wel, met van die bakfietsen tussen die havermelk lattes. Zitten zichzelf helemaal gek te draaien in die groepsapps. Ja, kom op, hé. Het is onvoorstelbaar. Nou ja, oké. Het verkeer doe ik maar even. Ik vind het echt zielig. Ja, ik zou het voor mijn zoon, ze zijn net weg. Ik zou het echt verschrikkelijk vinden. Maar goed. Goede nieuws is, wij hebben kaarten voor Pinkpop. Binnen nu een paar tellen. Als je je radio aanhoudt. A2 Eindhoven Utrecht. Dit is het verkeer voor Empel, 20 minuten. A12 Arnhem Den Haag voor de Meren, 23 minuten. A27 Utrecht bij Davos, Weekendam, 19. En de A50 Eindhoven Oostvoorvegel, 15 minuten. Kom door in ongeval.

0: Young Marco en What You Say bij Maarten Benner op 3FM. Je hebt misschien wel de hele middag zitten wachten. En ik snap dat ook. Want het is een hele grote editie van Pinkpop met de Foo Fighters. Nou ja, je wilt ze... Ja. Je weet zelf al wie er staat, dat wil ik zeggen. En als je de Pinkpop ticketalarm hoort, dan moet je appen. Je naam en je motivatie, dat moment is nu...
1: 3FM Ticketalarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
2: En ga naar Pinkpop.
0: Hé, hey, niet één, maar twee dagen. De moeder van alle festivals. Alles wat vet is en groot en historie heeft, of misschien wel de dag van morgen, dat staat daar. En jij kan erbij zijn. Het enige wat ik nu van je nodig heb is je naam, je leeftijd en een goede motivatie. Druk nu die NPO Luister-app vol. Als je telefoon overgaat binnen nu een paar minuten, ben jij erbij met nog iemand anders. Lekker, hè?

0: gelukkig van alle berichten die ik krijg van mensen die al sinds 10 uur vanmorgen naar de radio aan het luisteren zijn. En dat begrijp ik ook. Dat is op zich sowieso wel prima vol te houden. Maar als je kaarten wil voor Pinkpop, dan hebben we je lekker lang laten wachten. Hey, ja. Lekker lang laten wachten, maar gewoon dacht je, hey, het is donderdag, laatste show van deze week. Tenminste voor het Barend en Bennet team. Ik ben er morgenochtend weer. We gaan lekker aan het einde van de show doen.
1: Ja, ik doe dit werk nu al 25 jaar.
0: Ja.
1: Ik vind het nog steeds spannender terugbellen.
0: Nee, dat begrijp ik ook.
1: Ja.
0: Dat begrijp ik ook.
1: Ik, denk altijd, ik hoop niet dat dat misgaat, weet je wel? Dat ik dan een nummertje verkeerd doe of zo.
0: Ja. Wat mijn psychologische makke altijd een beetje is van dit soort dingen, is dat ik zie zoveel goede verhalen in die app dat ik
1: eigenlijk, moet ook heel veel mensen teleurstellen.
0: We maken één iemand blij, maar we teleurstellen er ook 800.
1: Ja, maar die kunnen morgen weer nog, maken ze kans, hè?
0: Eens.
1: Niemand minder dan Wijnand en Barend.
0: Zo is het. Nou, ik zou zeggen, gooi die telefoon maar vol.
1: Ja.
0: Even kijken waar we terecht gaan komen, op welke plek. En of het een beetje goed terecht gaat komen. Kijk, dit moment, hè, dat die telefoon overgaat en dat jij het dus bent.
1: Klamme handjes.
0: Dat je dat dus weet. Zie je net zien. Dat vind ik heel goed, dit.
2: Hallo?
0: Ben je wel net op tijd, hoor?
1: Poeh!
0: Ben je wel echt net op tijd? Ik weet niet of je... zag je nummer onbekend in je scherm staan?
2: Nee! Maar ik was beneden aan het eten met mijn ouders.
0: Oeh, wat eet je? Wat gaf de pot op donderdag?
2: Er stond macaroni op.
0: Oh,
1: het is echt macaroniavond.
0: Populair item bij de 3FM-luisteraar. Bring back the macaroni glory days. Het is niet te geloven. Hé, hey, met wie spreek ik eigenlijk?
2: Met Lotte.
0: Lotte. En welke plaats woon je, Lotte?
2: In Maarsen.
0: Prachtige Maarsen, bij Utrecht.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, alright. Heel goed. Hé, hey, even. Hoe oud ben je?
2: 18 jaar. 18 jaar,
0: oké. Hoeveel festivals ben je al afgegaan in je leven?
2: Eén.
0: In welke? Welke was dat?
2: Pinkpop in 2024.
0: Oh, je bent 2 jaar geleden. Oké, maar toen ben je nog onder begeleiding van je ouders geweest.
2: Nee, met een andere
0: vriendin. Jeetje, 16 jaar hè, en gewoon al naar het grote pinkbolterrein toe.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hey, het was een examenjaar toen.
0: Oké. Okay. Oké. Hey, we kunnen er lang of kort over lullen. Ik vind het leuk dat je in de show bent. Ik heb heel simpel gekeken naar jouw berichtje. Wat is jouw reden om naar Pinkpop te gaan dit jaar?
2: Ja, ik heb best wel moeilijk jaar achter de rug en ik hou gewoon echt heel veel van muziek.
0: Ja.
2: En ik luister het eigenlijk ook bijna, gewoon bijna de hele dag luister ik muziek.
0: Ja.
2: En dan vind ik festival is dan, dat is gewoon alleen maar muziek.
0: Hey,
2: en maakt daar herinneringen.
0: Maar wat is de reden dat je het moeilijk hebt gehad dit jaar dan?
2: Ik heb een diagnose gekregen waar ik het best veel aan moest wennen.
0: Ja.
2: En moest accepteren dat ik die diagnose heb gekregen.
0: En mag ik weten welke diagnose dat is?
2: Het is autisme.
0: Autisme, oké. En even voor mijn beeldvorming, hoe is jouw leven dan veranderd met nu en de afgelopen tijden voordat je dat nog niet wist?
2: Nou, autisme, ik had eerst een andere diagnose en het is een jaar geleden is veranderd naar autisme. En autisme wordt niet zo goed gezien door de wereld dat het iets positiefs is.
0: Ja.
2: Het wordt vooral negatief gezien en dat vind ik moeilijk, dat negatief wordt gezien, dat eigenlijk ook iets positiefs is.
0: Ja, maar vertel eens even, want ik heb geen idee, wat is er positief aan?
2: Ja, je bent heel creatief en iedereen is natuurlijk anders met autisme, maar wij zijn heel open en vriendelijk en gewoon, ik weet niet hoe je dat makkelijk kan uitleggen, maar wij mogen er ook zijn in dat geval.
0: Ja, hoe je het omschrijft is ook precies hoe je klinkt. Open en gezellig en je hebt zin in het leven. En het lijkt mij buiten dat je gewoon een goed appje hebt gestuurd. Bij elkaar een hele goede motivatie om jou de komende 2 weken nog even te laten voorbereiden. En dan na die 2 weken de boel op te gaan pakken, want jij gaat met nog iemand anders naar Pinkpop.
2: Oh, dankjewel.
0: Hey.

0: Hey, niet één, maar twee dagen.
1: Zo.
0: We doen ook de camping erbij. En ja, dat je je wel een beetje gedraagt daar twee dagen.
1: Ja, dat komt wel goed.
2: Je moet wel
1: heel erg
2: de knakworst ermee.
0: Je moet zelf de knakworst er nog mee nemen, ja, dat je het weet. Heel goed, nou, gefeliciteerd, hè.
1: Dankjewel.
0: Heel goed, nou, gaan we weer naar beneden. Gooi maar een beetje curry over de macaroni, anders is het niet meer te vreten.
1: Nee, klopt.

langs op visite bij de ochtendshow. Fenomeen, goede gozer, goede plaat. Jim Gardner, Hardwired. Ja, ik was even aan de schakelen. Ik denk, op visite bij de ochtendshow, dan moet ik zelf morgenochtend ook. En op de planken daarna weer, niemand minder dan

0: en Walking on a Dream. En terwijl ik dat uitspreek, zie ik de droom van... Nee, wie dan ook. Binnenkomen lopen, Sebastian Onkhuizen.
1: Hey, wat ruikt je lekker fris.
0: Heb je net geshowerd, ouwe?
2: Ik heb vandaag een hele lange dag gehad op de golfbaan. Dus ik moest even douchen net.
0: Op de golfbaan?
2: Ik heb mijn GVB gehaald vandaag.
0: De GVB?
1: Ja. Oh, je hebt een handicap.
2: Nou, dat had ik al.
1: Ja, precies.
2: Dat scheelt.
0: Hé, hey, maar wat lekker zeg. Dat we,
1: ben je echt een proleet.
0: Dat we eindelijk weer, eindelijk weer een rechtschapen VVD'er op de zender hebben.
2: Ja, heerlijk.
0: Zeker. Dat is, dat is wel weer heel goed. Dat je behalve een FVD'er ook nog een VVD'er hebt. Dat is wel weer heel knap. Is dat,
1: en iemand van de Partij van de Dieren. Nou, wat doen we nog meer hier? Nee.
0: Oh, super. Hé, hey, maar even zonder grappen. Ik wil Andres nog even complimenten geven. Want ik heb gisteravond lang naar zijn show geluisterd. En ik was onderweg naar Rotterdam. Naar de hel van 3 juni. Ofwel... Nederland, Algerije. En dan, dat was een hele leuke avond. Maar dat verkeersinferno bij die stad, dat was onvoorstelbaar.
1: Ja. Dat snap je niet? Is het ooit allemaal plat geweest? Leg het dan even iets beter aan.
0: Nou, het is meer die kuip, weet je wel. Dat je echt denkt van, jeetje, we zijn niet te bereiken.
1: Nee.
0: Maar ik had die jongen aan. Die jongen maakt echt een goede show s'avonds.
2: Ja, ik heb er veel aan.
0: Ja, wat bedoel je?
2: Nee, ik zal het doorgeven.
0: Nee, maar gewoon even dat je weet, de lat ligt hoog.
1: Ja, je moet er wel een tip kunnen tippen.
2: Ligt wel tijd hoog.
0: De lat ligt altijd hoog.
2: Ivo van Breuken legt hem hoog deze dagen.
0: Met die doorstartjes.
2: Sjoele heeft een hele andere definitie gekregen.
0: Ivo is onze Mr. Tijdloze Tracks. En die doet het ambacht, zit hier in dat zonnetje, op zijn Instagram. En Ivo van Breuken gaat er ook mega viraal mee. Video's gaan door het dak, miljoenen views. Of dat weet ik niet, maar wel bij elkaar.
1: Dat is niet normaal dat hij kan met knopjes kan.
0: Nou ja, het ding is, ik zag bijvoorbeeld ook alweer mensen uit dit wereldje een beetje lacherig op reageren.
1: Dat vind ik echt belachelijk.
0: Domien bijvoorbeeld, die had er weer zoiets van, nou ja, zo moeilijk is het allemaal niet.
2: En die vond het zelf wel heel grappig volgens mij.
1: Ja, dat maar Domien, ja, kom op.
0: Hé, Domien?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo Domien.
0: Nou, de enige van onze generatie die al miljonair is, dus een beetje respect.
1: Ja, dat is waar.
2: Wow.
1: Ja.
2: Hoezo, ik heb er geen VVB gehaald.
0: Ik had het ook over onze generatie. Ja.

0: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
10: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Dat betekent gas geven op de snelweg, maar zo meteen ook op de radio de meeste muziek in je avond. Sommer Homewrecker komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
13: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
12: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden.
11: Dankjewel, ANWB Verkeersinformatie op 3FM, A12 Arnhem-Den Haag. Voor de meer 10 minuten door een ongeluk in de A27 Utrecht-Breda. Voor Werkendam een kwartier vertraging.
14: 3FM.
15: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFA Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus
17: als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
19: Nu bij Coolblue.

0: bijzonder goede avond. Welkom.
1: Het is bijna weekend.
0: Dat betekent dat je nu ook wel even nog de meeste muziek krijgt.

0: Het vlammetje moet blijven branden. We geven samen dit Olympische avondshowvuur door. Ik kreeg ook een vraag van Scratch via de NPO luisteren. Ik vraag me af of dat de echte naam is. Ian, ik zie het wel hoor. Ian vraagt Sebastian op de plek van Andres. Geldt het inchecken voor de streak dan nog wel? Ik ben er in ieder geval lekker bezig, Ian. Want dat is nog steeds de bedoeling. De avondstreak van 3FM. Elke dag een berichtje sturen. En zo bouw je een streak op. Ben je er in de maand het vaakste bij? Dan levert je dat niet alleen heel veel goede muziek op. Maar zeker ook een potje authentieke Sambal Oudijk. En ik kan je vertellen, hij is te pittig voor mij. Maar dat kan ook een beetje aan mijn Brabantse roots liggen. Daar zijn we het ook niet gewend. Dat is een worstenbroodje met curry is het pittigste wat je eet op een gemiddelde ochtend. We houden het allemaal nauw in de gaten via de NPO luisteren. Hou de avondstreek levende. De maand is nu net 4 dagen onderweg. Dus je kan nu nog inhaken om misschien wel de langste streak van de maand te pakken. En er dus vandoor te gaan met die Sambal Oudijk. Laat je horen via de NPO luisteren.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: En dit is mijn nieuwe single.
4: Nieuw op 3FM.
0: Moet je nieuw bij 3FM morgenochtend live in.

0: Maar ook...
1: Oorlog moeten we bang voor zijn. We moeten noodpakketten in huis hebben. We moeten bang zijn voor AI. We moeten ons zorgen maken over... over politieke struggles in het land zelf. We moeten ons zorgen maken over politieke struggles in Amerika, over geopolitiek, over alles. Het is gewoon super veel shit. En ja, soms denk je wel van... misschien moet ik wel echt een noodpakketje in elkaar gaan planten.
0: Echt een hoop angsten die rondspoken in het leven van onze grote vriend Sef. Nu moet hij misschien ook bang zijn voor iets heel anders. Namelijk dat zijn prijzenkast wat te klein wordt. Want eerder dit jaar won hij al een 3FM Award. Maar hij heeft ook nog eens de Lennart Nijg-prijs gewonnen. Oftewel, de prijs die wordt uitgereikt aan ja, gewoon degene die in het afgelopen jaar de allerbeste bijdrage, allergrootste bijdrage heeft geleverd aan het Nederlandse tekst- en taallandschap. Een beetje vergelijkbaar met de Pulitzer Prize. En ja, dat is eigenlijk een beetje een 3FM Award voor schrijvers, voor tekstschrijvers. Dan ben je een beetje rond. Dus Sef, mocht je nog niet genoeg angst hebben, die prijzenkast die heeft nog van een upgrade nodig. Maar die IKEA is vaak tot 8 uur open, dus misschien red je het.

0: gehad?
1: Ja, best wel eigenlijk.
0: Ben je blij dat het klaar is?
1: Lange meetings heb ik gehad.
0: Och, och, och. En nu lekker langs de Mac en op de bank zitten zeker?
1: Nou, even wat boodschappen doen en mijn weekend inluiden. Dat vind ik een beter idee eigenlijk.
0: Pardon? Je hebt al weekend?
1: Ja, ik heb weekend.
0: Ontzettende part-timer. Of valt er wel mee?
1: Nou, op mijn leeftijd mag het onderhand al. Ik heb 30 jaar fulltime gewerkt. Dus ik heb een dagje cadeau gedaan aan mezelf sinds een jaar.
0: Heel goed. Ja. Meer dan verdiend. Hey, fijn dat je erbij bent. Fijn dat je ook sowieso erbij bent in de NPO Luister hebt. Waar jij een statement maakte.
1: Ja.
0: Ja, vertel.
1: Ik was al een beetje bang dat je me zou bellen, maar...
0: ja, dat moet je niet appen.
1: Ja, goed, je mag toch gewoon je mening geven inderdaad. Dus,
0: nee, dat is waar. Nee. Vertel, je hoorde Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Ja, nou elke keer denk ik, wie zingt dat nummer ook weer? Wie zingt dat nummer ook weer? En denk ik, oh ja, dat is die Teddy Swims. En dan denk ik, die heeft zulke powerful songs. En dan komt hij met dit uit. En het doet me zo denken aan... Gautier van 20, 30 jaar geleden of zo.
0: Nou,
1: dat, ik denk dat je dat er zo overheen kan zetten.
0: Maar. Even kijken, dan pakken we even Mr. Know It All erbij.

0: zegt dat het heel erg lijkt op Somebody That I Used To Know van Gotye.
1: Ja. Yeah.
0: Dat is deze.
1: Ja.
0: Yeah. Alright, alright. Ik ga even... Kijk, ik ben niet Ivo van Breukelen. Ik ben niet de allerbeste technicus van de NPO. Maar ik heb wel twee knoppen voor mijn neus en die ga ik gewoon tegelijk indrukken. En dan gaan we kijken of wat jij zegt een beetje klopt. Ik ga even een beetje oefenen. Oké. Okay. Alright. Ik ga mijn best doen, hè. Komt-ie. We gaan kijken of jouw theorie klopt. Komt.

0: Ja, het werkt net niet helemaal. Maar ik vind wel dat je bijzonder dicht in de buurt zit, dat je gehoor wel goed zit, hoor, Danielle.
1: Ja.
0: Dus je,
1: ja,
0: kan, wel, je kan wel zeggen over je leeftijd dat het allemaal niet helemaal spuis is, maar het zit nog hartstikke goed.
1: Maar muziek ben ik absoluut
0: niet, hoor. Het zit nog helemaal goed. Je bent scherp genoeg voor een part-timer.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Hey, dankjewel voor de tip. Ik ga ermee aan de slag en ik wens je een fijn weekend.
1: Nou, succes met mixen.

0: heel erg lijkt op Somebody That I Used To Know van Gotye.
1: Ja. Yeah.
0: Dat is deze.
1: Ja.
0: Yeah. Alright, alright. Ik ga even... Ik ben niet Ivo van Breukelen. Ik ben niet de allerbeste technicus van de NPO. Maar ik heb wel twee knoppen voor mijn neus en die ga ik gewoon tegelijk indrukken. En dan gaan we kijken of wat jij zegt een beetje klopt. Ik ga even een beetje oefenen. Oké. Okay. Alright. Ik ga mijn best doen, hè. Komt-ie. We gaan kijken of jouw theorie klopt. Komt.

0: komt hij aan. Ja, het werkt net niet helemaal. Maar ik vind wel dat je bijzonder dicht in de buurt zit, dat je gehoor wel goed zit hoor, Danielle.
1: Ja.
0: Dus je,
1: ja,
0: kan, je kan wel zeggen over je leeftijd dat het allemaal niet helemaal spuis is, maar het zit nog hartstikke goed.
1: Maar muziek ben ik absoluut hoor.
0: Het zit nog helemaal goed. Je bent scherp genoeg voor een parttimer.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Hey, dankjewel voor de tip. Ik ga ermee aan de slag en ik wens je een fijn weekend.
1: Nou, succes met mixen en zo.

0: Maar ik vind wel dat je bijzonder dicht in de buurt zit, dat je gehoor wel goed zit hoor, Danielle.
1: Ja.
0: Dus je kan wel zeggen over je leeftijd dat het allemaal niet helemaal spuis is, maar het zit nog hartstikke goed.
1: Maar muziek ben ik absoluut
0: hoor. Het zit nog helemaal goed. Je bent scherp genoeg voor een parttimer.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Hey, dankjewel voor de tip. Ik ga ermee aan de slag en ik wens je een fijn weekend.
1: Nou, succes met mixen.

0: goed.
1: Morgenochtend in de ochtendshow hoor je welke 3FM megahit je de komende week het allervaakste gaat horen. Tot die tijd is het Bente met 3, 2, 1. En weet jij het antwoord op een vraag als deze? Welke modeketen heeft deze week een opvallende en pijnlijke fout gemaakt bij de lancering van de WK-shirtjes door de naam Curaçao verkeerd te spellen? Het is een vraag een beetje in de actualiteit, een beetje in het nu. Als je het antwoord weet op zo'n vraag, dan ben jij heel dichtbij €100 concertengoed. Meld je alvast even via de NPO Luister-app. Gewoon je naam en je leeftijd is genoeg. Dan spreek ik je zo meteen naar Foster the People. Dit is Pump the

Dua Lipa, Dance the Night hoor je bij 3FM. En binnen nu en 3,5 minuut gaat het eruit. 100 euro concertengoed. Heb je kennis paraat? Wil ik je misschien zo wel terug naar Florence Roads nieuwste.

0: tenminste op de festivals deze zomer. Florence Road, Hanging Out to Dry, hoorde je. Maxime, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het met de spanning voor zowel dit als voor je eindexamens?
1: Nou, ik denk dat de spanning hier wel groter is.
0: Oké, okay, je hebt nog... Wanneer ga je het horen?
1: Volgende week donderdag.
0: Nog een weekje, kun je even focussen op dit. Je speelt mee met Kom Je Morgen Weer voor €100 concertengoed. Je krijgt zo meteen binnen 60 seconden 10 vragen. Je kan passen en dan stel ik ze later opnieuw. Heb je ze allemaal goed, dan kun je zelf kiezen aan het einde van het spelletje of je nu al de €100 casht of volgende week Double or Nothing speelt.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik hoop het.
0: Alright, dan gaat je 60 seconden, jouw minuut, gaat nu in. We beginnen met Taylor Swift. Hoe heet haar laatste album?
1: The Life of a Showgirl.
0: Een vraag over Friends. Wat zegt Joey altijd als hij een vrouw wil versieren?
1: How you doing?
0: Ja! Even kijken. How you doing? Dat zeg ik ook al vaak tegen mijn collega's in de middag. Barend en...
1: Benner.
0: Met wie is Damiano David getrouwd?
1: Dolph Cameron.
0: Zo, dit gaat hartstikke lekker hoor. Doe een bok die een van die bokkenrijders op zijn rug heeft na. Kijk, het is helemaal goed. Hoe schrijf je morgen in het Engels?
1: M-O-S-M-I-N-G. Morning.
0: Ik reken hem goed. Wat is het belangrijkste en meest bekende plein van de stad, beroemd om zijn terrassen en Sint-Servaas-basiliek in Maastricht?
1: Sorry, opnieuw?
0: Het belangrijkste plein van Maastricht.
1: Hoe heet dat nou? Pas.
0: Oeh, nee, dat was... Ja, we gaan het ook niet meer rennen binnen de 4 seconden die nog over zijn. Oh, je was zo ongelooflijk lekker bezig. 6 vragen goed van de 10 uiteindelijk. Echt... Oh, ja, het was het goede antwoord was het Vrijthof natuurlijk. Het belangrijkste plein van Maastricht.
1: Als Limburger.
0: Ja, excuus.
1: Maar goed. Sorry voor alle Limburgers op de radio.
0: Sorry voor alle Limburgers. Ja, dat mogen wij ook wel eens zeggen hoor, als niet-Limburgers. We maken jullie ook wel vaak genoeg belachelijk. Dus voor wat hoort wat. Maxime, dankjewel voor het meespelen en heel veel succes volgende week donderdag, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Denk je dat je het hebt gehaald of niet?
1: Ik ga eruit van wel.
0: Kijk eens.

B.O.B. en Hayley Williams. Airplanes hoorde je op 3FM. Ik weet niet of je dit wel eens hebt gehad of je het recent nog hebt gehad. Maar ik was vandaag op een plek. Ik voelde me totaal niet op mijn plek. Ik voelde me eigenlijk niet helemaal welkom op een bepaalde manier. Niet helemaal misschien de goede manier om het te zeggen. Ik ben vooral benieuwd wanneer jij dat voor het laatst had en waar het vooral was. Dat je ergens was.

0: luisteren waar je dacht, ik hoor je volgens mij niet helemaal thuis. Ik voel me niet op mijn gemak. Laat je even van je horen via de NPO luisteren. Ik kan het op zich wel gebruiken. Zometeen ook sowieso de nieuws van Olivia Dien. Die klinkt zo. Maar de rest hoor je zometeen. 3FM.
1: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
3: Hey jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
2: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram, voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: 3FM. Goedenavond. Zometeen de allernieuwste van Olivia Dien en ook Kenya Grace. Ga je horen na het laatste nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na 1 dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
12: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
11: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Op de meeste plaatsen droog, vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw van 18 graden. 3FM.
13: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voeteraar.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
17: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
20: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
20: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM. Sebastiaan Hockhuizen.
0: Oh, ik voel me zo ongemakkelijk vandaag. Ik weet niet wanneer het bij jou voor het laatst was. Ik ben heel benieuwd daarna. Laat het even weten via de NPO Luister app. Wanneer voelde je ergens voor het laatst zo niet op je gemak? Dat je dacht, ik moet douchen. Ik moet weg. Er zijn van die situaties dat het gebeurt. Ik moet er zo meteen even met je over babbelen. Want ik ben nog steeds niet helemaal bijgekomen.

wat fijn zeg. Dat hij nu helemaal officieel uit is. Dat we hem ook lekker kunnen draaien op de radio. Olivia Dean, haar nieuwste van haar nieuwste album Baby Steps, hoorde je bij 3FM. Hey, dat was een verschrikkelijke dag eigenlijk. Ik had er heel veel zin in. Ik heb stiekem ook wel een beetje genoten, maar dat duurde wel even. Ik ging vandaag naar golfcentrum Hoogedijk, de Apkoude, om mijn GVB te halen, mijn golflicentie. Een eendagscursus, 1-op-1 met een prof. Ik vond het eigenlijk wel een beetje spannend, maar hij vroeger best wel veel gegolfd, dus ik dacht, het komt wel goed. Maar gisteren dacht ik opeens, kak, ik heb helemaal geen goede kleren, ik heb helemaal al die spullen niet, dus ik ging naar de Decathlon om gewoon B-merk, huismerk spullen te halen. En nou, toen kwam het moment, de ontmoeting met de prof en naar de driving range. Om daar, in mijn toch wel redelijk gewone kloffie, met mijn tennisschoenen die helemaal oranje waren van de gravel, mijn eerste ballen te slaan. En je zag al die kakkers zo kijken. Maar wat is dit voor stumper die hier aankomt. En die club gaat naar achteren. En de eerste slag wordt geslagen. Komt door de grond zakken. Echt niet normaal. Waarom? Vertel ik je zo meteen. Naar Kenya Grace.

Vampire Weekend hoorde je bij 3FM en E-Punk. Ik wil je even meenemen naar de eerste verdieping van de driving range Hogedijk, Apkoude. Ik stond daar met mijn instructeur, mijn prof, die mij één op één mijn GVB-cursus ging geven voor vandaag. Sven. Aardige gozer. In tijden niet zo'n aardige gozer gesproken. Echt niet normaal. Ik spreek Chris Hartgers wel eens, maar Sven is echt heel aardige gozer. Echt schitterend. Mijn eerste bal afslaan. Tussen al die kakkers. Ik daar op mijn tennisschoenen. Met mijn Decathlon handschoentje. Met mijn Decathlon ballen. Alles was van Decathlon. Alles was B-merk gewoon. Iedereen allemaal hele dure zooi. Club naar achter. Denk aan die houding. En ik denk, nou, het voelt eigenlijk wel goed. Het gaat eigenlijk wel goed. En ik voel al die ogen in mijn rug, in mijn buik, in mijn voorhoofd, in mijn achterhoofd. Ze keken natuurlijk allemaal niet, maar goed, dat doet er even niet toe. En die bal. Oh, ik raak hem zo ontzettend hard. En ik denk, yes. En dat is een gevaar bij golven. Dan kijk je te snel op. En dan gaat die bal precies de andere kant op. Ik raakte hem heel hard aan de bovenkant. Dus wat deed de bal? Die bleef liggen. Was de allergrootste mislukking die ik vandaag heb gehad. De allergrootste. Tussen al die kakkers gewoon gelijk helemaal missen. Maar daarna nam Sven me bij de hand. En die zei, weet je wat wij gaan doen? Het rustig aan. En uiteindelijk is het goed gekomen. Heb ik mijn GVB gehaald. En ik moest eigenlijk gelijk in de auto deze track aanzetten. Een track die me altijd even wat gelukkiger maakt. En waar je lekker rustiger wordt na zo'n lange dag.

kijk naar 3FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Teddy Swims en natuurlijk de

15 minuten staat Harry weer op het podium. Dus mocht je nog onderweg zijn, nou, goed nieuws. Geen files meer gemeld in Nederland. Ook niet rondom Amsterdam. Ik zit even de camerabeelden te kijken. De verkeerscamera ziet er allemaal goed uit. Even kijken. Ja, nee, het ziet er allemaal helemaal gefeliciteerd uit. Dus mocht je nu nog in de auto zitten en stress hebben, als je binnen een straal van 0 minuten en een kwartier van de arena bent, ga je het halen. Sterker nog, ik heb de ultieme tip voor je over hoe je de allerbeste parkeerkaart, beste parkeerplaats kan krijgen, sorry, zonder parkeerkaart. Dus dat komt een heel gedoe. 20, 30 euro voor een parkeerkaart rondom de arena bij zo'n concert. Dat is allemaal niet nodig. Maar goed, deze tip is wel een beetje het geheim van de meester. Dus wil je deze tip hebben? Wil je zo meteen de allerbeste parkeerplek zonder te veel te betalen in de arena? App even het woord parkeren naar de NPO Luisterapp. Ga ik je even helpen zo meteen. Want je moet wel op tijd zitten, hè? Je moet wel op tijd staan bij Harry Styles, die je nu hoort. Met Dance No More.

ultieme tip voor je over hoe je de allerbeste parkeerkaart, beste parkeerplaats kan krijgen, sorry, zonder parkeerkaart. Dat is natuurlijk een heel gedoe. 20, 30 euro voor een parkeerkaart rondom de arena bij zo'n concert. Dat is allemaal niet nodig. Maar goed, deze tip is wel een beetje het geheim van de meester. Dus wil je deze tip hebben, wil je zo meteen de allerbeste parkeerplek zonder te veel te betalen in de arena, heb even het woord parkeren naar de NPO-luisterapp. Ga ik je even helpen zometeen. Want je moet wel op tijd zitten, hè? Je moet wel op tijd staan. Bij Harry Styles, die je nu hoort, met Dance No More.

0: Cinema Club Undercover Martin. Hoorde je bij 3FM. Ken je deze nog?
1: Kim Armano!
0: Als je ooit in de taxi bent gestapt in GTA 5 of gewoon een beetje fucked up ben je in je hoofd. Op de Hedgie Zero's. Ik kan het niet uitspreken. Met Elisonny Dito, iconische GTA 5-tune. Uiteindelijk een beetje een eigen leven gaan leiden. En toen

Cinema Club Undercover Martin hoorde je bij 3FM. Ken je deze nog? Als je ooit in de taxi bent gestapt in GTA 5 of gewoon een beetje fucked up ben in je hoofd. De Hedgie Zero's. Ik kan het niet uitspreken. Met Elisoni Dito, iconische GTA 5-tune. Uiteindelijk een beetje een eigen leven gaan leiden. En toen Bruno Mars een aantal jaar geleden optrad in... een aantal jaar geleden, twee jaar geleden, een jaar geleden of zo. In Mexico.

hij dus die gespeeld, die track. Nu is de tour begonnen. De grote Romantic Tour. Komt die binnen nu en een maand naar Amsterdam. En kijk, het liefste zou ik natuurlijk willen dat hij deze speelt in de arena. Dat zou echt iconisch zijn. Maar dit is in Mexico. Dit is een Mexicaans liedje. Dus misschien gaat hij een beetje deze tour op de Dua Lipa Tour. Dat hij elke keer in het land waar hij is een liedje uit het land doet. Nou, Dua Lipa heeft natuurlijk in Nederland André Hazes gedaan. Bloed, zweet en tranen. Er is maar één track die Bruno Mars moet spelen in de arena. En dat is Cheerio van Justin de Wild. Ja, wees je eerlijk. Je hoort hem in ieder geval nu op 3FM. Met Risk It All. Bruno Mars, niet Justin. For just a-

0: Nine brown eyes.
1: Ongekend, man. Hij wordt alleen maar beter. Dave & Tams Raindance hoorde je bij 3FM. Zometeen wil ik even van je weten. Zijn jouw vrienden wel echt jouw vrienden? Te alle tijden. Ik ben heel benieuwd hoe je daarover denkt. Ook Alex Warren ga je horen.
2: Speel 3FM op je smart speaker.
3: Download de NPO Luister app.
2: Ga naar 3FM.nl.
3: 3FM.
4: Ster. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
5: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
6: Medicijn? Het is maar een neusspray.
7: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Attentie, attentie, alle dames opgelet!
14: Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl.

0: relatie.
1: Ja, je vrienden, daar kun je altijd van op aan, toch?
0: Nou,
1: ga er maar eens even goed over nadenken. Het kan nog wel eens lastig worden. Ik spreek je zo meteen na het laatste nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Wel de 6 heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Ster. 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: Fever Dream hoorde je bij 3FM. Welkom in de avondshow. Ook dat je er een beetje lekker bij zit. Vergeet niet genoeg te drinken. Hey, het is Sebastian hier op de plek van... Die is een avondje heerlijk vertoeven bij Chasing Status. Natuurlijk wel een van Odijk's favorieten, hè? Beetje drum en bass. Daar kun je hem altijd voor wakker maken. En vanavond dus wakker voor houden. Wensen veel plezier, dat kan via de NPO-luisterapp. Sterker nog, ik ga het niet eens aan hem doorsturen. Ik ga hem zo meteen wel even gaan bellen, privé. Dan weet ik ook dat hij namelijk nog een beetje een kutavond heeft. Dat gun ik hem dan ook alweer een beetje. En in ieder geval heel erg fijn dat je erbij bent, ook via de NPO-luisterapp. Ik zie iemand die noemt zichzelf Zeven. Een hele smerige foto sturen van een frietje oorlog. Tenminste, is dat een frietje oorlog? Nee. Oh, wat is dat bruine? Godverdamme, Cordon Bleu, man. En dan friet met kaassaus of zo. Of is dat hele gele mayonaise geworden? Ik weet het niet, man. Eet smakelijk. Is die Cordon Bleu wel gaar, jongens? Dat ziet er niet uit. Ik ga hem even doorzetten op de stream. Kun je het even kijken via 3FM.nl/live. Ik weet niet of je nog plannen hebt verder vanavond om nog wat vrienden van je te zien. Ik zou er in ieder geval even twee keer over nadenken. Want wat zou er gebeuren met jouw verhouding tot jouw vrienden als jij een maand uit de vriendengroeps hebt gehad? Dat is de vraag.
1: Klein dom bolletje.
2: Klein dom bolletje.
0: Stel, jij gaat een maand uit de groepsapp die je hebt met je maten. Wat gebeurt er dan? Ik heb het een keer gedaan. Omdat er gewoon heel irritante shit in werd gestuurd. Want ik dacht, ik wil hier gewoon niks te maken mee hebben. Ik heb hier echt geen zin in. En toen, na ongeveer een maand, kwam de vraag, ga je nog wel mee op vriendenweekend? Ja, ze wilden me er wel bij hebben. Dat voelde toch wel goed. Ik ben er ook een keer gewoon 6 jaar uit geweest. Ja, dat was een beetje dat ik dacht van, word ik dan nog wel teruggevraagd? En vanaf dat moment is het balletje eigenlijk wel weer gaan rollen. Maar hoe denk jij dat het bij jou zit? Zit je aan de schaal van dit polletje met, ik denk het niet. Ik denk dat ze me gaan vergeten. Of denk je van, nou, ze verlangen naar me. Ik denk dat ik hier niet eens uit mag. Kom even langs via de NPO Luisterapp. Laat een beetje weten aan welke kant van de schaal je zit. In een klein dom polletje. Wat gebeurt er? Vergeten ze je daadwerkelijk als jij een maand uit je vriendengroepsapp stapt? Rijk zo meteen Benson Boone voor je. Eerst nieuwe muziek op 3FM. Dat is namelijk ook de zender waarvoor je nieuwe muziek natuurlijk luistert. Waarvoor je de radio aan hebt gezet. Het is van een ongelooflijk multitalent uit Engeland. Gaat langzamerhand ook wel echt de festivals bestormen. Heeft al best wel wat geluid laten horen hier bij 3FM. Ook in de livebox op het Song van het Jaarfestival afgelopen jaar. En die kan je verzekeren. Deze gozer, die gaat jou de komende jaren niet loslaten. Mocht je nu voor het eerst kennis maken met de heer Masterpiece. Dat is niet meesterwerk, als in, dat is niet zo geschreven. Het is Master, Spatie, Peace. Peace is vrede in het Engels. Weet je dat ook? Nieuwe track heet One of One. En je hoort hem als eerste natuurlijk.

0: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else, hoorde je bij 3FM. Het is een kwestie die je misschien niet graag hebt dat dit je bezighoudt, maar het is er wel eentje waarvan je af en toe een beetje kan nadenken, waarvan je denkt, oh god, het zal toch niet zo zijn?
1: Klein dom bolletje.
2: Klein dom bolletje.
0: Jij zou nu uit je vriendengroepsapp stappen. Wat zou er dan gebeuren? Zouden ze na een maand op een gegeven moment denken van, hey, waar is die nou? En zouden ze je dan terugzetten? Barry, wat denk jij erover?
3: Ik denk wel dat ze me zouden missen, want je ziet meteen als iemand eruit stapt.
0: Ja, dat zie je dus tegenwoordig niet meer, hè?
3: Oh, dat zie je niet meer?
0: Nee, dat kun je kan dus stil de groep verlaten op WhatsApp, waardoor je de anderen dus geen melding stuurt dat je eruit gaat. Ben je dan een type die dan wel de melding erbij stuurt? Dat iedereen de melding krijgt, ja, Barry is uit de groepsapp gestapt.
3: Ja? Waarom niet?
0: Ja, nou ja, ik weet niet of je zo aandachtsgeil bent.
3: Nee, helemaal niet. Op het moment dat als mensen mij... Ik zit in heel veel groepsapps, ik haat groepsapps.
0: Ja.
3: Maar
0: ja.
3: Op het moment dat groepsapps, dat ze dat dingen inzetten, die vrienden van mij, dan is het bijvoorbeeld een verjaardag. En dan zetten ze in de groepsapp van, ja, komen jullie ook allemaal? Dan weten ze dat ze mij moeten bellen. Want in de groepsapp reageer ik niet en ik lees het waarschijnlijk nog niet.
0: Maar wat is jouw toegevoegde waarde in de groepsapp dan? Zou je dan gemist worden als je eruit gaat?
3: Maar dan gaan ze denken dat er iets aan de hand is.
0: Oh, dan denken ze, Barry is een beetje boos.
3: Dat is niet goed. Ja, dat denken ze.
0: Barry een beetje een warrie.
3: Ja, dat denken ze. Maar dat is helemaal niet. Ze weten ook dat ik bijna nooit reageer, ook op gewone appjes niet.
0: Nou, dat weet ik een beetje waar jij zit op de schouw, dit kleine domme polletje.
3: Ja, inderdaad.
0: En nog even een afsluitende vraag. Hoe heet de groepsapp waar je in zit?
3: We hebben er een hele hoop.
0: Misschien antwoord op een vraag.
3: We hebben er eentje. Wacht even, die ga ik even erbij pakken. Dit is hoe die heet. Mm-hmm. Even zien.
0: Echt jammer, want het muziekje van Klein Dom Bolletje liep echt perfect af voor een goed antwoord. Maar die ga ik dan even opnieuw instarten.
1: Klein Dom Bolletje.
2: Klein Dom Bolletje.
0: Ja, Barry, daar zijn we weer.
3: Ja hoor. Mijn groepsapp van mijn vrienden, die heet Hooggeleide Joden.
0: Ja, ik zou er niet om lachen eigenlijk. Goed. Barry, misschien is mijn...

met Now Horner hier bij 3FM en Drive Safe. Doe dat vooral. Blijf een beetje veilig. Ik heb voor je genoeg maloten gezien vandaag op de weg. Als je ritst, rijd door tot het einde van de ritstrook. Alsjeblieft, doe dat. Want dan hebben we allemaal de meeste ruimte op de weg. En gaat het ritsen vanzelf. We hoeven elkaar niet allemaal in de gaten te houden. Dan gaat het veel makkelijker. Ik weet niet hoe ik nu eigenlijk van Now Horner en Miles Smith naar met Drive Safe naar een heel ANWB-achtig pistool ga. Het is toch gebeurd. Mocht je in de auto zitten, zorg er even voor dat je je telefoon in de houder hebt. Want je mag er niet op zitten. Dat is ook heel belangrijk. God, blijf ik weer in die shit hangen. Maar ik heb misschien wel even jou en je telefoon nodig. Want wanneer heb je voor het laatst gezemd? Ja, dan ga je natuurlijk zeggen dat het niet gebeurt. Dat het heel lang geleden is dat jij hebt gezemd. Want je weet natuurlijk heel veel van muziek. Nou, nee, dat valt wel mee. Dat weet ik zeker. Je shazamt vaker dan je denkt. Je zit vaak genoeg in de kroeg of ergens in een winkel. Of je hoort iets in een reclame voorbij komen. Dat je denkt van, wat is het ook weer? Toch even stiekem shazammen. Ik had het ook laatst nog. En ik schaam me er een beetje voor. Als radio DJ bij 3FM. Dat ik deze track moest shazammen. Het is God non-U Air. Met Kelly Watch the Stars. Maar ik zat volgens mij ergens. Volgens mij zit ik een koffietje te drinken en een tosti te eten bij een koffietent hier in Hilversum. En toen hoorde ik deze track op de achtergrond. Toen dacht ik, oh, dit klinkt als Air. Is het Air? En toen dacht ik, ja, natuurlijk, Kelly Watch the Stars. Zo gaat het dan. Maar zorg er even voor, zometeen heb ik het van je nodig namelijk. Even een kleine Shazam Revolution. Even zo'n muzikale opleving die je hebt gehad. Dat je even Shazam weer hebt gedownload. En kijk, wat is je laatste Shazamde track? Spreek je zo meteen naar de Last Dinner Party op 3FM. And Nothing Matters.

0: Ik weet niet of ik een betere tune voor je kan draaien op zonsondergangsmoment als deze man. Gorillaz on Melancholy Hill.
1: Daily Discovery.
0: Phil, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo, hoe is het jongen?
2: Ja, gaan we goed.
0: Ja, wat heb je, wat houd je bezig deze avond?
2: Je moet zo naar bed.
0: Je moet zo naar bed? Van wie?
2: Ja. Mijn ouders.
0: Hoe heet je ouders?
2: Gerwin en Jessica.
0: Gerwin en Jessica! Geef hem nog een half uurtje extra vanavond, oké? Okay? Dat hoorden ze niet, hè?
2: Nee. Okay. Maar dat maakt niet uit.
0: Ja, zeg maar dat het van mij mag.
2: Ja. Ja,
0: we moeten mensen met een bijzonder goede muzieksmaak wel een beetje belonen, toch? Til, jij hebt jouw meest recente... meest recente discovery. Wat is jouw meest recente muzikale discovery geweest?
2: Club Bizar.
0: Wat een goede tune, man. Waar heb je, hoe kom je hier opeens bij? Hoe kom je, want hoe oud ben je?
2: 15.
0: Hoe kom je bij een track uit de 80s? 90s is dat? 90s?
2: Ja, volgens mij 90s, ja.
0: Ja, 1995. Hoe kom je daar opeens bij?
2: Spotify kijken.
0: Oké. Okay.
2: Gewoon heel veel Spotify doorzoeken naar nieuwe muziek.
0: Doe je dit dan ook met Wikipedia dingen of zo? Hoe werkt het? Is dit gewoon een hobby dat je gewoon op een app gaat zitten en gewoon gaat scrollen totdat je iets leuks ziet?
2: Nou, ik ga... soms krijg ik op Instagram dan muziek op filmpjes en dat zet ik dan ook in mijn playlist. Ja. Maar ik ga dan ook soms gewoon op Spotify en dan gewoon door wat Spotify denkt dat je leuk vindt.
0: Oh, die radio heet dat, hè?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En verder, wat is een beetje je muzieksmaak? Want als je denkt dat je dit leuk vindt, dan vind je nogal andere 80s, 90s tunes best wel lekker, toch?
2: House.
0: Zo,
2: en,
0: ja.
2: Paul Elstak, Party Animals.
0: Ben je een beetje Party Animal?
2: Nee.
0: Ook gewoon helemaal niet, je houdt gewoon niet van feesten?
2: Nee, gewoon lekker thuis blijven.
0: Wat dat betreft lijkt je best wel op mij toen ik 15 was. Ik moest ook bizar vroeg naar bed van mijn ouders. Ik vond feesten ook helemaal kloten. En op een gegeven moment ga je een keer naar de kroeg. En dan heb je de avond van je leven. Dat weet ik zeker, Til. Dat komt echt wel goed.
2: Ja, komt nog.
0: Ja, dat komt nog. Hé, hey, voor nu, wil je hem zelf even aankondigen op 3FM?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Weet je het heel zeker?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan doe ik het wel. Til, dankjewel, hè.
2: You.
0: Hoi. Doei.
2: Doei.
0: Oh, doei. Nee, jij moet ophangen nu, hè? Til.
2: Ja?
0: Moet ophangen.
2: Oh ja.
0: Oh, dat was hem. Club Bizar op 3FM.

69 Bizar. Club Bizar, om precies te zijn, hoorde je op 3FM. Aangevraagd door niemand minder dan Til. Zometeen 3 voor 12 Radio. Grote show vanavond. Bungie komt langs om te praten over een nieuwste single. Maar ook Big Time Guest. Interview in 3 voor 12 Radio. Zometeen met de man achter deze tune.

0: collectie van Kaysmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaysmith.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu... gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
17: De vriendelijke specialist DA.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 3FM. Late donderdagavond betekent een nieuwe 3 voor 12 radio. Met zometeen de comeback van de man die je zou kunnen kennen van Sally When the Wine Runs Out. Zometeen de nieuwe role model.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Editors, Zara Larsson en Direct. Deze week win je kaarten. Jasper Leidens.
7: Ja, en over Pinkpop gesproken. Zometeen een van de drie headliners. Jordana, Billie Eilish. Dit is Bad Guy bij 3FM. Let's go!
8: Elke werkdag van 12 tot 2.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: 21 Pilots, Drag Path, Drag Path.
3: Met 3FM ontdek je nog...

0: normaal waar de maand mei gebleven is. Het is inmiddels al 4 juni 2026. Over 3 weken is het tijd voor Pinkpop. Waar is gewoon überhaupt dit jaar gebleven, hé? De eerste 5 maanden zijn gewoon al weg.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Maar goed, het is ook ergens wel weer lekker dat we gewoon binnenkort aan het kerstdiner zitten, toch? Ja, zin in. Wat ga je doen op eerste en tweede kerstdag? Ik denk een beetje uitbrakken. Lijkt me een goed plan. Hey, 21 Pilots sowieso te vinden op Pinkpop. Daar staan ze. Deze hele week maak je kans op dat mooie festival om daarbij te zijn. Tickets bij Wijnand en Jamie, bij Barend en Banner. De hele dag door maak je kans op die tickets voor Pinkpop 2026. Hey, welkom bij de late avondshow van 3FM. 3 voor 12 radio is aan voor de donderdag. We schotelen je vanavond sowieso het allerbeste van het allernieuwste van het allerleukste voor. Waaronder zometeen al de nieuwe single van Role Model. Een van de leukste opkomende acts van afgelopen jaar. Ja, 1 single hebben we platgedraaid op 3FM. Sally, When the Wine Runs Out. Nou ja, volgens mij zijn de flessen weer aangerukt en is er nieuwe muziek van Role Model. Dat ga ik je zo meteen laten horen binnen nu en 6 minuten. Check vooral in bij 3 voor 12 Radio. Ik vind het altijd goed om even van je te horen dat het goed met je gaat en dat je een lekkere donderdag hebt. Kneecap nu met

0: schijnt dat Lady Gaga is overreden trouwens door een goocheltruc. Abracadabra, leuk grapje.
1: 3 voor 12 radio, track van de dag.
0: Je voelt dat het donderdagavond is, hè? Het is 3 voor 12 radio, mijn naam is Jasper... en ik wil je met alle plezier voorstellen aan de gloednieuwe single van Role Model. Vorig jaar vaak op 3FM gedraaid met deze.

Americana. Ik ga er heel erg lekker op. Nu is hij terug met een nieuwe single, High Hopes 3000. De eerste single van een heel nieuw album. Dat gaat Chuck Timely and the Hourglass heten. Klinkt ook bijna Americana, toch? Album komt uit in augustus. En hij pakte deze keer net even iets anders aan. De fans van hem kregen ineens een ouderwets kaartje thuis met daarop de naam Chuck Timely. Inclusief een telefoonnummer met een soort voicemail erbij. En als je dat dan belde, kreeg je alvast een klein stukje te horen van deze nieuwe single. Mega mysterieus, maar echt supergoed gedaan. Het nummer klinkt ook even iets groter dan je van hem gewend bent. Nog steeds wel een beetje die Americana indie pop vibe, maar iets speelser, iets opener. De nieuwe single van Role Model. Praat er vooral over mee via de NPO Luisterapp. Want dit is dus de belangrijkste release van de dag. Hoe vind je dit? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Role Model.

dit is wat mij betreft gewoon weer heel erg leuk. Applausje voor je eigen liedje vind ik altijd wel een beetje awkward, moet ik zeggen. Was ook bij Supergrass bijvoorbeeld in de jaren 90. Die hadden dat toen ook aan het einde van All Right, volgens mij. Ja, hoeft niet per se. Maar goed, wat vind jij ervan? De nieuwe single van Role Model hoorde je voor het eerst op 3FM. Gaat dit net zo'n grote 3FM-hit worden als Sally, When the Wine Runs Out? Praat er vooral over mee via de NPO Luister-app. Hoor je ondertussen deze tune van Soulwax binnenkort op Pinkpop.

staan over 3 weken op Pinkpop. Misschien wel de meest diverse line-up van het festival in jaren. Grote headliners zoals The Cure, 21 Pilots. De Foo's zijn terug op het festival, Foo Fighters, maar ook dus Soulwax. Ik kijk daar zo enorm naar uit, you're the Run Free bij 3. En daarvoor de gloednieuwe single van Role Model.

zoals elke dag is hij er gewoon bij, hoor. Johan, de emoji-man die in emojis uitdrukt hoe leuk hij de track van de dag vindt. Johan stuurt eerst een ontploffend gezichtje, dan rode wangetjes, een vuistje tegen je gezicht en dan een bierpul. Ik denk dat Johan gewoon zin heeft om de kroeg in te gaan als hij dit hoort, hè. En Johan, I get you. Ik snap het wel. Nienke, die is er ook bij, die zegt, dit is een vibe, hè. Heel blij dat hij ons nog een soort dansbare banger geeft. Dit heeft heel veel potentie voor de rest van de plaat. Dennis, die zegt, Jasper, dit is gewoon superleuk. Sally's geestelijke opvolger. Oké. Cheers, die zegt, ik krijg country pop vibes van de nieuwe van Role Model. Maar het luistert wel gewoon heel erg lekker weg. Barry zegt, klinkt weer zoals die oude hit. Heerlijk. Oude hit. Het is nog maar een jaar geleden, hè, Barry. Het is niet alsof deze man in de jaren 60 leefde. Thomas, die is er ook bij, die zegt, ideaal nummertje om bij te klussen. Je hoort hem hier voor het eerst bij 3 voor 12 Radio. De comeback van Role Model heet High Hopes 3000. Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. Zometeen is Vrouwkje terug op je radio met jaar na jaar. Mijn eerste man die geïnspireerd is geraakt door Sam Fender, door The War on Drugs, door Bruce Springsteen. Het is de nieuwe Noah Kahan. Dit is American Cars bij 3FM.

0: Yo. Vrouwtje, en jaar na jaar bij 3FM. En jaar na jaar komen er steeds meer coole nieuwe gitaarbands bij. De mensen die zeggen gitaarmuziek is dood, is niet zo. Het is een beetje ouderwetse uitspraak als je daarmee komt. Want het bust als het gaat om nieuwe gitaarbands. Even de coolste van dit jaar is misschien wel de band Kyo. Ze komen uit Londen. Maandje of anderhalf geleden stonden ze nog in de Echo in Utrecht. Klein zaaltje daar, maar die was echt binnen een paar minuten uitverkocht. En het leuke was, toen wist nog niemand dat er een album aan zou komen. Dat album is nu aangekondigd. Daarmee staan ze op Lowlands later dit jaar. In augustus komt het album uit. Dit is zo'n band die mega vaak wordt vergeleken met een band als Wonder Horse. Die band stond al in het voorprogramma van Fontaine's DC. Heb je eerder kunnen zien op Lowlands. Maar het mooie is, Jacob, de zanger van Wonder Horse, heeft tegen de zanger van Kyo gezegd: laat even van je afglijden dat je heel vaak met ons wordt vergeleken. Misschien wel het belangrijkste advies dat hij ooit in zijn leven gekregen heeft.
1: You know, he's kind of pushed me in the right direction. In little conversations we've had. I think particularly the reason being because of all of the criticism we've had of being too similar to Wonderhorse. When he has said something, you know, supportive of the band. I felt like I've been able to let all of that kind of criticism go and just it doesn't mean anything to me after that, you know.
0: Ik vind het zo mooi dat je dan eigenlijk je favoriete band als supporter hebt. Jacob van Wonderhorse, die gewoon groot fan is van de band Kyo. En dat ben ik zelf ook. Dit is misschien wel het allerbeste van nu. Mocht je naar Lowlands gaan, ga ze absoluut zien. Het debuutalbum komt eraan en dit is de eerste single daarvan. Dit is de nieuwe Kyo. Dit is That's Me bij 3. Oh,

Lola Young en From Down Here. To Up There, want dit is een grote ster in wording. Begon allemaal met Messi, daarna kwam Dealer en nu weer deze. Alles wat zij aanraakt verandert gewoon in goud, joh. En dan ook nog met James Blake als producer. Fucking goed gedaan. Het is 3 voor 12 radio, je late avondshow op 3FM. Gaat nog veel gebeuren, hoor. Straks onder andere na 11 in de studio Bungie. De band is jarenlang weg geweest, maar ze waren ooit 3FM Talent. Echt heel erg tof dat ze zo meteen even komen praten over de comeback, over de nieuwe single. Wie ook later vanavond hier komt praten, maar dan via Zoom, is Matthew Bellamy, de zanger van Muse. Na 12 komt er een gloednieuwe single uit en dat is echt even iets wat je nog nooit gehoord hebt van die band. En Matthew, die mocht ik vanavond al spreken en die gaat daar alles over vertellen hier in 3 voor 12 Radio. Maar eerst wil ik je even iets laten horen van het album van de week. Het album Philadelphia's Been Good To Me. Ik denk dat hij van die smeerkaas is gaan houden. Want hey, Philadelphia, dat is lachen. 10 albums heeft hij inmiddels op de plank liggen. En nu heeft hij zijn hometown Philadelphia dus geëerd. Is dat een goede manier om je jubileum te vieren? Nou, bepaal het zelf. Het is 3 voor 12 album van de week. Het nieuwe album van Kurt Vile. Philadelphia's Been Good To Me. Daarvan hoor je nu Rock O' Stone.

Later, kun je lachen, maar het is wel zo. Later dit jaar te zien in Nederland in onder andere Paradiso en Doornroosje in Nijmegen. Heeft deze week het album van de week te pakken. Philadelphia's Been Good to Me. Hey, zometeen meer 3 voor 12 radio. We duiken eens even in de wereld van de zonneprijs. Kan zomaar zijn dat je daar nog nooit van hebt gehoord. Maar in de wereld van Paradiso en Amsterdam is dat best wel een grote muziekprijs. De afgelopen jaren werd die gewonnen door onder andere Higpi. Elmer heeft de prijs mee naar huis genomen. Vanavond is de finale in de grote zaal van Paradiso. Dus wie dat gaat winnen en wie dus de komende jaren alle festivals gaat bespelen, dat hoor je zo.

0: eindelijk even niks.
1: Dit is echt nice.
2: Hola, me pongo dos cervezas.
3: Hola, señor. Sí, twee bier.
1: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
2: Por favor.
1: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, want je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 3FM. Binnen nu en een uur is de band Bungee terug op de radio. En hoor je wie er in de voetsporen treedt van onder andere Higby en Elmer.
12: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
19: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
18: Ja, voor maar 6,99.
20: Fans van voordeel.
19: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
20: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM. Jasper Leijden.
11: Met zometeen. Sneller dan snel, de mega hit van deze week op 3FM. Je hoort hem na Jungle.

Bente inmiddels een hele populaire artiest is die best wel wat geld verdient. Want in deze song zingt ze gewoon dat ze benzine genoeg heeft. Nou, dan heb je veel cent hoor, momenteel. 3FM mega-hit van deze week, Jorde Bente en 3, 2, 1. Mocht je willen weten hoe dat live klinkt, ze was deze week de gast in de ochtendshow bij Wijnand en Jamie. Opnames daarvan check je via 3fm.nl. Sowieso een hele drukke week, hè, als het gaat om live muziek in de ochtendshow. Vanochtend waren S10 en Max van Oscar en de Wolf hier te gast. Magisch mooi optreden, ook dat via 3fm.nl. En morgen bij Barend en Wijnand in de ochtend nog meer live muziek. Dan komt Antoon zijn nieuwe tune live doen. Dus zet je wekker om 6 uur en check in bij Barend en Wijnand op de vrijdag. Hier bij 3 voor 12 Radio ook veel moois vanavond. Over live muziek gesproken. Straks checken we in bij de Zonneprijs in Amsterdam. Dat is een mooie prijs die daar sinds een paar jaar wordt uitgereikt. Eerder kreeg Higpi al die prijs in handen. Eerder kreeg Elmer al die award. Vanavond checken we welke Amsterdamse band daarmee aan de haal gaat. Dat is leuk. En over toffe Nederlandse bands gesproken. De band Bungie is terug. Zo. Daar mag voor op de drums geslagen worden. Bungie is eindelijk terug. Je zou ze kunnen kennen van Walkie Talkie Talkie Walkie, van Tired, van Chills.

winnaar van de Zonneprijs in Amsterdam. Jorde, de gloednieuwe single van Elmer. Alle jongens zijn gemeen tegen me. Morgen komt hij officieel uit de Jordum hier als eerste bij.

0: ZFM, Show Me Love. Ik wil graag wat liefde voor de nieuwe single van Neve Ella. Vorige week, donderdag en vrijdag, voor het eerst voor je gedraaid op 3FM. En sindsdien zit dit liedje heel erg in mijn hoofd. Dit kan best wel eens de next big thing worden als het gaat om vrouwelijke popsterren. Maar dan wel met een flink alternative randje. De nieuwe single van Neve Ella, nieuw bij 3FM. Dit is Bite Back.
1: I can't even.

0: Even een kleine waarschuwing. Morgen dan gaan de tickets in de verkoop voor Gracie Abrams in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daar staan ze maar liefst 3 avonden op rij. Dat is niet normaal. Het is 3 voor 12 radio. En ja, zie ik ze daar komen, ja? Zie ik daar die koppies? Och, dit is lang geleden. Het is de late avondshow van 3FM. En in de studio zometeen een band die hier... Ah, dit is zo goed. Kom even. Hallo. Kom even die kant op, ja.
1: Dit is leuk, hè?
2: Hallo.
3: Hey. Ja.
1: Yo, helemaal.
0: Ach, dit is leuk. De band Bungie is terug. Dit ja, is echt zo grappig. Want Jasper, jou heb ik recent nog gezien toen je hier was met Honey, I'm Home.
3: Yes.
0: Morris, jou heb ik denk ik echt in geen 4-5 jaar meer gezien.
4: Echt crazy, ja.
0: Maar ik zat een beetje te kijken terug in de tijd. Want nu Bungie dus terug op de radio. De eerste keer dat ik jullie hier in deze studio zag was 5 juli 2016. Dat is over een maandje 10 fucking jaar geleden. We zijn allemaal ouder en wijzer geworden, toch?
4: Ja.
0: Maar jij bent nog steeds 12, toch?
4: Geroast.
0: Ah, dat valt mee. Hey, jullie zijn terug. Bungie, we gaan het er zo meteen eens lekker uitgebreid over hebben.

Kijk naar 3FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Teddy Swims en natuurlijk de

but thieves. Het is 3 voor 12, radio, de late avondshow van 3FM. En ik krijg nu al berichten binnen van mensen die zeggen: zo, wat fijn dat deze band terug is.

0: van Bungie.
1: Yes. Yo, what's up?
0: Nou ja, dan kan ik beter aan jullie vragen. What's up?
2: Ja, goede vraag. Ja, nee, het gaat goed. We zijn druk geweest de afgelopen tijd.
0: Ik ben zo blij dat jullie hier tegenover me zitten. Want Bungie, oud 3FM talentband, is terug hier op de radio. En Morris, we hebben jou gehoord bij Remy van Kesteren. Dus je hebt ook niet stilgezeten.
2: Nee,
0: we hebben ook jouw Dance Track met van Gilles hebben we gedraaid vorig jaar een keer op de radio.
2: Ah, ja.
0: Ook een goede
2: ja.
0: tune. Nou, Jasper, jou hebben we gezien met Honey, I'm Home.
1: Yes.
0: En inmiddels is dus Bungie terug. De nieuwe single In Motion gaat zometeen hier in première. Ja, dit is dus een vraag die ik eigenlijk niet hoef te stellen. Want ik weet dat jullie heel lang bezig zijn met deze plaat. Maar waarom heeft het zo lang geduurd voor de buitenwereld?
2: Zo. Ja, daar moest ik ook even over nadenken eigenlijk. Maar weet je, uiteindelijk was het gewoon een beetje dat we... Nou ja, zoals we nu ook horen, die tunes van Fresh Case, onze eerste plaat.
0: Ja.
2: We hebben gewoon heel veel gespeeld, heel veel gedaan toen in die periode. En toen dat een beetje natuurlijk soort van minder werd. En gewoon dat er wat ruimte kwam om nieuw materiaal te schrijven, merkte...
0: De laatste twee shows van Harry Styles,

Thieves. Het is 3:12, radio, de late avondshow van 3FM. En ik krijg nu al berichten binnen van mensen die zeggen: zo, wat fijn dat deze band terug is.

0: Tegenover mij Morris en Jasper van Bungie.
1: Yes. Yo, what's up?
0: Nou ja, dan kan ik beter aan jullie vragen. What's up?
2: Ja, goede vraag. Ja, nee, het gaat goed. We zijn druk geweest.

0: van Bungie.
1: Yes. Yo, what's up?
0: Nou ja, dan kan ik beter aan jullie vragen. What's up?
1: Ja, goede vraag. Ja, nee, het gaat goed. We zijn druk geweest de afgelopen tijd. Ja,
0: ik ben zo blij dat jullie hier tegenover me zitten. Want Bungie, oud 3FM Talent Band, is terug hier op de radio. En Morris, we hebben jou gehoord bij Remy van Kesteren. Dus je hebt ook niet stilgezeten. Nee, we hebben ook jouw Dance Tag met van Gilles hebben we gedraaid vorig jaar een keer op de radio.
1: Oh, ja.
0: Ook een goede tune. Nou, Jasper, jou hebben we gezien met Honey, I'm Home.
2: Yes.
0: En inmiddels is dus Bungie terug. De nieuwe single In Motion gaat zometeen hier in première. Ja, dit is dus een vraag die ik eigenlijk niet hoef te stellen, want ik weet dat jullie heel lang bezig zijn met deze plaat. Maar waarom heeft het zo lang geduurd voor de buitenwereld?
1: Zo. Ja, daar moest ik ook even over nadenken eigenlijk. Maar weet je, uiteindelijk was het gewoon een beetje dat we, nou ja, zoals we nu ook horen, die tunes van Fresh Case, onze eerste plaat.
0: Ja.
1: We hebben gewoon heel veel gespeeld, heel veel gedaan toen in die periode. En toen dat een beetje natuurlijk soort van minder werd en gewoon dat er wat ruimte kwam om nieuw materiaal te schrijven, merkte ik heel erg dat we iets heel erg ambitieus wouden doen. En iets nieuws en iets eerlijks en iets soort van, ja, toch wel iets, ja, vooral ambitieus eigenlijk. Zoals iedereen wil natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik denk dat we gewoon heel erg de diepte in wouden gaan. En dat kan alleen maar als je gewoon een lange tijd ook leeft en ook dingen doet en ook gewoon daar de ruimte voor geeft aan jezelf.
0: Ja, ik snap dat heel erg. Want als je nieuwe inspiratie wil krijgen, dan moet je ook gewoon dingen gaan doen met je leven. Maar hoe vaak hebben jullie de reactie gekregen van fans van, waar zijn jullie?
2: Heel vaak.
0: Ja?
2: ja zoveel berichtjes en dingen. En ik wist ook nooit, voor ons eigen gevoel waren we nooit echt weg.
0: Nee, tuurlijk
2: niet. Wij zaten natuurlijk de hele tijd in deze nieuwe muziek. En daar zijn we eigenlijk continu mee bezig geweest. En dat was de hele tijd in de ontwikkeling. We hebben ook wel veel mensen die dachten dat we gestopt waren. Terwijl we waren helemaal nooit gestopt.
0: Nee, tuurlijk niet. Want er is een hele nieuwe plaat die eraan komt. In Motion is die nieuwe single. Klinkt ook echt als een dikke volgende stap. Waar is deze ontstaan?
1: Deze tune?
0: Ja.
1: Zo, dat is echt weer een vraag dat ik even op moet voorbereiden. Ja. Waar is die ontstaan? Nee, ik denk.
0: Ja, wanneer? Hoe is deze?
1: Ja, ik weet nog wel dat het eigenlijk heel vlot kwam, deze tune. Gewoon een soort van, ik zal niet te veel verklappen, maar ja, zoals ik al zei, we zijn in de plaat gewoon heel erg diep gegaan en heel erg veel versies ook van songs en heel veel gewoon, ik maak ook zelf gewoon superveel tracks altijd. En uiteindelijk zijn we dan met de plaat op een aantal songs gekomen, maar deze tune, In Motion, kwam eigenlijk gewoon uit de eerste loop. Ik denk in 10 minuten of zo was het er wel. Ja, heel weird.
0: Ja, maar
1: dat
0: lekker.
1: Is ook vooral hoe weird dat gaat ook met muziek maken of zo. Dat het echt gewoon soms super snel kan gaan. Soms ben je echt 6 jaar bezig met iets. En dan is het er een soort van. Maar deze tune was echt heel snel.
0: Maar wat gaan we hierin horen in deze song? Want Bungie is altijd gek geweest met sampletjes, rare geluiden. Is er iets wat we zometeen in deze tune gaan horen waarvan je denkt, vind ik vet dat erin zit?
1: Goeie vraag. Ik vind zelf altijd heel erg de uit deze tune de wakker chukken pakken.
2: Ja.
1: Een soort van de dus dat hoor je wel straks als
2: wat
1: je hem
2: luistert. Wat is dat?
1: Ik denk een of andere, weet ik veel.
0: De Waka Chaka Chaka.
1: De Waka Chaka.
0: Ja, hij heet ook echt letterlijk. De Waka Chaka Chaka.
1: De stem heet de Waka. En ik heb echt gewoon jaren gekeken naar dat spoor wat ook echt heet Waka Chaka Chaka. Zeg maar.
0: Wat grappig. Ja, weet je, zullen we hem gewoon even draaien voordat we verder lullen?
1: Let's go.

0: Dat laatste gitaartje ook, het is zo lekker. You're in motion bij 3FM. Jullie hebben ook eindelijk weer gespeeld met z'n allen. Pas geleden in Amsterdam, in het Vondelpark. Hoe was het om elkaar gewoon weer te vinden op het podium?
1: Mijn god. Ja, ik mag wel van geluk spreken dat ik deze boys sowieso heb gevonden. Want het zijn wel echt de beste mensen om mee live te spelen. Om de band mee in te zitten. Gewoon een soort van. We merkten het ook echt gewoon toen we weer voor de eerste keer live speelden. Het was alsof we nooit weg waren geweest.
2: Het was als van ouds.
1: Ja, ja, ja.
2: Het klopte gewoon weer. Ja.
1: We hebben ook al veel gerepeteerd, hoor. Dus
0: ja, natuurlijk. Maar als je dan kijkt naar de bungee die we kennen. We hebben Tired even een stukje laten horen. Chills, ja. En zo. Wat is er overgebleven qua setlist? Zijn er tunes waarvan je denkt, ja, maar die gaan we echt niet meer doen nu?
1: Die we niet meer gaan doen?
0: Ja.
1: Oh, shit.
0: Zijn er tunes waarvan je gewoon denkt, ja, maar dat is niet meer hoe we nu zijn als bungee?
1: Tired.
0: Ja?
1: Nee, nee. Nee, ik weet niet. Ik weet niet. Nee, nee. Ik weet niet, man. Geen commentaar.
0: Nee, dat betekent dat jullie gewoon nog trots zijn op alle tunes.
1: Sowieso, ja. Toch? Ik ben gewoon, ik zou nooit zeggen van die tune, dat zouden we niet willen doen of zo. Maar ja, Tired was toen we plaat maakten, die eerste plaat, ja. Was die al 6 jaar oud.
0: Jeetje.
1: Geeft dat al een beetje een.
0: Dus inmiddels is hij gewoon 45 jaar oud of zo.
1: Ja, 45.
0: Hey, morgenavond.
1: Ik ben 62.
0: Ja, nee, ik ben 83 inmiddels. Oh, ja. Dat is echt niet normaal. Rien die zegt ook via de NPO luisteren. Ja, het kan eigenlijk ook niet anders met deze gast. Het klinkt weer vrolijk. Het klinkt goed. Het klinkt fris, deze nieuwe van Bungee. Ik wil dit heel vaak en graag vaker gaan horen. Morgenavond ook gewoon in een fucking uitverkochte Paradiso in Amsterdam. Is dat nog iets waar zenuwen voor zijn? Want morgen, volgens mij, heb jij een hele drukke dag morgen.
1: Yo, ja, want daarna ga ik dus vanaf Paradiso ga ik met Remy van Kesteren in de Tivoli spelen. Dus dan ga ik
0: alsof
1: direct
0: niks
1: van,
0: is.
1: Weg. Wat ook heel vet wordt.
0: Tuurlijk.
1: Ja, nee, ik weet niet. Ik denk dat ik morgen wakker ga worden en gewoon let's go.
0: Ja.
1: Ja, man.
0: Kan ook beter,
1: ik heb er zin
0: maar
1: in ook. Ik heb ook gewoon zo lang gewacht om deze shit te doen. Dus
2: het wordt
1: ik
2: vooral
1: heb geen
2: gewoon
1: zenuw,
2: heel leuk. Het wordt gewoon fucking leuk,
1: het
2: toch?
1: Wordt echt fucking
2: gaan
1: leuk.
2: Gaan knallen.
1: Ja. Ja.
0: In hoeverre zijn jullie ook gewoon betere muzikanten geworden de afgelopen jaren? Want jullie hebben met zoveel andere mensen en andere bands en andere invloeden kunnen spelen. Wat heb je ervan geleerd bijvoorbeeld jij, Jasper?
2: Ik heb denk ik vooral geleerd om alle begrenzingen eraf te halen live. En ik merk gewoon met de boys, iedereen is gewoon in topvorm.
0: Ja.
2: En dat ik vond het altijd al fucking sicke muzikanten om mee samen te spelen. Ik heb me altijd heel gelukkig geprezen dat ik met hun in een band zit. En ik merk gewoon, het is beter dan ja, iedereen speelt beter dan ze ooit speelden. En dat is zo nice, weet je. Iedereen is gewoon in bloedvorm. Ja, dus dat is fucking vet. En we hebben een hele nice set in elkaar gezet. Ik heb er heel veel zin in om daarmee te knallen.
0: Ja, en er is nu dus ook geen weg meer terug. Want In Motion, die hebben we net geprimeerd op de radio. Binnen nu in een kwartier mag de hele wereld deze horen. Komt die ook gewoon overal online. Ja. Wat is nu het doel voor dit jaar? Wat moet er bereikt worden? Naast gewoon werelddominatie.
1: Naast werelddominatie. Donominatie.
0: Donatie mag ook.
1: Werelddonatie.
0: Ja. Ik denk, nou, dat zou best wat zijn dat jullie de hele wereld gaan toeren.
1: Nou ja, voor mij is al gewoon de eerste bar is gewoon die plaat releasen. En gewoon heel veel singles droppen. En ja, weet je, we hebben echt niet stilgezeten. We hebben gewoon de afgelopen jaar ook al verder gewerkt aan een wat groter plan. En gewoon,
0: oh. Werelddonatie.
1: Eigenlijk is de werelddonatie is eigenlijk het plan. Ik denk dat we sowieso uitverkochte zalen, toch? Met die plaat. We hebben heel veel plannen gewoon, weet je.
0: We
1: zijn niet meer van plan om te stoppen ooit.
0: Top, ik ook niet. Dus dat betekent dat we elkaar nog heel vaak gaan tegenkomen dit jaar.
1: Tot we 185 zijn.
0: Lijkt me een heel goed plan. En dan gaan we gewoon hier, misschien bij Radio 5, gewoon bij de iets oudere zender. Ja. Maar dan komen we gewoon elkaar overal weer tegen. Jasper, Morris, dankjewel dat jullie er waren. En ik hoop jullie heel snel weer te zien.
1: Nice, thanks man.
0: Tot snel.
2: Dankjewel.

0: Disclosure samen met London Grammar. Wat een goede combinatie. You're the Help Me Lose My Mind. Het is 3FM. Net de gasten van Bungie de studio uitgegooid. Die hebben een nieuwe single In Motion. Komt na 12 uit. 3FM. Maar laten we nu eens even gaan kijken hoe het is in Amsterdam. Daar is namelijk een mooie avond geweest in Paradiso. Namelijk de uitreiking van de Zonneprijs. Dat is elk jaar een groot muzikale talentenjacht. Zo zou je het eigenlijk mogen noemen. En dan is de conclusie in Paradiso in Amsterdam. Voorgaande winnaars van de afgelopen jaren waren onder andere Higpi, Buck en Elmer. Vanavond ook een mega line-up daar in Paradiso. Met onder andere Subject Sue, Bikki Baia. Dat is dynamisch muziekcollectief met zomerse Afrikaanse feestmuziek. Alles, dat is nederpop. Adaisi is indie rock. Wolfgang is een singer-songwriter. Dear Omen, gothic rock. My Purse, gisteravond nog gedraaid met een nieuwe single. Een beetje postpunk-achtig. The Bird Experience maken psychedelische bluesrock. Lara, Nederlandstalige folk. Pien Feit zat vanavond in de jury van de Zonneprijs. Neem ons even mee, hoe belangrijk is deze prijs voor muzikanten, Pien?
1: Ik denk wel gewoon belangrijk dat het een manier is om echt op te vallen natuurlijk. Er zijn zoveel bands en er komt zoveel muziek uit elke week. Dat dit soort prijzen gewoon wel een superbelangrijke manier zijn om op te vallen en mensen te bereiken.
0: Nou, als je kijkt inderdaad naar de vorige winnaars, Buck, Higpi en Elmer. Higpi staat morgen zelf in een uitverkochte Paradiso, dus dan weet je hoe snel het kan gaan.
1: Ja, precies. En kijk naar Higpi, weet je wel. Dat zijn echt wel bands die het nu ontzettend goed doen. Dus het is een belangrijke prijs geworden. Ik denk ook wel dat het een prijs is waar nu dan ook door eerdere succesvolle winnaars dan muzikanten gaan doen.
0: Ja.
1: Dus dat heeft ook aanzuigende werking, denk ik, als je dan een paar hele goede winnaars hebt gehad. Dus je ziet ook wel dat het niveau ook echt wel hoog is.
0: Vanavond was de finale dus in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Een hele club aan acts die ik net noemde, die hebben daar opgetreden. Past dat een beetje op zo'n avond of is het gewoon complete chaos?
1: Nou nee, het is niet chaos en het kan zeker, maar het is wel iets wat schizofreen of zo. Omdat je hebt gewoon echt 9 verschillende bands met die echt zo ver uit elkaar liggen. Dus je hebt echt zeg maar Afrikaanse dansbare pop.
0: Ja.
1: En dan ga je naar een hele gevoelige singer-songwriter en dan gothic rock en dan blues rock, weet je wel.
0: Wow.
1: Het is wel echt een soort van schiet echt alle kanten op. Wat wel dan zorgt dat het soms moeilijk is om te denken van ja, wat is nou het beste of zo.
0: Ja, dat is dus interessant, want je zat met 2 anderen in de jury vanavond. Hoe kijk je dan naar al die verschillende acts die in geen enkele manier op elkaar lijken?
1: Nou ja, daar hadden wij het natuurlijk ook over. En dan komt het toch neer op een soort van, wat vond je nou gewoon de beste show?
0: Ja.
1: En wat vond je nou gewoon, waar dacht je nou gewoon 15 minuten lang van, ja, te gek. Daar komt het dan op neer.
0: De winnaar van vanavond is geworden Dear Omen. Wat maakte hun show vanavond de show waarvan je dacht, yes, dit moet het worden?
1: Nou, ik vond het heel af. Ik vond het heel erg verzorgd. Als in van, het klopte heel erg. Ze kwamen op. Ze zetten heel erg een soort eigen stijl neer. Heel erg een eigen wereld. Ze hebben licht, decor, de outfits. Alles klopte bij elkaar. En ze bouwden een soort spanning op. En dat wisten ze dan ook in te lossen. En die show klopte gewoon heel erg van begin tot eind. En ik vind het ook wel gewoon echt heel vet wat ze doen.
0: Ja, enorm.
1: Dus ja, ik vond dat gewoon wel, er waren ook bands waar ik bijvoorbeeld dan bepaalde dingen heel goed vond, maar dan bepaalde dingen nog wat minder goed.
0: Of, ja.
1: En bij dit klopte het voor mijn gevoel gewoon heel erg.
0: Dus krijgen de acts die dan vanavond niet op nummer 1 zijn geëindigd ook nog feedback uiteindelijk? Zo van, hey, als je hieraan werkt, dan kun je verder komen?
1: Niet eigenlijk. Ja, het zou wel misschien goed zijn, maar volgens mij zit dat er niet bij.
0: Nee. Wie weet voor de volgende editie. Toch een beetje feedback na zo'n avond, ja. Pien, dankjewel. Heb een mooie avond in Paradiso. En ik ga nog met alle plezier Dear Omen draaien op de radio.
1: Ja, doe dat.
0: Tot snel, dankjewel.

0: in Paradiso. En dan ook nog eens de zonneprijs winnen. Jorde Dear Omen en Iconoclasm. Bij 3 voor 12 Radio. Winnaar dus zonneprijs 2026. Na 12 zometeen meer 3 voor 12 Radio. En dat betekent dat het vrijdag begint met de soundcheck. Zometeen onder andere voor het eerst op 3FM de nieuwe single van Wodan Boys. De gloednieuwe single van Ida. Je krijgt de nieuwe Chloe Kaye te horen. En mijn eerste deel van het interview met Matthew Bellamy, de zanger van Muse. 3FM.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
3: Medicijn? Het is maar een neusspray.
4: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: 3FM. Het is iets na 12. Dat betekent dat een halve minuut geleden er heel veel nieuwe muziek is uitgekomen. Waaronder de nieuwe Muse. Zometeen spreek ik Matthew Bellamy, de zanger.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank je wel.
15: 21 Pilots, Halsey en Youngblood. Deze week win je kaarten. 3FM.
16: VPRO.
15: Jasper Leidens.
0: Zeker, zeker. Het is inmiddels 12 uur geweest. Dat betekent het is vrijdag. Dat betekent heel veel nieuwe muziek voor het eerst op 3FM.
16: 3 voor 12.
15: De soundcheck.
0: Geloof me, er is geen uur op de Nederlandse radio waar het frisser is dan hier bij 3 voor 12 radio. Het is net 12 uur geweest. Dat betekent New Music Friday. En dit uur checken we samen de sound van de toekomst. Tot 1 uur de soundcheck op 3FM. Met zometeen al de gloednieuwe single van Ida, de nieuwe Chloe Kaye en de nieuwe Muse. Ik heb vanavond uitgebreid mogen spreken met Matthew Bellamy, de zanger van de band, die alles vertelt over Night Shift Superstar. Maar goed, eerst die rock superstars uit Den Haag. De nieuwe van Wodan Boys. Even een nieuwer geluid. Dit is geen mosje, dit is gewoon springen. Britpop ten top, zou je kunnen zeggen. Dit is echt een big tune. De nieuwe Wodan Boys, dit is Blindsided.

Radio. Daarvoor de gloednieuwe single van de Haagse helden van Wodan Boys. Goed nieuw liedje hoor, geproduceerd door een van die gasten uit Engeland die ook gewerkt heeft met Baby Shambles, de band van Pete, van de Libertines bijvoorbeeld. Erg goed. Je hoort het voor het eerst hier bij 3 voor 12 Radio. Je hoort de Blindsided. Johan zie ik direct ook al via de NPO luisteren. Die zegt, hey, dat is lekker even. Die andere sound van Wodan Boys. Veel meer Britpop. Beetje Oasis-y, maar wel heel erg lekker. Radio groet van Johan. Dat is Johan de emoji-man trouwens, mocht je je afvragen wie Johan is. Lekker, het is 3 voor 12 Radio. Je bent midden in de soundcheck beland. Dat betekent dat je muziek gewoon samen met mij voor het eerst gaat beluisteren. Waaronder deze gloednieuwe track. Ida, die zou je kunnen kennen van de popronde van vorig jaar. Ik zag haar afgelopen weekend nog op Douwpop. Dit is een hit. Nog steeds goed. Dit is Kubus in een ballenbak. Even een klein stukje.

dus erg leuk afgelopen weekend op Douwpop. Ze stonden ook op Westrock. En ze speelden daar een nieuwe tune, vlak voordat ze Kubus in een ballenbak deed. En toen dacht ik al, ja, dit is ontzettend leuk. Dit kan best wel zo'n soundtrack worden van iedereen die op maandagochtend op kantoor moet werken. De nieuwe single van Ida heet namelijk Ik heb er geen zin in. Ik heb er geen zin in. Ik heb er geen zin in. Oh, god. Ik heb er geen zin in. Ik heb er geen zin in. Ik heb er geen zin in. Ja, zeg dat wel.

sensationeel. Later dit jaar op Lowlands. Draaide vanavond de band Kyo uit Londen. Nieuwe band geïnspireerd door deze gasten. Wonder Horse, Jorde The Rope. Sorry, ik ga al. De 3 voor 12 radio. Tot 1 uur duiken we vol in de wereld van de allerbeste nieuwe muziek. Zo is er nu een nieuwe single van Chloe Kaye. Die ken je van deze. The One, die hebben we vaker voor je gedraaid hier op 3FM. Klinkt dus zo.

Deze tune die je wel vaker gehoord hebt op 3FM. Maar de stem die je hoort, die is even van iets anders. Dus hoe Chloe zelf klinkt, ja, ik heb geen idee. Tot nu dan, want er is een gloednieuwe single die heet Lemmy Dance. En alsof ze gewoon Calvin Harris in de Zeros is, zingt ze het zelf. Dit is Chloe Kaye, Lemmy Dance.

0: Vorige week nog op Douwpop in Hellendoorn. Dat was een superleuke avond. Echt een mega energieke show. En daarna zag ik hem nog in het publiek bij de Wombats. Als het gaat om Zero's Indie. Hij heeft daar een topdag gehad. Masterpiece, you're the one of one bij 3FM. En daarvoor de nieuwe van Chloe Kaye samen met Mit. M Grieks I D. Goeie combinatie hoor. Heel erg in dat indie sleaze hoekje wat nu heel erg aan is. Goeie combinatie. Het is 3 voor 12 radio. Ik heb vanavond een bizarre avond gehad. Sowieso omdat Bungie ineens hier in de studio was. Was supergezellig. Maar ook omdat ik mocht spreken met de man van Muse. De frontman van Muse, Matthew Bellamy. Ja, iemand die mij heel erg aan het hart gaat. Ik ben groot fan van de band. Ik heb ze vaker gezien op welke podia dan ook. Ze komen met een nieuw album. The Wow Signal gaat het heten. En die plaat gaat zo divers worden. Het begon vorig jaar al met Unraveling. Dat was de opening van de show Pinkpop. Nou, dat was een statement hoor. Die dikke gitaren, een beetje Korn-achtig zelfs. Cryogen, die heb ik de afgelopen tijd vaak voor je gedraaid op 3FM. Nu is er een nieuwe tune en die is totaal anders dan alle Muse-songs die je kent. Night Shift Superstar. Nou ja, ik vroeg Matthew Bellamy vanavond van waar komt deze inspiratie vandaan, hè?
1: I feel great, yeah. I mean, I'm actually intrigued to know whether people in Netherlands will like it because it's got like a little, it's got a bit of disco going on. It's got like a bit of, I don't know, it feels quite European to me. It feels like a little bit of the French influence with things like, you know, Justice, Daft Punk, a little bit of ABBA in there. I think it's somewhat unusual for Muse, but I think there's some familiarity because we did songs like Panic Station before. We did songs like Supermassive Black Hole before, where we've kind of dabbled with kind of funk and disco a little bit. But this song, I think we've really taken it to the next level, and I think it will hopefully get people on the dance floor. Yeah.
0: It will hopefully get people on the dance floor. Ik ben heel benieuwd hoe jij deze nieuwe tune van Muse vindt. Binnenkort, over 2-3 weken, komt die hele plaat uit de Wow Signal. Dan hoor je het hele gesprek met Matthew Bellamy. Nu deze nieuwe single, Muse. Dit is Night Shift Superstar.

geïnspireerd door ABBA, maar ook Daft Punk, ook Justice. Binnenkort het hele nieuwe album en dan hoor je alles van het gesprek dat ik vanavond had met Matthew Bellamy, de zanger van Muse.

tunes heeft hij gemaakt. Hey, Warwick Avenue is ook zo eentje. Je hoort in dit geval Mercy bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio, midden in de soundcheck. Dat betekent dat je dit uur heel veel nieuwe muziek gaat horen. Zoals net al de nieuwe Muse, Night Shift Superstar. Ik zie daarover Janneke, die zegt: Jasper, ik sta nu al op de dansvloer. Geef mij veel meer van dit. Dansen kan wellicht ook op deze, de nieuwe van...

Dit is zijn grote hit, Big Fish. Ik heb hem ooit ontdekt toen hij meedeed op een van de oudere platen van Gorillaz. Dat was echt een topplaat, ook met die gasten. Hij heeft nu een nieuwe single, die heet Cry Baby. En die plaat gaat over alles wat er mis is in Amerika. Met op de cover een hele dikke Donald Trump als baby. Huilend, als cartoon. Vind ik supergoed gedaan. Vince Staples voegt een hele dikke bak gitaren eraan toe. Dat vind ik echt lekker. Het is een beetje die Zero's indie rock meets hip-hop. Kijk, ja, dit is wat je wil. Dit is echt een goede combinatie tussen al die stijlen. Beetje rock, beetje pop, beetje indie, beetje hip-hop. De nieuwe Vince Staples dus. Dit is Cotton bij 3FM.

En die plaat gaat over alles wat er mis is in Amerika. Met op de cover een hele dikke Donald Trump als baby. Huilend, als cartoon. Vind ik supergoed gedaan. Vince Staples voegt een hele dikke bak gitaren eraan toe. Dat vind ik echt lekker. Het is een beetje die Zero's indie rock meets hip-hop. Kijk, ja, dit is wat je wil. Dit is echt een goede combinatie tussen al die stijlen. Beetje rock, beetje pop, beetje indie, beetje hip-hop. De nieuwe Vince Staples dus. Dit is Cotton bij 3FM.

0: De late avondshow van 3FM. Live vanuit... Ja, precies, ja. Harry Styles stond vanavond voor de ene laatste keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En hij zocht iemand uit... Zo grappig hoe die Hilversum uitspreekt.
1: 3 voor 12, de soundcheck.
0: Mocht je erbij zijn geweest, dan heb je volgens mij weer een hele leuke avond gehad. En mocht je er morgenavond nog heen gaan, de allerlaatste keer in de Johan Cruijff Arena. Heel veel plezier. Dit uur op 3FM heel veel nieuwe muziek. Zometeen nog onder andere de nieuwe van Radio Free Alice. Een geweldige gitaarband die binnenkort op de Best Kept Secret te zien is. Maar eerst de gloednieuwe single van Janet Live. Er is een EP uitgekomen die heet Under Think It. En er staat deze op. Dit is Todd.

God, dat is altijd lekker om te zeggen op de radio. Althans, ja, dat zeggen wij hier in Nederland. Ik zat van de week even te luisteren naar de Britse radio, de BBC. En daar is Go Fuck Yourself als volgt.

0: ook het volgende.
1: Go love yourself.
0: Dat is misschien ook maar beter, toch? Hey, ik heb een hele leuke nieuwe gitaarband voor je. Joh, Jasper, heb je een nieuwe gitaarband voor me? Zeker heb ik dat. Dit is de band Radio Free Alice. Over een weekje staan ze op Best Kept Secret. En daarna ga ik je eindelijk even vertellen hoe dit live is. Nieuwe single is net uit en die hoor je nu op 3FM. Dit is Lunch Money.

album aangekondigd. Staat deze nieuwe single op. Spring Summer 26. Geweldige albumcover. Er staan namelijk drie grootheden op. Drie mannen die hebben allemaal iets gedaan in de muziek, in de film en in de mode. Ik vind het erg goed gedaan. You're the Charlie XCX en Summer Spring 26.

kwam uit lang geleden alweer. Het album uit 2022, Gemini Rides. Topalbum, maar nu is er eindelijk een nieuw album op komst. En ik ben heel benieuwd hoe dit uiteindelijk uit gaat pakken. Vlak voordat het 1 uur is en dat Jasper de Boel voor je overneemt, Jasper Schrijvers, heb ik dus nog die nieuwe Steve

0: eerst het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is.

0: De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Editors Zara Larsson en Tyler.

0: linker op een strandbed ligt. In werkelijkheid is dit eigenlijk een kersthit. Of nou ja, bijna dan. Want de Bauza schreef dit nummer in Noorwegen. Het was min 15. Er woedde een sneeuwstorm over het land. En naar buiten gaan was geen optie. Dus geen strand, geen zon en geen mierzoete cocktail. En toch klinkt het alsof je vakantie hebt. Zomer op 3FM met de zomerhit van 2026. Je hoorde de Bauza en Magnetic. Hey, een hele goede nacht. Zometeen wil ik even met je terugkomen op een weddenschap die we met elkaar gemaakt hebben. Gaan we even kijken wie er gewonnen heeft. Na 21 Pilots.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single.
3: Nieuw op 3FM. 21 Pilots. Dragpad.
1: Met 3FM ontdek je nog

donderdagnacht door te komen. Zometeen de nieuwe van Antoon. Sam Fender komt eraan. En ook Justice met We Are Your Friends staat op de playlist. Ja, en we moeten het even hebben over deze tune.

Tune van Philip Mardix van Sint-Ordegalde. Het Wilhelmus, ons legendarische volkslied. Zingen we altijd voorafgaand wedstrijden van het Nederlands elftal. En dus ook gisteren. Nederland tegen Algerije. En afgelopen zondag deed ik een weddenschap met je. Ik wil even een weddenschapje met je aangaan. Want hoeveel Nederlanders denk jij die mee gaan zingen uit volle borst? Hoeveel spelers van het Nederlands elftal zingen mee uit volle borst? Ja, hoe is dat afgelopen? Hoeveel spelers hebben uiteindelijk uit volle borst meegezongen? Ja, wat denk jij? Je kan het nog even laten weten via de NPO Luister app. Gaan we zo kijken wie de weddenschap gewonnen heeft. Na muziek van Sam Fender. Antoon eerst. Missy

0: Toon bij 3FM. Je hoorde de enige. Mocht je het ook zo'n vet nummer vinden. Morgenochtend bij de ochtendshow bij Wijnand en Barend doet hij live de track. Hey Dianne, goeienacht.
1: Hey.
0: Wij hebben een weddenschap met elkaar gedaan.
1: Ja.
0: Met betrekking tot het Nederlands elftal.
1: Ja.
0: En ja, hoeveel mensen er zouden meezingen met het volkslied. Heb je gekeken?
1: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb heel weinig gekeken, want ik moest werken die avond.
0: Ja. Nou, ik zeg je heel eerlijk, je hebt niks gemist. Het was echt een poepwedstrijd. Het was heel matig.
1: Het was echt een wedstrijd. Het was echt heel matig. Ik heb echt zomaar bij de cliënten heb ik een beetje soort van gekeken. En ik dacht van, nou, kom op.
0: Come on.
1: Ja, precies. En er was er zo'n gast die zei van, nou, in ieder geval een Duitse man die zei van, nou, Nederland gaat dit jaar winnen. En ik dacht van, nou, als ze op die manier gaan winnen, dan is het oké.
0: Hey, maar ze zeggen altijd, een slechte generale is een goed optreden. Dus laten we hopen dat het is.
1: Doei.
0: Ik wou net zeggen, laten we ervoor gaan. Het gaat helemaal goed komen. We worden wereldkampioen. Let's go.
1: Maar
0: er is één ding waar we gewoon belabberd slecht in zijn. En ik heb het er al met je over gehad. Maar dat volkslied zingen. We kunnen het gewoon niet. We willen het niet. Nee. We doen het niet. Het klinkt nergens naar.
1: Nee, maar we hebben ook echt wel een beetje... best wel een beetje slecht volkslied. Ik bedoel, als je soms luistert naar andere volksliederen, dan denk je van, nou, die zijn echt veel leuker. Snap je?
0: Ik ben het met je eens, want het Wilhelmus, het is ook, je moet eigenlijk, wil je voor zo'n wedstrijd gewoon met power erin, dat je denkt van, oh, we gaan jullie opvreten. Jullie gaan eraan. En dan is dit Wilhelmus. Het is gewoon heel traag. En, maar we moeten ook het beste ervan maken. Dat is ook wel weer zo. Want het is gewoon ons volkslied. We moeten het ermee doen.
1: Ja, ik weet het. Ik vind het echt een kutlied.
0: Jij vindt het Wilhelmus een kutlied. Oké. Okay. Ja. Hey, maar Dianne, wij hebben een weddenschap gedaan. En die weddenschap was als volgt. Hoeveel mensen zingen mee met het Wilhelmus uit volle borst?
1: Dus vier.
0: Jij dacht vier, ik dacht één. Ja, ik heb gekeken. Ik vind, als je lippen bewegen, vind ik niet als uit volle borst meetellen. Als ik heel eerlijk ben, ik heb geen enkele speler gehoord. Ik denk dat het misschien playbacken was, maar er is geen enkele speler die uit volle borst mee heeft gezongen.
1: Oké, ik denk gewoon een wilde gok.
0: Dit is toch triest?
1: Het is heel triest.
0: Het is heel triest.
1: Ja.
0: Dus laten we vanaf het WK gewoon afspreken. Ja, ik weet niet of jij contact hebt met die spelers, maar laten we in ieder geval gewoon afspreken. We gaan even gewoon weer gas geven. Even wat harder dat Wilhelmus inrammen.
1: Ja? Ja, ik ben voor.
0: Nou, super.
1: Ja.
0: Is dat afgesproken?
1: Ja, zeker.
0: Hey, ik ga je een waanzinnig mooie nacht wensen, Dianne. En slaap lekker.
1: Ja, dankjewel.
0: Vanaf nu dus altijd meezingen. Uit volle borst met het Wilhelmus. Aankomende maandag speelt Nederland een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.

Calvin Harris, Ellie Goulding, je hoorde Miracle bij 3FM. Hey, de beste momenten van je leven die hangen soms af van één totaal onbelangrijke beslissing. 10 uur 's avonds, Lowlands, en we stonden met 6 vrienden voor een keuze die eigenlijk nergens over leek te gaan. Gaan we naar Justice op het hoofdpodium? Of gaan we dansen bij een random DJ in de Hacienda? Nou, de groep splitste zich op en

Studentenavond. Misschien heb je al met vrienden een borreltje gedronken. Ben je een beetje tappie? En nu is mijn vraag. Ja, hoe goed kun jij eigenlijk tegen alcohol? Ik zeg je heel eerlijk, ik ben een beetje een laffe borrelaar. Ik word gewoon heel snel dronken. Ik kan er niet zo goed tegen. Op een gegeven moment ga ik op de bar staan dansen. Ga ik een beetje gek doen. Ga ik een beetje met een ton praten dat ik gewoon niet meer te verstaan ben. Dus ik kan niet zo goed tegen alcohol. Je hebt verschillende levels van dronkenschap. Hè. Dat herken je misschien wel. Hè. Aangeschoten, dronken, ketsbezopen, starnakel. Of linkeroog in rechte broekzakwerk. Avicii heeft een nummer gemaakt en dat past precies bij elke vorm van dronkenheid. De opbouw van het nummer is namelijk een beetje als een reguliere stapavond. In het begin ben je nog nuchter. Dat slaat na 40 seconden om in aangeschoten zijn. En als de zang begint, ben je dronken en na de laatste drop van het nummer, dat zegt genoeg. Luister zelf. Avicii en Levels.

0: wat doe je als iedereen straks op Pinkpop staat? Behalve jij.
1: Ga met 3FM
2: naar Pinkpop.
0: Ja, Royal Otis, Foo Fighters, 21 Pilots, Daddy Swims, Roxy Dekker. Ja, over 2 weken staan ze daar allemaal en jij zit thuis. Ja, kut. Je ziet die foto's voorbij komen, de filmpjes, de verhalen van vrienden die net iets te vaak zeggen. Ah, jammer dat je er niet bij was. Maar wacht even, want dit hoeft helemaal niet jouw verhaal te worden. Want morgen maak je in de ochtend- en middagshow gewoon nog kans op kaarten voor Pinkpop. Hoor je ticket alarm voorbij komen, app dan gelijk

0: muziek van Duke Dumont, Bruno Mars en de nieuwste van Nothing But Thieves.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel.